0: Straatsburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.
2: Broken glass.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Don't think, just talk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

oude voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in.
2: Donderdag 7 mei is het. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Fijn dat je er bent.
3: Hallo.
2: Het stroomnet in Twente wordt uitgebreid. De vraag is of dat stroomnet dan ook kan blijven leveren.
3: Ja, we gaan zo even bellen met de netbeheerder om dat te vragen.
2: De truckruns zijn geliefd bij mensen die eraan meedoen, maar de vrachtwagenparades voor mensen met een beperking dreigen aan de regelgeving ten onder te gaan.
3: En de wielerploeg van Bas Tietema uit Zwolle gaat voor het eerst meedoen aan de Giro d'Italia.
2: En dat is mooi voor ze. We gaan bellen met Bas. Het weer voor vandaag, het verkeer, de burgemeester van de dag en uiteraard veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons, bij Radio Oost. Beginnen we je donderdag met Madonna. Hier is de Material Girl.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Deze donderdag, de 7e van mei. Wat gaat er gebeuren hierop vandaag?
1: Ja, het gerechtshof doet vandaag uitspraak in het hoge beroep in de zaak van de McDonald's-moorden, 4 jaar geleden. Midden in een drukke McDonald's in Zwolle, vlakbij het stadion van PEC, schoot een man 2 broers dood. De dader werd eerder al veroordeeld tot 30 jaar cel. En vorige maand werd er ook 30 jaar cel tegen de dader geëist.
0: Heel veel justitieel nieuws vandaag. Het gerechtshof in Amsterdam doet namelijk vandaag uitspraak in het hoger beroep van Ali B. De rapper is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor verkrachting en een poging tot verkrachting. Vrijgesproken werd hij eerder van 2 aanrandingen. Zowel Ali B. als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep. In dat hoger beroep eist justitie opnieuw celstraf, 2,5 jaar, voor het aanranden en verkrachten van een vrouw en verkrachting van actrice en zangeres Ellen ten Damme. Voor de aanranding van een kandidate van The Voice of Holland vraagt het Openbaar Ministerie vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.
1: Een man van 57 staat vandaag voor de rechter wegens een poging tot moord op zijn ex-partner in Zwolle. De twee hadden september vorig jaar een afspraak om wat laatste zaken voor de scheiding te regelen. De verdachte zou een mes hebben meegenomen en de vrouw hebben neergestoken. Ze werd toen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is nog steeds herstellende.
0: En nog meer rechtszaken, want 3 mannen en een vrouw uit Deventer staan vandaag voor de rechter voor het bezit van honderden kilo's cocaïne. Ze zouden de harddrugs vanuit een woning in Deventer dus hebben verhandeld.
1: En de rechter buist zich vandaag ook nog over het verzoek van justitie om de PIJ-maatregel in de zaak van een man uit Wierden te verlengen. De nu 24-jarige man is in 2020 veroordeeld tot de maximale jeugddetentie en jeugd-TBS voor het ombrengen van zijn opa. Slachtoffer was een bekende zakenman in Wierden. Hij is zeer gewelddadig om het leven gebracht. De ouders van de dader zouden een financieel conflict met hem hebben gehad. Volgens deskundigen was de jongen toen verminderend toerekeningsvatbaar en kampt hij ook met chronische stoornissen.
0: Ja, het was een heel opzienbarende zaak destijds. Ook nog met een tackle, weet ik nog. Nou, moeten we maar weer eens op nalezen, inderdaad. Dan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. We gaan maar naar de geopolitiek. Marco Rubio, hij ontmoet vandaag de paus.
2: Oh.
0: Ja, dat kan een aardige ontmoeting worden.
2: Ja.
0: Na de ruzie die de Amerikaanse president Trump maakte met paus Leo. Leo sprak zich namelijk uit tegen oorlogen, wat hem dan weer op forse kritiek van Trump kwam te staan, die weer iets vaags postte. Dat leidde dan weer tot boosheid van de Italiaanse premier Meloni, die Trump weer onderuit de zak gaf. Rubio moet dit tijdens zijn bezoek aan Rome en Vaticaanstad dan weer even glad gaan strijken.
1: Maar gelukkig gebeuren er nog leuke dingen vandaag.
0: Zeker.
1: Want de volleybalsters en de rest van het team van Apollo 8 worden vanavond in Bonen gehuldigd voor het behalen van de landstitel. Apollo 8 werd afgelopen weekend voor het eerst in de geschiedenis van de club landskampioen. En dat moet dus even goed gevierd worden.
0: Nou, dat hebben ze al gedaan, vertelden ze maandagochtend bij ons hier in de studio. Maar daar gaan ze nog even dunnetjes over doen vandaag. En het wordt weer een stuk mooier weer, dus wil je gaan fietsen? Er worden vandaag 3 nieuwe fietsroutes in de IJsseldelta gepresenteerd. Het gaat om 3 ANWB pontjes fietsroutes en de IJsseldelta pontjes fietsroute.
1: De wat?
0: XL. De IJsseldelta pontjes fietsroute XL. Ja. En die routes verbinden de Hanzensteden, gaan door het rivierenlandschap rond Kampen, Zwolle en Hasselt. Ze zijn dan ook weer een impuls voor de ontwikkeling van de vrije tijdseconomie van de regio.
1: Laat me raden, die route gaat over pontjes.
0: Dat zou best kunnen. ik denk dat die aanname wordt.
1: Ja, dan naar Enschede, want daar is vanaf vandaag de lichtinstallatie Lumini Max te zien, als ik het goed uitspreek in ieder geval.
0: Denk het.
1: Die is voor het eerst in Nederland te zien en ook alleen in Enschede. Het is een opblaasbaar stelsel van tunnels en koepels vol met licht. Technologie, architectuur en kunst maken dat deel van een mini-universum. Het ziet er zowel van binnen als van buiten heel spectaculair uit.
0: Ik heb het gezien
1: op
0: foto's. Het is inderdaad heel bijzonder om te zien.
1: Ja. Hoe dat allemaal ziet, kun je allemaal horen vanmiddag. Want verslaggever Oene Loonstra hoor je daar vanaf de lichtinstallatie in uitzending bij Paula.
0: Nou, niet in onze provincie, wel in Buren. In de Betuwe, dacht ik zo ongeveer. Daar gaat vanaf vandaag de tentoonstelling 80 jaar Wegenwacht lopen. Expositie brengt 80 jaar pechhulp in beeld. Je kunt historische wegenwachtvoertuigen zien, zoals de wegenwacht Harley Davidson met zijspan uit 1946. De DAFs, lelijke ene, Renaultjes 4, Volkswagen busjes. En ik heb gehoord dat ze een collectie vol lekke banden hebben.
1: Ben je wel eens opgehaald?
0: Ja, zeker. Ja? Regelmatig niet. Als je ziet hoeveel ik rijd, is dat heel bescheiden. Maar ja, ik ben wel eens weggesleept zelfs. Van de snelweg ergens in de buurt van Utrecht.
1: Ik hoop dat nooit beter maken. Het lijkt me echt heel vervelend.
0: Nee, dat is ook zeker niet leuk. Nee, ik heb eens een keer of we dan toch over de avontuur aan het vertellen zijn. Eén keer een leenauto meegaan. Nee, een huurauto meegehad waar ze de oliepeilstok waren vergeten weer terug te steken. Tegenwoordig heb je dat helemaal niet meer, een oliepeilstok, maar toen nog wel. En als je die er niet in stopt, dan spuit olie er dus.
1: Dat is niet anders.
0: Dat is ook niet fijn.
1: Het heeft een rommel.
0: Dus daar stond ik ergens gestrand. En ik heb wel regelmatig lekke banden gehad, maar dan vooral thuis. Dus dat scheelt. Oh, ja. Want zou ik niet fijn vinden. Ik zie wel eens mensen met lekke band langs de weg staan. En dan op de vluchtstrook, dat is echt link.
1: Dat lijkt me echt dood tegen. Ja, mensen die daar met 130 langs klappen.
0: Regelmatig mensen bij om het leven gekomen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar goed. Nou, ga dan van de weg af. Hè. Altijd ook uit je auto gaan en achter de vangrail.
1: Ja, van een compleet andere orde. Het is vandaag Wereldwachtwoordendag. Om stil te staan bij de veiligheid van wachtwoorden. En die worden met al dat gefishing en dat gehack steeds belangrijker. Advies is om verschillende wachtwoorden te gebruiken voor verschillende sites waar je moet inloggen. En die ook te veranderen. Dus niet overal dezelfde je hele leven lang.
0: Aan de toon waarop je dit voorleest, Joop, hoor ik al dat jij dat trouw doet.
1: En ik gok ook iedereen.
0: Ja, ik ook. Goed, dan ook in de Europa League, in de Conference League, vallen vanavond de beslissingen in de halve finales. Freiburg krijgt Sporting Braga op bezoek. Het is 2-1 voor Braga. Aston Villa ontvangt Nottingham Forest. En het staat daar 1-0 voor Nottingham.
1: Ja, en in de Conference League krijgt Straatsburg Rayo Vallecano op bezoek. En Shakhtar Donetsk uit Oekraïne speelt tegen Crystal Palace. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell.

0: New Kids on the Block hoorde je met Tonight. New Kids on the Block om 7:10 op Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: De papieren versies van de kranten van deze donderdag, de 7e mei, zijn binnen. Job,
2: yes,
0: wat staat erin?
2: Op de voorpagina van de Tubantia toch een verhaal wat mij altijd wel aanspreekt. Want bijna de helft van de jeugd die doet aan vapen. Staat op de voorpagina van de Tubantia. Dus bijna de helft van alle vingers in het leslokaal gaat omhoog naar de vraag wie er vaapt. Longarts Aniek kijkt er niet van op tijdens haar gastcollege op het Tijcollege in Oldenzaal. Vapen is dus heel normaal onder jongeren. Ze gaat in haar witte doktersjas langs middelbare scholen in de regio om voorlichting te geven over vapen. Doet ze niet alleen. Meerdere longartsen van ziekenhuizen uit de regio die trekken samen op in de strijd tegen de tabaksindustrie. Doet ze in scholen in bijvoorbeeld Hengelo, Enschede en Goor. De krant schrijft ook over leerling Quinten van 13 van het Tijcollege. Hij vertelt na afloop van de les dat hij verslaafd is aan vapen. Ik heb al 50 keer geprobeerd om te stoppen. De reden dat ik meer en meer moeite heb met de ademhaling. En mijn conditie gaat ook achteruit, zegt hij. Maar het lukt maar niet om er vanaf te komen. Ja, ik heb echt het gevoel dat het vapen nog erger is dan roken op een of andere manier.
0: Het schijnt heel verslavend te zijn. Er schijnen allerlei stofjes in te zitten waardoor je verslavend maakt. Volgens mij is het niet echt nieuws trouwens dat zoveel jongeren vapen. Maar goed,
2: toch alarmerend. En volgens mij zit er veel meer nicotine in ook dan in gewone sigaretten.
0: Ja, het is bepaald niet onschuldig, inderdaad. Ik zie wel eens jongeren dan inderdaad door een drukke winkelstraat lopen, al vapend. Denk ik, wat heb je er dan aan als je daar toch loopt?
2: Ja, maar er zitten smaakjes aan, hè?
0: Doet, dan
2: zitten smaakjes aan.
0: Ja,
2: en je mag het precies, overal doen, want
0: Het is verraderlijk, lijkt mij. En volgens mij ook nog duur. Dus ik weet niet waarom jongeren dat nog allemaal doen. Maar goed, het is natuurlijk ook weer. Het trekt natuurlijk ook weer aan als je jong bent. Dan inkomensverschillen. En er heeft een groot artikel over de inkomensverschillen. Het CPB, Centraal Planbureau, maant het kabinet opnieuw iets aan de groeiende inkomensverschillen te doen. Armer worden steeds armer, rijker steeds rijker. Groeiende economische verschillen tussen de huishoudens, constateert het CPB. En daar moeten ze echt iets aan gaan doen. In Den Haag. De meest welvarende huishoudens hebben de mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen.
2: Voorpagina van de Telegraaf dan. Alarm over tekort aan medicijnen staat daar. Consumentenbond en apothekersvereniging LEF die slaan alarm over het medicijntekort dat maar steeds niet wordt opgelost. Wij willen dat consumenten niet langer de dupe worden van falend inkoopbeleid van zorgverzekeraars bij medicijnen, zeggen ze. Verzekeraars werken met voorkeursmedicijnen, maar als deze niet beschikbaar zijn, moeten apothekers op zoek naar alternatieven. Mensen moeten dan vaak bijbetalen of het gaat van hun eigen risico af, zegt de bond na een peiling onder de achterban. Dit moet stoppen. Verzekeraars laten weten dat ze alles doen om de medicijntekorten tegen te gaan.
0: Ook dat is niet nieuw. Komt ook steeds weer terug, inderdaad. De opening van Trouw. Pak fraude niet meer aan door data te koppelen. Profileren op basis van grote datasets. Dat is een recept voor discriminatie. Overheden moeten daarmee stoppen, zegt een commissie. Burgers lopen het risico als de overheid inderdaad al die data gebruikt voor profilering, vindt de commissie. Kans op een nieuwe toeslagenaffaire is daarmee groot. Kritiek zou bij de regering niet serieus genoeg aankomen.

0: strijd om vergoeden van Alzheimer-medicijnen laait weer op. Alzheimer Nederland doet een beroep op minister Hermans om een nieuw Alzheimer-medicijn toch te vergoeden. Zou tienduizenden patiënten gezondheidswinst opleveren. Medicijn kan het ziekteproces van mensen met Alzheimer zo'n 18 maanden vertragen. De Europese medicijnautoriteit heeft een middel als veilig gekwalificeerd. Maar het Zorginstituut hier in Nederland die adviseerde de minister om het niet in het basispakket op te nemen. Alzheimer Nederland begrijpt niets van negatieve advies. Het middel is voor veel patiënten te duur om zelf te betalen. Patiënten en behandelaars moeten zelf kunnen beslissen of ze het middel wel of niet gebruiken, zegt de patiëntenvereniging in het Algemeen Dagblad vanochtend. Ja.
1: Snap ik wel wat van, inderdaad, dat ze daar kritiek op hebben. Ja. Dan in de Volkskrant, de prijzen denk ik aan de pomp zullen wat naar beneden gaan. Beurzen gaan weer goed. Het lijkt iets van een akkoord in aanstaande. Oh, dat heb ik al vaker gehoord. Ook dat heb ik al veel vaker gehoord de afgelopen weken. Maar goed, over de oorlog in Iran. Maar goed, in ieder geval de kostenvergoeding, reiskostenvergoeding in de zorg is lager dan de brandstofkosten. Werkgevers vragen het kabinet om compensatie. Vergoeding zal voor zakelijke kilometers ligt aanmerkelijk hoger dan voor woon-werkverkeer. En medewerkers zouden niet openlijk kritiek durven te leveren uit angst voor represailles. Dit gaat natuurlijk niet zozeer over deze crisiscompensatie, maar wel over de reiskostenvergoeding in het algemeen voor de zorg. Dus te laag voor de medewerkers.
0: En toch nog maar even dat verhaal wat ons al dagenlang bezighoudt. En de rest van de wereld eigenlijk ook wel. Dat Hanta-virus.
1: Ja, de kranten staan er ook vol mee.
0: Ja, ook op het Algemeen Dagblad en de Telegraaf. Foto's van die evacuees die geland zijn op Schiphol. Want 3 opvarenden van dat cruiseschip die besmet zijn met dat Hanta-virus, die zijn gisteren vanaf Kaapverdië naar Nederland gevlogen. Eentje gaat volgens mij naar Düsseldorf, want dat is een Duitser.
1: Ja, dat is een Duitse vrouw.
0: Ja, en ook nog een Brit en een Nederlander. En 2 ambulancevoertuigen brachten ze vervolgens naar het ziekenhuis. Het is een heel gedoe.
1: En het is ook heel veel aandacht krijgt het. En als je, om daar nu voor live op Schiphol te staan, zoals ik gisteravond zag, omdat het vliegtuig is aangekomen. Het zouden mijn keuzes niet zijn als journalist, maar vooruit. En dan ook nog een van de vliegtuigen die een patiënt zou ophalen kreeg dan weer pech. Waardoor het allemaal nog weer langer duurde in Spanje. En dus moest er een nieuw vliegtuig worden aangerukt. Het gaat niet makkelijk.
0: Maar ook in Spanje hoorde ik gisteren was er nog onderling strijd. Want de Spaanse regering had gezegd, jullie mogen wel met dat schip aanmeren in de Canarische eilanden voor alle hulp die jullie nodig hebben.
1: Maar dat vonden ze daar niet
0: had
1: zo goed idee.
0: Had de premier van de Canarische eilanden gezegd, nou even niet.
1: Nou, het is ook een ernstige zaak. Je zult maar op zo'n schip zitten.
0: Dat is het, hè.
1: Maar goed, het is het zijn dingen die kunnen gebeuren, inderdaad. Ja, en het is nog een beetje, wat groter gevaar kan opleveren is dat vliegtuig waar 300 mensen in zitten. Maar de GGD heeft inmiddels wel alle passagiers van die KLM-vlucht in beeld. En die worden allemaal benaderd met verzoeken om zichzelf in de gaten te houden en de nodige veiligheidstips.
0: Ja, want het schijnt best wel een ernstige variant te zijn van dit virus. Voor mij, als je het hebt, dan heb je 30% of 40% kans om aan te overlijden.
1: Ja,
0: dat is best wel veel.
1: Daarom, het is ook niet mals. Ik denk dat daar het grote gevaar zit. Op dat schip is het, denk ik, wel te overzien. Maar goed. En want 300 mensen en dan gaan verspreiden.
0: Dat hebben we bij corona gezien, hè?
1: Ja,
0: dat gaat rap.
1: Dat gaat heel rap. Nou, maar ook dat houden we voor je in de gaten. Zodra het onze provincie bereikt, trekken wij aan de bel.

0: Paul Young and Love of the Common People. Daarmee is precies 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Job.
1: Inwoners van Deventer zijn vaker slachtoffer van online criminaliteit. Ruim 1 op de 5 mensen daar is wel eens gehackt of online opgelicht. Landelijk is 17% mensen daar het slachtoffer van. In Deventer is dat 21%. En ook deze Deventernaren hebben daarmee te maken.
2: 1 keer dat ik een mailtje kreeg van de Belastingdienst, dat er nog een rekening open stond.
3: Ik heb 1 keer gehad dat ze van de bank belden. En die bleef maar aan de praat. En dan gooide ik het erop en belde niet weer terug. Heeft hij tot 3 keer toegedaan.
4: Ja, mijn schoonmoeder toevallig. Ze kreeg een appje, zeg maar, van ik heb een nieuw nummer. Was wel vaker in het nieuws komt. En die was er met het hoofd niet helemaal bij. En die heeft gewoon geld overgemaakt. Ja.
1: Ja, de politie kan niet zeggen waarom er in Deventer meer slachtoffers zijn.
5: Nou, waarom het in Deventer specifiek zo hoog is, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk een aantal groepen in onze samenleving die wat kwetsbaarder zijn en daarmee ook kwetsbaar zijn voor online criminaliteit. Bijvoorbeeld mensen die anderstalig zijn inderdaad, of mensen die licht verstandelijk beperkt zijn. Maar gek genoeg zijn jongeren de grootste slachtoffergroep, omdat jongeren nu eenmaal het meest online aanwezig zijn.
1: Ja, om mensen in Deventer beter voor te lichten over de gevaren van digitale criminaliteit opent de burgemeester vandaag een speciaal informatiepunt waar burgers terecht kunnen. Politie heeft in Almelo gisteravond een man met verward gedrag uit zijn huis gehaald. In de omgeving van zijn huis zou hij met een mes hebben lopen zwaaien, veroorzaakte angst in de buurt. Uiteindelijk werd een arrestatieteam opgeroepen die de man meenam. Daarna is hij overgedragen aan zorgpersoneel. En steeds vaker wordt de stekker getrokken uit zogenoemde truckruns. Zijn populaire truckersrondritten voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar door steeds strengere regels houden organisaties ermee op. Die strengere regels kwamen er na een incident in Enschede, waarbij een begeleidster met haar hoofd op het dashboard terecht kwam. Officieel mogen er maximaal 2 mensen in een cabine zitten, maar bij een truckrun zitten een chauffeur, een cliënt en een begeleider in de truck. En de kans is dus dat bij een ongeluk iemand niet verzekerd is. En daarom stoppen steeds meer organisaties met het organiseren van zo'n truckrun. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl en in onze app.
0: Ja, gaan we straks over praten, over die truckruns om even na 8. Nu gaan we praten over het weer. Doen we met Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
6: Goedemorgen Marcel.
0: Dat is een verschil met gisteren, waar het egaal grijs was. En nu zag ik echt om 4:30 de zon al gloren. Nee, de dageraad gloren. De zon zag ik nog niet. Maar de dageraad al wel. Ja, het wordt nu wel echt steeds vroeger.
6: Het wordt steeds vroeger, ja. Dat is ook zo. Ja,
0: het is altijd zo trouwens. Ja, sinds de mensheid bestaat. Ja. Nee, dat snap ik maar. En nu is de zon er ook al gewoon bij. Het wordt een mooie dag.
6: Ja, het wordt een mooie dag. Ja, wat een verschil met gisteren. Het is overigens afgelopen nacht onder heldere hemel wel flink afgekoeld. Als ik kijk naar de minimumtemperaturen. 1,6 graden in Heino. 3,7 op 1,5 meter hoogte, hè, in Enschede. Oh. En het heeft bijna een gevroren aan de grond. 0,0 meldt Heino aan de grond. En gisteren viel er natuurlijk met name in Twente langdurig motregen. In het westen van Enschede werd 10 mm opgevangen. Maar dat was wel echt de hoogste, want in het westen en midden van de provincie bleef het op de meeste plaatsen droog. Nou, vandaag komt daar waarschijnlijk niks bij, maar je hoort mij al waarschijnlijk zeggen.
0: Ja.
6: Op dit moment is het helder. Ik zie wat grondmistbanken, met name in Twente, omdat daar natuurlijk behoorlijk wat vocht naar beneden is gekomen. Dat lost zo weer op. De zon die komt tevoorschijn. Waar we op moeten letten is een gebied met wat lager aan de bewolking net over de grens, bij Münster. En de stroming komt nog uit het oosten, dus dat kan in de loop van de ochtend weer eventjes onze kant uitkomen, maar dat brokkelt ook weer op. Want de zon die komt er ook weer bij. En er ontstaan rond de klok van 10:11 ook stapelwolken, die vanmiddag op sommige plaatsen toch behoorlijk flink kunnen uitgroeien. En het is niet helemaal uitgesloten dat een enkele stapelwolk een drup kan genereren. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Met flink wat zon, stapelwolken, nog wel een fris windje uit de noordoosthoek vandaag. Zwak en vanmiddag matig van kracht. En temperaturen die op de meeste plaatsen ook een stuk hoger uitkomen in vergelijking met gisteren, 15 of 16 graden.
0: Oké, okay, maar er wordt dus druk gestapeld in de wolken. Daarover gesproken, Margot, leg ik jou nog een waarneming voor. Die ik vanochtend in alle vroegte zag aan de toen al wat heldere hemel. Het was een wolk en die leek op een stukje ribfluweel. Allemaal van die horizontale, parallele strepen aan elkaar.
6: Ah, dat is mooi.
0: Ja, dat is echt heel bijzonder. was dat.
6: Ja, Oh, heb je er een foto van gemaakt?
0: Nee, ik zat in de auto. Nee. Ik reed daar voorbij.
6: Nee, dat mag niet natuurlijk. Nee. Ja.
0: Even, wat is het?
6: Nou, dat is wel grappig dat zeg maar door verschillen in snelheid op diverse hoogten in de atmosfeer kunnen, doordat verschillende luchtlagen over elkaar heen glijden, hele mooie ribbeltjeswolken ontstaan, zoals de golven in de golfjes die je soms wel eens ziet in het zand op het strand. Daar kun je het mee vergelijken. En dat is natuurlijk een hartstikke mooi fenomeen. En de volgende keer gewoon even stoppen.
0: En toch een foto maken? Ja, inderdaad. Het deed inderdaad ook aan ribbelships denken.
6: In ribbelships.
0: Ja, precies. En dus ook in het strand. Ja, klopt. Dat was hem. Maar het was er ook maar één. De rest, toen keek ik eromheen. En die waren wat anders. Ook lang gerekt, weliswaar, maar anders. Nou, goed.
6: Ja, nou, dankjewel voor de waarneming.
0: Ja, dan hebben we die weer mee. Volgende keer maak ik een foto. Je hebt helemaal gelijk. Foto's kun je natuurlijk altijd kwijt. Weerfoto@rtvoost.nl. En voor je het weet heb je hem s'avonds op tv. Petra doet altijd trouwe verslag van hoe het weer is in Hellendoorn. Ja. Daar is het ook helder. Een beetje sluierbewolking. En een graadje of 5. Dus inderdaad, getuige van een vrij koude nacht. Maar goed, ik spreek je weer over een uur.
6: Tot zo.

0: Mumford & Son van een paar jaar geleden. Nou, maak er maar 12 jaar geleden van.
1: Zoiets, hè?
0: I Will Wait.
2: De Oosttribune.
0: Ja, wat betreft de sport gaan we even over de provinciegrens heen, Job. Want we moeten het toch nog even hebben over Bayern München, Paris Saint-Germain van gisteravond.
1: Ja, het werd vooraf bijna aangekondigd als de wedstrijd van de eeuw. Want na dat spektakel van vorige week,
0: ja, dat was Paris won, dat was de wedstrijd van de eeuw.
1: Ja, maar eigenlijk moest die return van gisteravond dan nog spectaculairder worden. Ja. Maar goed, ja, kon bijna niet, hè. Het was te mooi om waar te zijn. In die tweede halve finale van de Champions League gisteravond was het niveau niet zo hoog als vorige week. Kwam ook bij dat na een paar minuten al de Fransen al korte metten maakten met de ambities van Bayern.
3: Luis Kvaratskhelia is weg. Upamecano moet in de achtervolging. Kvaratskhelia. Paris is er met veel, hoor. En daar is hij al. Ah, Dembele. 2 minuten 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door. En dit is een klap, hoor. Die Paris Saint-Germain uitdeelt. En dan wordt het stil in München.
1: Ja, eigenlijk had je gehoopt dat Bayern na 2 minuten 20 de 1-0 zou maken. Ja, wordt het echt vet.
0: Ik zag het gebeuren op een app en toen dacht ik, oh jee, dit hadden ze nou niet moeten laten gebeuren. Want nou is, denk ik, ook de wedstrijd om zeep geholpen. Ja. Nou, het is niet zo, want het was een mooie wedstrijd. Maar niet zo spectaculair werd het meer.
1: Nee, ja, eigenlijk bleef het de hele wedstrijd 1-0. En stond Paris Saint-Germain dus al bij elkaar opgeteld met 2 doelpunten voor. Ja, vlak voor tijd deed Bayern nog wel iets terug.
3: Davies, slim balletje, Kane. Ja, Kane! Ja, en er is nog een minuut. Natuurlijk pakt Harry Kane zijn goal nog mee. Want dat doet hij nou eenmaal. Nou, kan het dan voor Bayern?
0: Kane scoort altijd.
1: Goed, hè?
0: Hoeveel doelpunten staat hij al van dit seizoen?
1: In ja, 30 volgens 146 mij. 146 of zo. Ja, ik heb geen flauw idee.
0: In competities
1: tel ik de training erbij. Ja.
0: Onze topscorer, denk ik, in de Nederlandse competitie maakt dat, denk ik,
1: 20,
0: iets
1: ja,
0: meer.
1: Zoiets. Ja,
0: hij deed gewoon 30 of 40.
1: Ja. Nou ja, na dit doelpunt had Bayern dus eigenlijk nog 1 minuut om de gelijkmaker in totaal te maken. Maar dat lukte niet. Het zal vandaag, als je het of deze wedstrijd hebt bij de koffieautomaat, nog wel even gaan over deze hensbal van Paris.
3: En ja, wat gaan we hiermee doen? Wat een merkwaardige bal was dat. Door een ploeggenoot. Ja, bij João Neves de bal tegen de handen geschoten.
0: Ja, en dat was dus door een ploeggenoot.
1: Heb je het gezien?
0: En dan schijnt, nee, ik heb het niet gezien, maar ik heb wel de uitleg gelezen van de scheidsrechter. En dan schijnt het niet strafbaar te zijn.
1: Maar het was zo'n raar moment. Ja. Die gast van Paris Saint-Germain had de bal dus in eigen 16. Die schiet hem weg en hij kijkt eigenlijk met naar de rug van zijn tegenstander. En hij schiet hem volgens mij tegen de rechterarm aan van zijn, van zijn ploeggenoot, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Het zag er heel raar en onnatuurlijk uit. En het hele stadion zag het ook, want die arm die wappert dan van links naar rechts. Als iemand van Bayern er tegenaan had geschoten, dan was het natuurlijk een penalty geweest.
0: Ja.
1: Maar dat maakt dus klaarblijkelijk uit wie dat doet.
0: Ja. Het is niet anders. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de finale, die ze vorig jaar natuurlijk heel overtuigend wonnen. Was echt indrukwekkend.
1: 5-0, hè?
0: Ja, hoe ze toen de Champions League wonnen. Nu staan ze dus weer in. Het is ook indrukwekkend, want Bayern is echt goed. Bayern trouwens, want ik volg het Duits voetbal natuurlijk goed, had alles gezet op de triple dit jaar.
1: Ja.
0: Want ze staan ook in de finale van de beker, de Duitse beker. En dan ook deze hadden ze wel willen hebben. Arjen Robben was er vorige week nog speciaal voor naar München gekomen.
1: En was er gisteravond ook.
0: Het team nog wat op te peppen. Oh, was er gisteravond
1: zeker
0: ook? Oké, nou, dan is hij blijven
1: hangen.
0: Hij stond
1: in de voorbeschouwing, stond hij gewoon met het wedstrijdshirt aan. Ik dacht bijna, jij gaat gewoon meedoen zometeen.
0: Ja, ja, ja, ja, hij scoorde natuurlijk de winnende de laatste keer dat Bayern de Champions League won. Dus het, nou ja, goed, ze hadden er alles op gezet. Het is ook wel jammer, want ook voor de trainer is het... ja, gun ik het wel eigenlijk.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, nu krijgen we dus Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de finale.
0: Ja.
1: Is ook leuk.
0: Oh, zeker leuk. Kijk, als we tegen die tijd besteden, we er vast wel weer aandacht aan. Nou, vergeef ons dit uitstapje over de Overijsselse provinciegrens. Maar dit was zo'n wedstrijd die zo beladen was en zo gehyped werd. Nou, daar moesten we nog even aandacht aan besteden.
1: In ieder geval meepraten bij de koffieautomaat.
0: Ja, zeker. Ja. Over die hensbal. Was nou wel hens, niet bij hens? Was het een penalty of geen penalty?
1: Voer voor discussie.
0: Zo is het. Hier is Smokey, Needles and Pins.

0: Toontje Lager hoorde je om 7:05 op Radio Oost. En Stiekem Gedanst, dat is nou typisch zo'n plaat die in originele toestand op vinyl is uitgebracht.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: Jazeker. De Vinylweek is aanstaande. Kijk je mee met ons via de radio stream. Hoe heet het? Live radio.
2: Visual
0: radio. Sorry, ja. Ik was even kwijt.
2: Goeiemorgen.
0: Dan zie je wat LP's en singeltjes in de studio staan. We bereiden je vast voor op de Vinylweek.
2: Wat hangt er eigenlijk achter jou?
0: Wat hangt er eigenlijk achter mij? Dat moet je niet vragen
2: Herman
0: als
2: Brood.
0: Ik voor een microfoon
2: sta.
0: Ja,
2: Modern
0: Talking.
2: John Fogerty.
0: John Fogerty van Creedence. En ook boven zit ook Creedence Gold.
2: Oh ja.
0: Het zal een verzamel-LP zijn.
2: Oh ja, want ik zie ook, ja.
0: En op de tafel zie ik, ik heb zelf even wat geselecteerd. En toevallige wijze kwam ik bij Hoesjes uit waar Kate Bush en Kim Wilde op stond.
2: Komt dit uit jouw collectie?
0: Nee, ik kom niet uit mijn collectie.
2: Ja, ja. Zou ik ook zeggen.
0: Maar de hoesjes vond ik wel prettig. Dus het is ook aangenaam om even mee te kijken. Altijd goed. We gaan vanaf volgende week, misschien beginnen we er vrijdag al wel mee. Raad de plaat ten hoes doen. Gaan we weer een platenhoes beschrijven. Iconische platenhoes. En dan kun jij hem raden. Het zijn mooie blokjes te winnen. Houten blokjes waar je dan je LP of CD in kunt zetten en tentoonstellen.
2: Thuis op de keukentafel.
0: En dat mondt uit dan uiteindelijk in de vinyl bingo. Op Hemelvaartsdag gaan we die spelen. Dan komen de vinylplaten voorbij met nummertjes erbij. Kun je je kaart invullen. En de vinyl top 100 op vrijdag. Volgende week vrijdag.
2: Leuk man.
0: Zeker. Dus wil je... Ik ben er zeer voor om favoriete LP-nummers die een hele kant bestrijken, om die in te sturen. Dus... Ben je echt 36 minuten onderweg, weet je wel.
2: Oké.
0: Ja, Pink Floyd en
2: de
0: zo.
2: Die hadden,
0: die hadden altijd van die themaplaten. Dus dan kun je echt best, dat gaat naadloos in elkaar over.
2: Ja, heel af en toe, ook bij de top 2000, heb je van die liedjes die dan 26 minuten duren.
0: Nou ja, Stairway to Heaven, dan moet je echt gewoon op LP horen. Dus dat zijn platen die moet je...
2: Er staat hier al bij de spelen, volgens mij.
0: Bij de dashboard, die gaan we ook inschakelen.
2: Nice.
0: Dus als je er ook bent volgende week, Job, jij mag rustig een plaatje op gaan leggen.
2: Kom maar goed.
0: Dat denk ik ook wel. Ja. Ook wel goed, ook uit het vinyltijdperk, al zou je dat niet zeggen. En nog altijd alive and kicking. U2, here's Desire.

0: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In Deventer zijn meer mensen dan gemiddeld het slachtoffer van digitale criminaliteit. 1 op de 5 mensen wordt gehackt of is slachtoffer van bankfraude. Het Hof doet vandaag uitspraak in de zaak van de McDonald's-moorden in Zwolle. Er is 30 jaar cel geëist voor het doodschieten van 2 broers. En bij een ongeluk in Duitsland is maandag een man van 77 uit Bonn om het leven gekomen. Dat en meer lees je in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
3: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
2: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
4: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
2: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En straks op Radio Oost hoor je meer over de truck runs. Dat zijn die vrachtwagenparades voor mensen met een beperking vaak, hè, die dan mee mogen rijden, die dat erg leuk vinden. Er zijn inmiddels zoveel regeltjes dat die truckruns zwaar onder druk staan. En Job, we hebben het over Bas Tietema.
6: Ja, want hij gaat met zijn ploeg de Unibet Rose Rockets voor het eerst een grote ronde rijden. 3 weken lang door Italië vanaf vrijdag.
5: Het wordt een grote meneer in het wielrennen, inderdaad. Supervet. Maar wij mogen hem nog even bellen na 7:30. Muziek hoor je straks van Ilse de Lange en van Steeler's Wheel.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
3: Rips & Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips & Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Dealer's Wheel Stuck in the Middle with You. Jokers to the right.
1: Marcel Oosten.
0: Goedemorgen, donderdag de 7e van mei. Left van mij, Job.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. In Twente wordt het stroomnet uitgebreid. Daar hoor je zo meer over. Ja, het stroomnet uitgebreid. Waar hoor je dat nog tegenwoordig? En digitale oplichters moeten vooral de Deventernaren hebben. Oh, dat is wel een heel vreemd pingeltje wat we nu krijgen. Dat is niet de bedoeling. Deze wel.
2: Ja, want inwoners van Deventer zijn vaker het slachtoffer van online criminaliteit. Ruim 1 op de 5 mensen daar is wel eens slachtoffer van dat hij gehackt is of online opgelicht. Of bankhelpdeskfraude, zoals dat dan heet. Landelijk is dat 17%. In Deventer is dat 21%. En ook deze Deventenaren hebben daarmee te maken.
3: Eén keer dat ik een mailtje kreeg van de Belastingdienst, dat er nog een rekening open stond.
4: Ik heb een keer gehad dat ze van de bank belden. En die bleef maar aan de praat. En dan gooide ik het erop en belde niet weer terug. Heeft hij tot 3 keer toegedaan.
5: Ja, mijn schoonmoeder toevallig. Ze kreeg een appje, zeg maar, van ik heb een nieuw nummer. Was wel vaker in het nieuws komt. En die was er met de hoofd niet helemaal bij. En die heeft gewoon geld overgemaakt. Ja.
2: Ja, de politie weet eigenlijk niet waarom in Deventer meer slachtoffers zijn dan het landelijk gemiddelde.
0: Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in het hoge beroep in de zaak van de McDonald's-moorden. In 2022 was dat, midden in de drukke McDonald's in Zwolle, je weet het nog wel. Vlakbij het stadion van PEC schoot een man 2 broers dood. De dader werd eerder veroordeeld tot 30 jaar cel.
6: De verdachte heeft op 30 maart 2022 de broers Ali en Hussein vermoord en daarmee onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden. De rechtbank rekent het verdachte verder zwaar aan dat hij de moorden, die op zichzelf al afschuwelijk en zeer schokkend zijn, heeft gepleegd op klein lichte dag in een druk tijdstip in de McDonald's voor het oog van argeloze omstanders, waaronder veel gezinnen en kinderen. En gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor moord, te weten een gevangenisstraf van 30 jaren, passend en geboden is en dat zal worden opgelegd.
2: Ja, ander nieuws van vanochtend dan. Truckruns zijn steeds moeilijker te organiseren vanwege strenge regelgeving. Bij die truckruns worden mensen met een verstandelijke beperking een mooie dag bezorgd en mogen ze een ritje mee op de bijrijdersstoel van een grote, stoere vrachtwagen.
7: Het kunnen mensen zijn met een geestelijke beperking, maar ook met een lichamelijke beperking. Jong en oud.
8: Dit is wel gewoon leuk.
9: Ik vind het wel fijn om in een vrachtwagen te zitten. De motor en het geluid van de toeter vind ik gewoon heel mooi om dat te horen.
10: Je moet je zijn naar het touwtje brengen.
11: Dit is toch fantastisch?
2: Ja, prachtig. Zo gaat de truckrun in Hoge Heksel niet door vanwege die strenge regels. Die van Salland zaterdag nog wel. En straks gaan we even bellen met de organisator van die truckrun in Salland.
0: Volleybalsters en de rest van het team van Apollo 8 worden vanavond in Borne gehuldigd voor het behalen van de landstitel. Apollo 8 werd afgelopen weekend voor het eerst in de geschiedenis van de club kampioen van Nederland. Je hebt daar uitgebreid over kunnen horen. Burgemeester van Borne, Pierik, wilde dinsdag nog niet zeggen hoe de huldiging eruit gaat zien.
12: We zijn druk in overleg en de vereniging is in overleg met de gemeente hoe de huldiging plaats kan vinden. Dat zal waarschijnlijk ergens deze week gaan gebeuren. We hebben genoeg mogelijkheden om onze dames het podium te geven wat zij verdienen.
0: Ja, maar wij weten natuurlijk al dat het vanavond om 7 uur begint in Sporthal De Veste. Hoe kan het ook anders, de thuisbasis van Apollo 8? En we zijn er natuurlijk bij.
2: Ja, en nog meer sport vandaag. Bas Tietema uit Zwolle en zijn wielerploeg maken morgen hun debuut in de Giro d'Italia. Bijzondere weg ging daaraan vooraf, want een paar jaar geleden stond Bas nog pizza's uit te delen aan wielrenners bij de Tour de France. En nu doet hij dus met zijn eigen ploeg Unibet Rose Rockers voor het eerst zelf mee aan de grote ronde. Gisteravond werd zijn team voorgesteld bij de ploegenpresentatie.
13: This is a potentially significant moment in cycling history because this team has been making a lot of noise over the last few years. The Unibet Rose Rockets have finally got the invitation that they have been waiting for a couple of years now to their first ever Grand Tour. And it is the Giro d'Italia to which they come.
0: Ja, significant moment. Belangrijk moment. Ja. In het wielrennen, zei de commentator. In het Engels. Nou, alle reden om met Bas maar even te bellen.
2: Gaan we straks even doen.
0: Na 7:30 hoor je Bas Tietema over het debuut in de Giro.

0: laatste nummer van Ilse de Lange, Get It Right. 7:15, je luistert naar Radio Oost. Netbeheerder Tennet is begonnen met de uitbreiding van een hoogspanningsnet in Twente. De bedoeling is om het overvolle stroomnet aan te pakken. Komende 12 jaar worden nieuwe hoogspanningsstations gebouwd. Daar gaan we over praten met Sybrand de Noord van Tennet. Meneer de Noord, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat houdt dat in, uitbreiding van het hoogspanningsnet?
1: Ja, je moet zien, de afgelopen jaren zijn we met z'n allen ontzettend veel meer stroom gaan gebruiken. Door elektrische auto's, warmtepompen en elektrisch te koken. En daardoor raakt het stroomnet steeds voller. En dan kan de vraag naar stroom, de capaciteit, is dan onvoldoende. Dus gaan we de komende jaren in het oosten van Twente aan de slag. Met het bouwen van twee nieuwe hoogspanningsstations. We gaan lijnen opwaarderen, zoals we dat noemen. Dus dan kan er meer capaciteit door. En we gaan nieuwe kabels en leidingen aanleggen.
0: Ja, en eerst maar eens over die aanleg. Dat gaat dus 12 jaar duren. Wat merken we daarvan in Overijssel?
1: Als het allemaal klaar is, dan hebben we geen last meer van een beperkte capaciteit op het stroomnet. Dus dat betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten als je een nieuwe aansluiting wil of je aansluiting wil verzwaren. Dat betekent dat voor mensen zelf, maar ook voor gemeenten bijvoorbeeld, als zij een nieuwe woonwijk willen plaatsen, dat ze dan direct op het stroom weer aangesloten kunnen worden.
0: Ja.
1: Nu geldt er een wachtlijst voor.
0: Ja, zeker. En daar sloegen wij natuurlijk op aan, want we dachten van, hey, in Utrecht kregen mensen de mededeling dat ze binnenkort niet meer aangesloten kunnen worden. En in Twente kunnen er weer meer mensen aangesloten worden. En met name ook bedrijven natuurlijk, ook heel belangrijk, grote stroomverbruikers. Hoe kan dat?
1: Ja, de situatie in Utrecht is anders dan in Overijssel. In Utrecht is de capaciteit en de vraag zo hoog dat we daar echt moeten zeggen tegen mensen van, nou, u kunt voorlopig het net niet op, omdat dan de stroomvoorziening daar niet meer zeker is. We hebben de wettelijke taak om te zorgen, ja, dat je voldoende stroom kan geven. Nou, in Utrecht kwam dat onder druk te staan. In Overijssel is dat niet zo. Dus daar kunnen mensen wel op een wachtlijst komen. Maar we kunnen ze uiteindelijk wel aansluiten.
0: Ja, en dat komt dus puur omdat er minder vraag is?
1: Ja, minder vraag. En in Utrecht zijn er ook meer bedrijven. Zijn er minder bedrijven. In Overijssel zijn er meer bedrijven. En daar kan je wat flexibeler omgaan met je stroom.
0: Ja.
1: Die kunnen bijvoorbeeld 's nachts open in plaats van overdag. Nou, dat is met een huishouden wat ingewikkelder.
0: Oké, maar goed, dan zul je inderdaad wel schema's moeten maken van wanneer je dan elektriciteit verbruikt. Ja, want ik wilde net zeggen, Twente is toch ook een economische knooppunt, een economische regio. Daar gebeurt toch wel veel. Dus er wordt ook wel veel stroom verbruikt.
1: Ja. Nee, zeker.
0: Ja.
1: Dus er wordt ook veel stroom verbruikt. Ja, en daarom, maar goed, dus juist omdat er veel stroom wordt verbruikt, zeggen we van, hier moeten we gaan investeren.

0: Dat wordt door het ministerie bepaald, dus daar gaan wij ook verder niet. Nee. Op een gegeven moment krijgen wij de opdracht van hier gaan we aan het werk. Nou, dan gaan we dat doen.
1: Precies, u bent de uitvoerder, hè, en u bent afhankelijk van inderdaad en aanwijzingen en geld met name. Hè? Want wat kost het in Twente bijvoorbeeld, weet u dat?
0: Nou, in Twente, als je alles bij elkaar optelt, hè, dus buiten de projecten waar we het nu over hebben, doen we nog veel meer. Maar als je alles bij elkaar optelt, moet je denken aan ongeveer 1 miljard.
1: Kijk, dat is niks als je het hebt over de algemene uitbreiding trouwens van het stroomnet. Maar vooruit, het is heel veel geld. En daarmee is Twente dan in ieder geval tot in lengte van dagen voorzien en gegarandeerd voorzien van stroom.
0: Ja, dat hopen we natuurlijk wel. Ja. Alleen, ja goed, wij hebben geen glazen bol, dus wij kunnen het ook niet precies in. Met de inzichten die we nu hebben, gaan we ervan uit dat we met deze investeringen inderdaad weer voldoende capaciteit en stroom hebben.
1: Oké, dus dan staat woningbouw of uitbreiding of nieuwe bedrijven, nieuwe vestigingen in Twente eigenlijk, in ieder geval de elektriciteitsvoorziening, staat dat niet in de weg?
0: Nee. Nee. Als deze projecten zijn afgerond, niet. Nee. Oh. Maar tot die tijd moeten we nog wel even wachten.
1: Over 12 jaar, ja.
0: Ja, over 12 jaar zijn alle projecten afgerond. Ondertussen lever je natuurlijk wel per project weer wat op. Dus heel langzaam zie je dat er meer capaciteit komt. Ja. En over 12 jaar is echt alles afgerond.
1: Ja, en tot die tijd, zegt u ook, hè, is het zowel voor gewone burgers als voor bedrijven wel zaak om er verstandig mee om te gaan. Hè? Bijvoorbeeld 's nachts laden of in piekuren als de zon schijnt of de wind waait.
0: Ja. Ja, het is net als op de snelweg spitsmijden helpt. Dat is goed voor het net en ook goed voor je portemonnee. Als je een flexibel contract hebt, dan is het goedkoper om 's nachts bijvoorbeeld je auto op te laden.
1: Gaan we daar maar aan wennen, meneer De Noord van Tennet. Hartelijk dank voor de toelichting.
0: Dank je wel. Oké, prima.

0: Dua Lipa hoorde je met Don't Start Now. Straks na 19:30 bellen we met Bas Tietema. Zijn ploeg, zijn wielerploeg, gaat debuut maken in de echte grote ronde. In de Giro d'Italia gaat vandaag van start. Daarvoor uit hoor je natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
5: Stihl, sterk werk.
6: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
7: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer.
5: Stihl, sterk werk.
6: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyingkeukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
16: De politie heeft in Almelo gisteravond een verwarde man opgepakt. Hij liep buiten met een mes te zwaaien. Hij werd later in zijn huis aangehouden. Hij is overgedragen aan zorgpersoneel. Consumentenbond wil niet meer dat patiënten moeten bijbetalen voor medicatie als ze die als een vervangend medicijn krijgen. Steeds vaker zijn gebruikelijke medicijnen niet beschikbaar. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-vliegtuig zat, waar ook de Nederlandse vrouw zat, die is overleden aan het hantavirus. De vrouw was kort aan boord van het vliegtuig, maar werd vlak voor vertrek van boord gehaald, omdat haar gezondheid achteruit ging. De passagiers krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen worden gebeld, zegt deze verslaggever van de NOS.
17: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen die wijzen op een besmetting met het hantavirus en er snel kan worden ingegrepen.
16: En wielrenster Anna van der Breggen gaat vandaag met een goede uitgangspositie van start in de vijfde etappe van de Ronde van Spanje voor vrouwen. Gisteren werd ze tweede in de etappe en daarmee klom ze naar plek 4 in het algemeen klassement. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
0: En dan voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
18: Goedemorgen.
0: We hebben al geconstateerd dat dat de dag mooi is begonnen. We zien het ook op een foto van Yveske vanuit Giethoorn. We zien de koperen ploert. Alweer spiegelen mooi. In een rietslootje. Ja, zeker. Mooie foto. Dus we zijn er een beetje bij qua zon.
18: Ja,
0: toch?
18: Zeker, ja, zeker. In ieder geval een stuk beter dan de afgelopen dagen. Gisteren helemaal geen zon. Vooral in de oostelijke helft van de provincie. Gestage, lichte regen en motregen met 10 mm. In Enschede. Nou, vandaag, ik kan niet zeggen dat het 100% droog blijft. Er ontstaan in de loop van de ochtend en vanmiddag ook stapelwolken. En één enkele zou kunnen uitgroeien tot een licht buitje. Maar vooruit, op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog. Met vooral vanochtend veel zonneschijn. Later vanochtend en vanmiddag dan zullen er ook wat stapelwolken ontstaan. Maar er blijft ook ruimte voor de zon over. En verder is het natuurlijk naar die koude start. Want we zijn begonnen met temperaturen tussen 1 en 4 graden. graden... gaan we met een zwakke tot matige noordelijke wind... naar temperaturen van een graadje of 16. Nou, dat is precies normaal voor deze tijd van het jaar... dus daarover kunnen we niet klagen. En ik zeker, met die zon erbij, is het natuurlijk een mooie dag.
0: Ja, zeker als het een beetje helder is. En we knopen er nog zo'n dag bij aan of wordt het nog iets beter zelfs?
18: Oh ja, het wordt nog veel beter.
0: Het wordt want nog veel beter. Mooi.
18: Vanavond en vannacht met opklaringen te maken. Vooral vannacht is dat zo. Er kan net zoals vanochtend vroeg boven weilanden wat grondmist ontstaan. En het wordt weer een tamelijk fris nachtje op de koudste plek. Een graadje of 2. Morgenochtend opnieuw weer veel zon. 'S middags naast zon ook af en toe wat bewolking. Net zoals vandaag. Maar dan blijft het ook op de meeste plaatsen droog. En het wordt een graadje warmer. Komen we uit op 17 graden. En op zaterdag, als de wind naar het zuidoosten gaat draaien... dan wordt het zelfs op heel veel plaatsen 20 of 21 graden. En dat is ook de dag met de meeste zon. Vanaf zondag krijgen we duidelijk wat meer bewolking. En zoals het er nu naar uitziet, gaat het ook droog blijven op die dag. De neerslagkansen die worden steeds meer over het weekende heen geleveld... richting maandag en woensdag en donderdag. Dus wat dat betreft wellicht een heel droog weekend... met temperaturen op zaterdag rond 20, 21 graden. Zondag rond een graadje of 18. En het geeft ook aan dat we opnieuw weer naar een wat koelere periode gaan... volgende week, met temperaturen van 14 graden.
0: Ja, ik hoor het zeg. Nou, het is niet van hele lange duur. Maar goed, dat hoort er een beetje bij in deze tijd van het jaar. Margot, dank je wel.
18: Graag gedaan.
0: En tot over een uur praten we nog even over door. Nu heb ik nog verkeersinformatie voor je. 1 file maar in onze provincie op de A35. Enschede richting Zwolle. Hij staat er bijna iedere dag tussen Almelo en Nijverdal. 3 kilometer file en daar heb je 6 minuten vertraging van.

0: Lekker wakker worden op deze zonnige donderdag met Ricky Martin en Livin' La Vida Loca.
1: De Oosttribune.
0: Op de Oosttribune nu wielrennen. Bas Tietema uit Zwolle en zijn wielerploeg maken morgen hun debuut in een van de grote rondes in de Giro d'Italia. Bijzondere weg ging eraan vooraf. Een paar jaar geleden stond Bas nog gewoon pizza's uit te delen aan wielrenners bij de Tour de France. En nu gaat hij met zijn eigen ploeg, dus de Unibet Rose Rockets, voor het eerst zelf meedoen aan zo'n grote ronde. Deelname van de Giro bracht de ploeg met een gelikte video naar buiten.
2: In 2026, the Rockets will ride their first ever Grand Tour.
3: Quella formidabile viaggio nella bellezza, chiamato Giro d'Italia.
4: This is a potentially significant moment in cycling history because this team has been making a lot of noise over the last few years. The Unibet Rose Rockets. And it is the Giro d'Italia to which they come.
0: A significant moment, zo klonk het gisteravond bij de ploegenpresentatie.
5: Ja, aan de telefoon hebben we Bas Tietema. Bas, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, als je dit hoort van die ploegenpresentatie gisteravond, maak je dat trots?
6: Ja, dat maakt mij heel trots. Zeker met de weg die we hebben afgelegd. Alle stappen die we hebben begaan. En als je dan daar het team wat we nu hebben daar op het podium ziet staan tussen alle grote teams, dan ja, dat doet je ook wel even terugdenken aan de hele reis die we met z'n allen hebben gehad.
0: Ja, want kun je hem nog eens beschrijven, Bas, hoe lastig is het geweest om je daartussen te wringen? Want ja, dat zit toch allemaal vast, hè, met bekende namen en grote sponsors.
6: Ja, sowieso een wielerteam runnen. Ons team bestaat nu uit 100, 120 man. En we zijn begonnen in 2019 met z'n drieën. Dus het is een enorme groei geweest voor ons als team überhaupt. En ja, in het wielrennen, de sport groeit heel hard. Dus teams worden groter en groter. Wat het ook moeilijker maakt om te beginnen. Dus wij zijn letterlijk in 2023 begonnen in de Ster van Zwolle. De Ronde van Overijssel, eigenlijk gewoon echt... Ja. Lokaal. En elk jaar hebben we een stap gemaakt naar het volgende niveau. En ja, dat gaat met groeipijn. Zowel financieel als qua tijd. Of ja, en daarin moet je keuzes maken. Maar ieder jaar is dat gelukt. En met eigenlijk als grote beloning om dit jaar ook een grote ronde te mogen rijden. Ja. Naast alle mooie klassiekers die we dit voorjaar ook al reden.
0: Ja, en we hoorden inderdaad die commentator zeggen, die Engelstalige commentator. Het is een significant moment, een belangrijk moment. Het is niet van, oh, dat doet ook nog een ploegje uit Overijssel mee. Nee, het is een belangrijke nieuwkomer.
6: Ja, we hebben vorig jaar Dylan Groenewegen mogen tekenen bij onze ploeg. En ook Wout Poels. En dat zijn natuurlijk twee jongens die op het hoogste niveau, zowel in de Tour als in de Giro of en de Vuelta al heel veel mooie dingen hebben laten zien. Dus het voelt een beetje dubbel. Enerzijds komen we hier met, we gaan kijken hoe het gaat en zo goed mogelijk ons best doen. Maar als je heel realistisch kijkt, hoort Dylan ook gewoon bij de beste sprinters van dit peloton. En is eigenlijk onze doelstelling om een etappe hier in de Giro te winnen. Dus een beetje genieten. Een beetje veel genieten. Maar ook, we zijn er ook om te presteren. Dus hopelijk kan dat mooi samengaan.
5: Ja, je had het net over de weg hier naartoe, de groei van jullie team. Komt deze ronde nou precies op het goede moment, of komt het eigenlijk nog iets te vroeg voor jullie team vanwege die groei?
6: Nou, er zijn veel dingen in deze weg geweest die misschien net iets te vroeg komen. Maar ik denk dat ook wel goed bij ons past. Als we iets doen, dan doen we dat met vol overgave en ook in volle professionaliteit. Alleen, ja, als je niet ergens voor gaat, dan kom je er misschien nooit. Dus toen we de ploeg begonnen, was dat misschien ook niet het juiste moment voor velen. Er zullen tijdens de Giro, je bent 3 weken op pad. We starten dit jaar in Bulgarije en binnen 4 dagen moeten we in Italië zijn. Dus er zijn heel veel uitdagingen. Daar gaat van alles waarschijnlijk fout in die 3 weken. Maar ik denk dat we ook een heel goed team hebben staan. Dus ik geloof erin dat we zeker heel goed kunnen presteren en hier goed voor de dag kunnen komen. Maar het is aan de andere kant ook onze eerste keer. Dus ook een mooie leerschool richting de toekomst.
5: Hey, mag ik jou een gewetensvraag stellen, Bas? Als jullie 1 etappe zouden mogen winnen, is dat dan een sprintrit met Dylan Groenewegen of de trilogie van Wout Poels, die dan in alle grote rondes een rit heeft gewonnen?
6: Oei, dit is wel de vraag. Dan, no offense richting Wout, maar dan zou ik zeggen, omdat de allereerste sprint van deze Giro d'Italia gaat om de roze trui. Dus de eerste etappe is waarschijnlijk een sprintrit. dan zou ik toch zeggen Dylan. Omdat dat ook kan betekenen dat we dan de roze trui hebben. Maar natuurlijk, of het nou Wout is, Dylan. Maar dat kan ook elke andere jongen van onze ploeg zijn. Als wij een etappe winnen, dan ben ik dolgelukkig, wie het ook is.
0: Ja, dat zou de roze kers op de taart zijn natuurlijk, Bas. Hè? Want je gaf net al aan, het is veel genieten, pionieren, ook uitproberen. Maar hoe belangrijk is toch dat presteren? Want misschien moet je ook wel nu in de kijker rijden, hè? Nu je de kans daartoe hebt. Heb je ook wel gedaan met klassiekers natuurlijk, maar in zo'n grote ronde is het toch alweer extra.
6: Zeker, je rijdt op het grootste toneel en dat merk je ook wel. Dus ja, grotere, bijvoorbeeld de New York Times en echt grote internationale nieuwsmediums die in één keer interesse hebben van hoe is dit tot stand gekomen. En ja, voor ons is het altijd eigenlijk belangrijk geweest om te presteren. Maar dat is altijd geweest binnen de mogelijkheden die we hadden. Dus toen wij een klein team hadden, wilden we ook presteren. Maar was dat misschien het hoogst haalbare? Dus ja, ook nu, presteren is daarin gewoon heel belangrijk. Omdat ja, daarmee kan je eigenlijk echt op de kaart zetten. Maar ik geloof ook heel erg in hoe wij ontstaan zijn. We leggen ons hele verhaal vast en laten dat zien op YouTube. En juist die eigen media, dat is ook onze kracht geweest om hier te komen. Dus ik geloof heel erg in beide. En dat gaan we dus deze Giro ook doen, door elke dag een video te maken op YouTube. Maar ik hoop ook dat we heel goed presteren, zodat iedereen in sportmedialandschap het heeft over deze nieuwe ploeg.
0: Ja, jullie zijn inderdaad wel vernieuwend. En zo als media als de New York Times, hebben die jullie al weten te vinden? Want zo'n interessante nieuwkomer levert natuurlijk een mooi verhaal op.
6: Ja, dus dat zie je ook wel dat vanuit heel Europa en daarbuiten ook nu gebeurt. Dat ze richting zo'n Giro, en daarvoor is een Giro natuurlijk echt een groot sportevenement, dat ze dan echt benieuwd zijn van oké, hoe is dit tot stand gekomen? Wat zijn de ambities? Hoe gaat sportief en ook media maken dan samen? Dus ja, dat merk je echt richting zo'n grote ronde, dat in één keer heel erg opkomt.
0: Ja, dat is mooi. En nu hebben we natuurlijk renners uit Tsjechië, uit Slowakije, uit Denemarken. Maar ons Overijssels hart wordt wat groter als we ook Jelle Johanning zien uit de Denenkamp. Rob Harmeling uit Marle bij de ploeg zit. Marcel Kittel uit Oud-Marsum. Jullie houden het ook wel regionaal, toch?
6: Ja, ja, ik zelf dan uit Zwolle.
0: Ja, uit Zwolle, ja, precies.
6: Nee, ik denk dat nog steeds wel. En dat zijn ook allemaal jongens met wie we eigenlijk het avontuur zijn begonnen. Rob is ook vanaf 2023 bij de ploeg als allereerste ploegleider erbij gekomen. Jelle natuurlijk vanaf na jaar 1. Dus nee, nog veel Overijssels bloed in het team.
0: Mooi. Ja, dat houdt het ook origineel. Bas, je zei het net al, we moeten in 4 dagen van Bulgarije naar Italië zien te komen. Dat moeten ze allemaal, hè? Daar start de ronde toch in Bulgarije?
6: We starten in Bulgarije, inderdaad. Daar rijden we op vrijdag, zaterdag en zondag. En dan hebben we 1 rustdag om vanuit Bulgarije naar het zuiden van Italië te komen. Ja. Dus het is zowel op de weg tijdens de wedstrijd een mooie wedstrijd, maar ook voor alle stafleden hebben een mooie uitdaging.
0: Precies, ja, want dat vervoer moet dan natuurlijk ook wel weer klaarstaan. Hè? Het is niet zo dat de renners opeens denken, oh ja, waar is de bus?
6: Nee, wat dat betreft hebben de renners het wel makkelijk. Daarvoor staat een vliegtuig straks klaar.
0: Oh,
6: kijk. Naar etappe 3. Maar we zitten hier aan de Zwarte Zee in Bulgarije. En ja, alles. Er staan hier vrachtwagens, er staan hier bussen, er staan hier van allemaal voertuigen. En die moeten natuurlijk ook weer in Italië komen. En ja, Bulgarije ligt gewoon ver weg. Het was 3 dagen rijden non-stop om hier te komen. Dus ja, dat zijn een beetje de onzichtbare werkzaamheden achter een wielerploeg.
0: Ja, precies. Het is niet alleen maar het sportieve presteren natuurlijk. Het is ook een logistieke uitdaging om dit allemaal goed voor elkaar te krijgen, Bas. Maar het begint wel te kriebelen, hoor ik aan je.
6: Ja, het is nu precies nog 24 uur totdat de Giro gaat beginnen. Dus het begint te kriebelen. En sprinten is altijd spannend. Dus die spanning zou ook nog wel blijven.
0: Als jullie die roze trui pakken en een etappe winnen, dan bellen we natuurlijk weer. Dat snap je.
6: Ja, nou, dat snap ik zeker. Ik denk ook dat mijn agenda dan goed gevuld is. Maar ik ga het zeker proberen.
0: Ik hoop dat wij gaan bellen, Bas. Heel veel sterkte en vooral heel veel plezier.
6: Ja, dankjewel.

0: Miles Smith hoorde je en Stay If You Wanna Dance.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: Ja, de Vinylweek is aanstaande. Volgende week is het bij Radio Oost Vinylweek. We lopen er nu al wat op vooruit. Als je visual radio aan hebt op je televisie, zie je al wat LP's hangen. En wat single hoesjes staan door mij persoonlijk uitgekozen op het hoesje.
2: Ik zag net een lichte schrik in jouw gezicht. Ja. Toen ik bekende dat ik nog nooit een plaat heb gekocht.
0: Lichte schrik. Ja, dat moet ik ook weten. Jij bent gewoon van de generatie na vinyl.
2: Ja.
0: Ja, hoewel dat tegenwoordig wel weer helemaal in is, hè?
2: Dat klopt.
0: Ja,
2: ik had er een kunnen kopen.
0: Ja.
2: Maar ook in mijn jeugd nooit een plaat gekocht.
0: Gisteren had Anna Neeltje, de boer die hier gisteren was, een nog schokkende verhaal.
2: Oh.
0: Ze had van haar vader een hele dure platenspeler gekregen, inclusief LP's. En ze hebben hem weer teruggegeven.
2: Oh, ik dacht met grof vuil gegooid.
0: Nee, zo erg is het niet. Omdat ze hem toch niet gebruikten.
2: Ja. Maar als je er een krijgt, het is wel een mooi ding om in de kast te zetten.
0: Het is er helemaal in, hè, om met meerdere mensen dan plaatjes te gaan draaien. Plaatjes op te leggen, ja, maar het is een belevenis.
2: Ook al gebruik je hem niet, het is wel mooi om een platenspeler in de kast neer te zetten.
0: Ja, mijne staat nog altijd op zolder. Hij neemt ook wel veel plek in.
2: Maar hier hebben we het vorig jaar ook over gehad.
0: Dat kan ik je vertellen.
2: Dat je vorig jaar al zei dat je hem weer in je woonkamer ging zetten.
0: Ja, het is niet gebeurd.
2: Nog niet gebeurd.
0: Nee, het is niet. Ik heb best een aardige platenspeler uit mijn jeugd. Nog toen inderdaad de platen werden opgelegd. Inclusief een stofarm en dat soort dingen.
2: Maar heb jij de laatste jaren nog platen gekocht dan?
0: Nee. Ik koop helemaal niks meer. Trouwens ook geen cd. Ik heb een kast vol cd's die
2: cd's.
0: Ik ook niet meer draai. En nu ga ik binnenkort een andere auto krijgen. Daar zit geen cd-speler meer in, gewoon. Nou, eens kijken hoe ik daar dan mee om moet gaan. Dan moet ik echt naar de moderne media terug.
2: Wat?
0: Ja, nee, laat maar. Hoef verder niet uit te leggen.
2: Oké.
0: LP's kopen, singeltjes kopen. Het is weer helemaal in. Vinyl ook. Ze zijn ook al allemaal weer te kopen. Ook alle klassiekers. De Rolling Stones brengen nog een nieuwe LP weer uit. Ook wel op vinyl natuurlijk. Heel veel artiesten, ook moderne artiesten, ook Nederlandse artiesten brengen hun spul weer uit op vinyl. En dat wordt ook gekocht. Wij gaan volgende week Raad de Plaat ten Hoes spelen. Gaan we weer hoezen beschrijven. En dan mag jij raden welke hoes dat is. Want destijds was dat, dus ook allemaal voor jouw tijdje op, een dingetje dat de hoes. Wie maakte de hoes? Hoe zag
2: wie
0: de
2: hoes maakte
0: eruit?
2: De hoes?
0: Ja, wie maakte de hoes?
2: Dat was een prestigeproject.
0: Jazeker. Daar werden kunstenaars voor ingeschakeld.
2: Okay.
0: Dat werd uitbundig besproken door iedereen hoe de hoes eruit zag.
2: Dus als je als kunstenaar de nieuwe cover van de Stones mocht doen, dan was je een grote meneer of mevrouw.
0: Nou, gisteren alweer het verhaal gehoord van een kunstenaar die hoes heeft gemaakt. Waar
2: dat
0: zij,
2: heb ik gehoord.
0: Ja, dat is ook alweer, wordt alweer druk over gespeculeerd. Ja, de hoes was natuurlijk 30 bij 30 centimeter.
2: Ja, we hebben er wat hangen. Dat zijn best wel grote dingen.
0: Ja, dat is toch dat is meer aansprekend dan zo'n cd-hoesje. En dat is ook alweer uit natuurlijk. En helemaal als je online op een fotootje klikt.
2: Ja, precies.
0: Dat is helemaal niks. Dus
2: je
0: de hoes was ook niet
2: mee maken. Ja.
0: Nee, precies. En het mondt allemaal uit volgende week in de Vinyl Bingo. Gaan we spelen op Hemelvaartsdag en de vrijdag daarna de Vinyl Top 100. Je kunt al stemmen. Hilbert uit Vriezenveen heeft al een poging gewaagd. Hij stuurt zijn top 3 door. De Pinball Wizard van de Who staat bovenaan.
2: Oké.
0: Okay. Zeg je ook niks?
2: Nee, ja, de Who zegt me natuurlijk wel wat, maar de band wel.
0: Uit de musical Tommy. Ticket to Heaven van de Dire Straits en Weekend van Earth and Fire.
2: Oké.
0: Okay. Nou, het zijn uiteenlopende smaken. Maar mooi. Dus je kunt gaan stemmen. Volgens mij kan dat nu al wel.
2: Volgens mij ook. Ja, heel wat heeft dat gedaan.
0: Ja, en dan kom je vanzelf uit bij de Vinylweek.
2: rtvoost.nl.
0: En dan stuur je favoriete vinylplaten in. En dan hoor je ze volgende week wel terug. Veel meer aandacht dan ook voor vinyl. En al dat soort zaken. Spelletjes, bingo's, top 100. Noem het maar op. Vanaf volgende week.
1: De Radio Oost Vinylweek.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In Deventer zijn meer mensen dan gemiddeld het slachtoffer van digitale criminaliteit. 1 op de 5 mensen wordt gehackt of is slachtoffer van bankhelpdeskfraude. En het Hof doet vandaag uitspraak in de zaak van de McDonald's-moorden in Zwolle. Tegen de verdachte is 30 jaar cel geëist voor het doodschieten van 2 broers. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Oost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
14: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
13: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zegen van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
15: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembele! 2:20 en het bal is alweer geopend! Ze gaan gewoon door!
13: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Aardig wat files op de A28 om te beginnen. Kom je vanuit het westen richting Zwolle. En waarom zou je dat niet doen? Dan rij je vast bij Wezep. Tot aan Zwolle centrum sta je in 8 kilometer file. Kleine 10 minuten vertraging heb je daarvan. A32 op de grens met Drenthe-Heerenveen richting Meppel. Daar sta je alvast bij Steenwijk, 3 kilometer. En ook daar een kleine 10 minuten aan vertraging. Die pak je ook op de A35, Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo en Wierden, 2 kilometer file, 8 minuten vertraging daar. N35, Zwolle richting Almelo. Tussen Everdal en Wierden, zoals iedere dag, 4 kilometer. En ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En de N50, Zwolle richting Emmeloord. Vanaf de A28 naar Kampen toe, 4 kilometer en 7 minuten aan vertraging. Komt er nog bij, de N375, Pessen richting Zwartsluis, dat zijn vast de omrijders van de A32. Tussen Ruinerwold en de A32, 2 kilometer file en 7 minuten aan vertraging. Dan hoor je zo dadelijk in onze uitzending meer over de truckruns. Dat zijn de vrachtwagenoptochten voor mensen die soms met een beperking dan mee mogen rijden. Daar zijn inmiddels zoveel regeltjes voor dat die truckruns maar worden afgezegd. Muziek straks van Somjeu en Billy Swan.
17: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
18: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
19: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: Nu spectaculaire keukenactie bij Staalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Staalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
20: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
21: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
22: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
21: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
23: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
21: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
11: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Billy Swan hoorde je aan het begin van je donderdag. I can help.
1: Marcel Oosten.
0: Goedemorgen, die donderdag is donderdag de 7e van mei. Ja, helpen kun je mensen ook door ze een ritje te laten maken in een vrachtwagen bijvoorbeeld. Maar die vrachtwagentochten voor bijvoorbeeld mensen met een beperking dreigen ten onder te gaan aan regelgeving. Deventer dreigt ten onder te gaan aan oplichters.
2: Want inwoners van Deventer zijn vaker slachtoffer van online criminaliteit. Ruim 1 op de 5 mensen is daar wel eens gehackt of online opgelicht. Landelijk is 17% van de mensen daar wel eens het slachtoffer van. In Deventer is dat 21%. Ja, en ook deze Deventernaren hebben daarmee te maken.
3: Eén keer dat ik een mailtje kreeg van de Belastingdienst, dat er nog een rekening open stond.
4: Ik heb een keer gehad dat ze van de bank belden. En die bleef maar aan de praten. En dan gooide ik het erop en belde niet weer terug. Heeft hij tot 3 keer toegedaan.
5: Ja, mijn schoonmoeder toevallig. Ze kreeg een appje, zeg maar, van ik heb een nieuw nummer. Was wel vaker in het nieuws komt. En die was er met de hoofd niet helemaal bij. En die heeft gewoon geld overgemaakt, ja.
2: Ja, en hoe dat nou komt dat er meer mensen in Deventer daarvan het slachtoffer zijn, dat kan de politie eigenlijk niet zeggen.
0: Gerechtshof doet vandaag uitspraak in het hoge beroep in de zaak van de McDonald's-moorden. 2022 was dat, midden in die drukke McDonald's in Zwolle. Je weet dat nog, vlakbij het stadion van PEC schoot een man 2 broers dood. De dader werd eerder al veroordeeld tot 30 jaar cel.
6: De verdachte heeft op 30 maart 2022 de broers Ali en Hussein vermoord en daarmee onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden. De rechtbank rekent het verdachte verder zwaar aan dat hij de moorden, die op zichzelf al afschuwelijk en zeer schokkend zijn, heeft gepleegd op lichte dag in een druk tijdstip in de McDonald's voor het oog van argeloze omstanders, waaronder veel gezinnen en kinderen. En gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor moord, te weten een gevangenisstraf van 30 jaren, passend en geboden is. En dat zal worden opgelegd.
0: En vandaag dus de uitspraak in het hoger beroep.
2: Ja, en ook nieuws van vanochtend. Truckruns die zijn steeds moeilijker te organiseren vanwege strenge regelgeving. Bij die truckruns worden mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking een mooie dag bezorgd. En mogen ze een rit mee op de bijrijdersstoel van een grote, stoere vrachtwagen.
7: Ik als een koning. Ik heb een truck als een woning.
8: Een hele mooie dag, we zijn helemaal voorbereid en alleen maar vrolijke gezichten. Alle bijrijders komen hier uit de omgeving van Holte. En nou ja, dat kunnen mensen zijn met een geestelijke beperking, maar ook met een lichamelijke beperking. Jong en oud.
9: Dit is toch gewoon leuk. Alle kijken en zo.
10: Ja, super veel zin in. Ja, ik vind het wel fijn om in een vrachtwagen te zitten. De motor en de... En het geluid van de toeter vind ik gewoon heel mooi om dat te horen.
11: Hier moet je eens aan het touwtje brengen.
12: Dit is toch fantastisch? Je kunt met zo weinig moeite die jongens zo blij maken. Nou, dat is geweldig.
0: Ja, zo mooi kan het zijn, zo'n truckrun. Maar het blijkt steeds moeilijker te organiseren te zijn vanwege de strenge regelgeving. We gaan erover praten met Erwin Bril. Hij is voorzitter van de Drivers Uit Salland, die ook een truckrun organiseren. Meneer Bril, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: Ja, uw truckrun gaat wel door, hè, komende zaterdag.
13: Ja, voor de 20e keer gaan we de truckrun in Raalte organiseren. Het is dit jaar wel met enkele aanpassingen, want die, die regelwetgeving is gewoon zo extreem dat wij gewoon genoodzaakt zijn om er iets andere aanpak te gaan opzetten.
0: Ja, want de organisatie bijvoorbeeld in Hoge Heksel van zo'n truckrun heeft het maar afgezegd. Zij krijgen het niet voor elkaar. Wat is er dan, meneer Bril, tegenwoordig zo ingewikkeld?
13: Nou, we liepen gewoon echt tegen 2 problemen aan. Het eerste probleem is gewoon echt de provincie Overijssel. Die wil niet meer dat wij de Rijkswegen oversteken en bereiden. Gewoon met ons eigen verkeersregelaars. Nee. Die vrijwillige verkeersregelaars. Dus we waren verplicht als we Rijkswegen over willen steken, dat we beroepsverkeersregelaars in moeten huren.
0: Okay.
13: En ook van tevoren borden laten plaatsen, dat die wegen dan op dat moment afgezet worden en zo. Dus heb je gewoon heel veel extra kosten waar je gewoon, wat je voorheen gewoon niet had.
0: Nee.
13: En het tweede probleem is gewoon waar we tegenaan lopen, is gewoon dat je gewoon, er mag geen begeleider van een cliënt meer op het bed zitten van de vrachtwagen. Dus je moet echt op zoek naar vrachtwagens met meerdere zitplaatsen. Nou, en die zijn gewoon heel schaars. Dan moet je denken aan een brandweerwagen, een leswagen, een lesvrachtwagen, zeg maar, waar ze mee lessen. Er zit vaak een extra stoel in. Of een bergingswagen, of een sommige vuilniswagens zitten extra stoelen in. En zulke wagens moet je nou op zoek.
0: Ja.
13: Ja, die zijn gewoon schaars. Ja. Dat is gewoon triest.
0: Even daarover doorgesproken, voor wie niet dagelijks in een cabine zit van een vrachtwagen. Er is vaak een bed in, hè, achter de chauffeurstoel en de bijrijdersstoel. En zo'n begeleider van iemand die dan meerijdt, die kan dan daarop zitten. Maar dat mag dus niet meer.
13: Nee, dat mag niet meer. Omdat je bent gewoon verplicht om in die gordels te zitten. En dat is gewoon, deels is dat wel heel begrijpelijk. Maar aan de andere kant, je rijdt in een convoy, je rijdt maar heel langzaam. Het gaat echt niet hard. Dat is ook jarenlang goed gegaan. Jarenlang is het ook, heeft niemand naar...
0: Dat wilde ik vragen. Is het wel eens misgegaan dan?
13: Bij ons is het nog nooit misgegaan, gelukkig. Even afklappen, maar gelukkig nog nooit misgegaan. Het is in het verleden bij een andere truckrun een keer iets misgegaan, geloof ik. Er zat een vrouw op bed en er was een plotseling remactie. En die vrouw is met haar hoofd op het dashboard gekomen. En natuurlijk is dat niet grappig en natuurlijk is dat niet leuk. Maar er is één akkefietje in. Op al die truckruns. Dus ja, en ja, als je dan ziet op zo'n dag hoeveel mensen je blij maakt. En ja, ik snap best dat zo'n persoon die dat letsel heeft, dat het heel, heel frustrerend is. Maar ja.
0: Ja, aan de andere kant, niet alle mensen die meerijden hebben een begeleider nodig. Ik zag een oud filmpje waar wat jongeren ook meereden. Ja. Die hadden echt niet iemand nodig. Die konden gewoon in de riemen zitten en ernaast zitten. Dat van het verkeer lijkt me gecompliceerder. Want helpt de politie hierbij dan ook niet? Wegen afzetten, even het verkeer stoppen?
13: Wij in Raalte hebben helaas meerdere pogingen geprobeerd om de politie bij te betrekken. Maar dat is helaas... Ja, die moeten waarschijnlijk ook, wat ik gehoord heb, of het waar is, weet ik niet, maar wat ik gehoord heb, moeten die politieagenten dan ook op een vrije dag dat vrijwillig gaan doen.
0: Ja, precies, ja. Maar dat doen ze wel eens soms, hè? Die zijn ook vaak wel betrokken.
13: Ja, we hebben meerdere verenigingen waar we horen dat wel politieagenten bij betrokken zijn, maar wij hebben er altijd meerdere pogingen geprobeerd en bij ons is het niet gelukt.
0: Nee, aan de andere kant is het wel voorstelbaar misschien. Het verkeer wordt al maar drukker. En zeker als je een rijksweg, een provinciale weg oversteekt, dat zijn de gevaarlijke punten.
13: Ja, maar goed, wij reden altijd met meerdere motoren. We hebben ongeveer 100 vrijwilligers die een verkeerscursus of een verkeersregelaarscursus gedaan hadden. Op heel belangrijke punten zetten wij mensen, gewoon vaste mensen neer die dan gewoon ook dat... Maar goed, je bent nu verplicht om een beroepsverkeersregel daar neer te zetten. Nou, maar goed, dan heb je wel heel veel extra kosten. Je liep gewoon echt in de duizenden euro's wat we extra kwijt waren. Vind daar maar de sponsors voor en... Ja, en je wilt toch proberen die mensen een leuke dag te bezorgen.
2: Ja, maar je zou kunnen zeggen als andere organisaties verkeersregelaars daarvoor moeten huren, dan is het misschien ook wel eerlijk dat hierbij ook moet.
13: Ja, maar het frustrerende van dit hele verhaal is dat dit wel hoofdzakelijk geldt in de provincie Overijssel. Oh. Aan de andere kant van IJssel rijden ze wel gewoon truckruns met mensen op het bed.
0: Oh, dus in Gelderland kan het wel?
13: Nou, wettelijk gezien mag het misschien niet, maar daar wordt er niks op uitgedaan.
2: Aha, maar dat doen ze niet zo moeilijk.
0: Dan knijpen ze een oogje dicht.
13: Ik weet niet of dat het is, maar dat is gewoon in Overijssel is het wel extreem. Want wij zijn echt met drie grote clubs die dat organiseren. De Hooghexel, dan Tukkertrukkers en wij. Wij lopen alle drie tegen die problemen aan. En we hebben al meerdere landelijke televisie opgezocht. We hebben alles al gedaan en geprobeerd, maar het helpt helemaal niks.
0: Nee, en heeft u de provincie er ook al wel op aangesproken dan?
13: Ja.
0: En hoe reageert de provincie?
13: Hun zeggen gewoon dat het is landelijk. Officieel is het gewoon landelijk. Ja. En het klopt ook wel. Maar ja, andere provincies daar iets minder mee omgaan.
0: Ja, in Overijssel handhaven ze dus.
13: Ja.
0: Tenminste, daar lijkt het dan op inderdaad. Meneer Bril, hoe belangrijk is het voor de mensen die mee mogen rijden?
13: Nou, ik denk heel belangrijk. Ik denk als je echt zo'n dag komt kijken, dan weet je echt, en die cliënten komen terug van de rit. Nou, dan zie je die enthousiasme van die mensen. En dat is onbeschrijfelijk wat je dan ziet op zo'n dag. Daar doe je het ook voor, hoor.
0: Ja,
13: daar doe je het echt
0: tuurlijk.
13: Voor. Ja. En dus daarom hebben we hebben dit jaar een andere opzet bedacht. En dan gaan we proberen of dat goed uit gaat komen. En dan hebben we iets minder verkeersregelaars nodig. En ook geen beroepsverkeersregelaars meer nodig. Dus we hopen dat dit goed uitpakt.
0: U gaat niet rondjes rijden op een groot parkeerterrein, toch?
13: Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Nee, maar we hebben nu wel gewoon minder vrachtwagens en die meerdere keren een bepaald rondje rijden, wat wij van tevoren uitgezet hebben, zeg maar.
0: Ja.
13: Een iets korter rondje. Dus als cliënten dan zeggen we, nou ja, ik zou heel graag nog een keer weer willen, zal het misschien eventueel nog kunnen. En dan gewoon bij de instelling zelf hebben we nu gewoon meerdere activiteiten. Een paar zangetjes erbij, een ijskoekraam, een popcorn, een schmink, een clown, noem maar op. Alles hebben we nu iets meer activiteiten bij de instelling zelf.
0: Ook
13: en dan
0: mooi.
13: Proberen, iets, ja, oh, zeker is dat mooi. En, maar gewoon een iets korter rondje en dan gewoon individueel allemaal rondrijden. Niet meer in een convoy. Nee. Dus voor een chauffeur is dat misschien iets minder leuk.
0: Maar, ja,
13: maar we hopen wel op deze manier dat we toch al die cliënten blij kunnen maken.
0: Precies, om de chauffeur gaat het ook niet, hè, op zo'n dag. Nee. Staat er dan wel mensen langs de weg? Want dat maakt het natuurlijk ook altijd al wel leuk.
13: Ja, nou, dat hopen wij wel. Maar ja, omdat zullen ongetwijfeld vrachtwagens op elkaar wachten. Dat ongetwijfeld dat mensen met 2, 3, 4, 5 achter elkaar rijden. Maar niet meer met 60, 70 vrachtwagens achter elkaar, helaas.
0: Nee.
13: En dat is voor, nou ja, we hopen wel dat. En het weer wil redelijk worden, volgens mij. Dus,
0: ja, mooi. Veel zonnige dag wordt het zaterdag.
13: Ja, precies.
0: Meneer Bril, waar gaat u rijden?
13: We gaan beginnen in Raalte natuurlijk, bij de, aan de Kempaan. En dan gaan we via Heten, Nieuw-Heten, Harende, Luttenberg weer terug naar Raalte.
0: Nou.
13: En dat rondje rijdt als goed is 3 keer alle chauffeurs. Dus,
0: we gaan zo bellen met de burgemeester van Raalte. Die is

0: Son Mieux om 10 minuten, nou, 8 minuten voor 8:30 op Radio Oost. Morning.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: En iedere werkdag rond deze tijd in Overijssel's burgemeester in de uitzending. Dat is vandaag de burgemeester van Raalte, Rob Zuidema. Meneer Zuidema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden het net over de Salland Truck Run. Die gaat bij u rijden in Raalte zaterdag. Een vrachtwagenoptocht met mensen met een beperking die dan mee mogen rijden. Mooi dat het door kan gaan.
2: Ja, dit soort initiatieven zijn altijd mooi. En ik heb op verschillende manieren in mijn hele leven vaak gezien. Trucks, maar ook met trekkers of ook met bijzondere auto's.
0: Ja, oldtimers.
2: En ik zie eigenlijk altijd dat mensen die daarin worden uitgenodigd enorm genieten. En ik snap natuurlijk ook de problematiek die jullie zojuist behandeld hebben. Als in mag je de weg over en op, et cetera. Het is allemaal niet ongevaarlijk. Maar dat het er is, is mooi. En nou, als het een beetje mee zit, ga ik zeker weer even kijken.
0: Dat is heel mooi, dan kunnen ze op u rekenen, meneer Zuidema. Ja, u heeft korte lijntjes met de provincie. De provincie doet wat moeilijk, zeggen ze.
2: Ja, dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet betrokken ben geweest bij deze aanvraag. Zo specifiek, dus ik wist dat niet. Maar het is, nou ja, goed, de provincie heeft haar eigen verantwoordelijkheid. En ik weet niet precies wat alle af- en overwegingen geweest zijn.
0: Nee.
2: Maar nou, als ik ze zie, zal ik ze toch nog eens vragen om hem uit te leggen.
0: Ja, want ik hoor dat u wel belangrijk vindt dat ze dingen moeten kunnen.
2: Nou, in algemene zin, en dat zullen ze van mij weten, sta ik achter alle initiatieven die mensen proberen te nemen om anderen ook een mooie dag te bezorgen. En dat soort vrijwilligersactiviteiten moet je altijd serieus wegen en bekijken. En ik snap dat de regels zijn, daar moet je ook nadrukkelijk naar kijken. Veiligheid staat altijd bovenaan het lijstje. Maar als het kan, moeten we toch samen zoeken naar mogelijkheden. Dus in die zin krijgt het steun.
0: Goed, dat is gezegd. En ze kunnen op u rekenen zaterdag daar bij de Truck Run, Sallandse Truck Run. En meneer Zuidema, over mogelijkheden gesproken. U gaat de gemeenteraad, of de, u niet,

0: Maar u ook. De nieuwe gemeenteraad een beetje bijpraten over de opvang van vluchtelingen. Wat houdt dat in, dat bijpraten?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk sinds april een nieuwe gemeenteraad. In ons geval zijn er 12 mensen nieuw. En Nederland heeft te maken met wat we noemen de spreidingswet. Wat in feite betekent dat iedere gemeente uiteindelijk een aantal vluchtelingen voor haar verantwoordelijkheid neemt. Huisvest, onderdak biedt. En het is goed dat de nieuwe raad ook weet. Wat is eigenlijk precies onze verantwoordelijkheid? Wat moeten wij nou eigenlijk doen? Want wij hebben dat ook te regelen in de komende jaren. In ons geval betekent dat bijvoorbeeld dat wij 211 mensen moeten gaan huisvesten. Nou, dat doen we nu in die vorm nog niet. Daarnaast vangen we natuurlijk ook Oekraïners op. Dat doen we met ongeveer 330 mensen die wij op dit moment al opvangen. Dus het is gewoon belangrijk dat de raad weet. Ja, wat komt er op ons af? Hoe werkt dat proces dan? En hoe beslis je dan uiteindelijk hoe je ze waar opvangt in de gemeente?
0: Ja, die getallen zijn dan duidelijk. Meneer Zuidema, maar weet u zelf dan wel precies waaraan u moet voldoen? Want collega's van u uit Utrecht, en we zagen het ook afgelopen dagen in Apeldoorn, weer fout gaan reageren op de agressie die steeds maar weer ontstaat. En zegt, ja, Den Haag komt nou eens met duidelijk beleid, want dit loopt helemaal mis. Dat doet het al jaren natuurlijk. Dus kom eens met iets.
1: Nou ja, kijk, dit is natuurlijk wel het probleem. En dat is ook een van de redenen waarom we de Raad vanavond ook bijpraten. Los koude getallen en het feit dat er mensen zijn in Nederland die opgevangen moeten worden, zien we nu dat die samenleving zich de vraag stelt. Waarom eigenlijk hier? Waarom eigenlijk in deze vorm? Ja. Dus we moeten in die zin op twee borden schaken. We moeten in Den Haag nadrukkelijk de vraag blijven stellen. Ja, wat verwacht je nou van ons? In welke vorm? Onder welke voorwaarden? En kunnen we daar ook met elkaar over in gesprek zijn? En aan de andere kant is het zo dat die mensen er zijn. Er zijn plekken in Nederland waar die mensen nauwelijks meer kunnen worden onderdak geboden. Dus ergens zullen we een keer moeten zeggen, ja, dan dus ook onze verantwoordelijkheid en dan hier. En daar maar op blijven wachten is natuurlijk lastig. Maar goed, het is aan de raad om daar samen met ons als college en uiteindelijk de wethouder besluiten over te nemen. Ik vond het belangrijk dat vroegtijdig we de raad meenemen in die verantwoordelijkheid.
0: Dat is ook heel verstandig natuurlijk. Maar blijft het u pleisters plakken, zolang er niet weer AZC's gebouwd worden voor een aanzienlijke hoeveelheid mensen natuurlijk. Dan blijf je maar spreiden en tijdelijke opvang regelen.
1: Nou ja, goed, het is een complex verhaal. Hè. Wat ook het geval is dat heel veel mensen die in de AZC's zitten, zijn mensen die al een status hebben. Dus dat betekent dat die in feite al lang in Nederland zouden mogen blijven en kunnen worden ondergebracht, als daar plek voor is, in de gemeenten waar ze zijn benoemd, of waar ze zijn bedacht. Dat doet Raalte overigens wel. Wij hebben alle statushouders die aan ons zijn toegekend allemaal al naar ons toegehaald. Die worden bij Den Aledink op dit moment opgevangen. Dat doen we al een aantal jaren. En gaan daarna door naar woningen. Als alle gemeenten dat zouden doen, dan is er ook weer heel veel plek in die AZC's. Dus er zijn wel oplossingen te bedenken, maar dan moeten we daarover in gesprek met elkaar.
0: Zeker, maar dan moet je ook weer woningen hebben. Nou, daar kunnen we nog een uur over praten, meneer Zuidema.
1: Het is belangrijk dat we dat wel met enige regelmaat doen, want het is nodig.
0: Absoluut, en dat blijkt iedere keer maar weer, want iedere keer leidt het weer tot discussie. Heeft u eigenlijk ook dak- of thuislozen in de gemeente?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Wij hebben zojuist het bericht uitgestuurd dat wij mee gaan doen met een telling.
0: Ja, daarom.
1: Hoe het eigenlijk zit met mensen die dak- of thuisloos zijn. Of in ieder geval minder een stabiele thuissituatie hebben. Kijk, letterlijke daklozen denken wij dat we in onze gemeente, als we dat zo eens een beetje door de oogharen bekijken, dat kunnen we natuurlijk ook vragen aan bijvoorbeeld hulpverleners. Die hebben we niet. Hè? Mensen die onder bruggen slapen op het station, dat kun je bijna zo zien. Hè? Dat zouden...
0: Bent u snel uitgeteld?
1: Gemeente ook kunnen zien dat het best snel uitgeteld. Maar wat je natuurlijk toch ook hebt, en daar gaat die telling over, dat zijn mensen met een hele instabiele thuissituatie, zo noemen we dat dan maar even. Dat zijn mensen die logeren bij de ene vriend naar de andere vriend, ouders, broers, zussen. Dus die hebben eigenlijk geen huis. Mensen die al heel lang op een vakantiepark wonen en eigenlijk geen huis hebben, maar daar wel op wachten. Of op andere manieren, misschien zelfs mensen die in auto's slapen, wat je ook niet meteen ziet, maar dan uiteindelijk daar wel zijn. Dus daar gaan we naar tellen. Om een beter beeld te krijgen, hebben wij dat ook. En de verwachting is dat het getal veel groter is dan wij nu denken, op basis van het echt letterlijk dakloos zijn, want dat zal wel meevallen. En dan kun je daar ook veel beter beleid op gaan maken.
0: Ja, het gaat om een landelijke telling. Hè? De vierde, geloof ik. Dus men probeert landelijk een beter beeld te krijgen, hè, van mensen die hulp nodig hebben, die zorg behoeven.
1: Precies. En ja, als je dat dan met allerlei instanties samen doet, dan krijg je een veel breder perspectief op. Ja, wie hebben er eigenlijk zo'n huisvestingsprobleem en hoe kun je dat eventueel oplossen?
0: Zo, we zijn eigenlijk al door de tijd heen, maar ik wil toch een beetje leuker eindigen. Meneer Zuidema, u heeft er een monument bij.
1: Ja, onze buren van het gemeentehuis, die hebben een schildje gekregen afgelopen maandag. En daar staat op gemeentelijk monument. Nou, daar zijn we heel blij mee. Dat is overigens een oude landbouwschool. En die is op allerlei manieren in de loop der jaren getransformeerd. Het is inmiddels een huis waar ook mensen met dementie wonen. Op een hele plezierige manier worden opgevangen. Maar dat huis, zie je, staat daar al heel lang. Heeft een hele mooie historie. En de inhoud van dat huis wordt dus op steeds andere manieren ingevuld. En dat is heel mooi om te zien. Ik ben blij dat we dat nu hebben kunnen laten zien aan de gemeenschap. Dit is zo'n historisch pand.
0: Ja, de buren wel dus, zo'n schildje.
1: Precies, de
0: buren
1: wel.
0: U niet.
1: Het gemeentehuis, daar is veel over gezegd natuurlijk, de afgelopen verkiezingen. Blijft het staan, blijft het daar en is dat ook geen gemeentelijk monument? Dus misschien moeten we ook maar zorgen dat daar een bordje op komt.
0: De lobby is begonnen, hoor ik, meneer Zuidema. Helemaal goed, hartelijk dank. En we bellen volgende week nog een keer, hè?
1: Ik geloof het
0: ja,
1: wel, tot volgende week.
0: Doen we wel, tot volgende week.

0: Eagles, hoor die en take it easy. En straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Heb je dat gehoord, Joken? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
0: Iets na 8:30. Ja, we hebben te lang gepraat. Belangrijkste nieuws krijg je nu van Job.
14: Politie heeft in Almelo gisteravond een verwarde man opgepakt. Hij liep buiten met een mes te zwaaien en werd later in zijn huis aangehouden. De man is overgedragen aan zorgpersoneel. De Consumentenbond wil niet meer dat patiënten moeten bijbetalen voor medicatie als ze dat als een vervangend medicijn krijgen. Want steeds vaker zijn gebruikelijke medicijnen niet beschikbaar. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het Hantavirus. De vrouw was kort aan boord van dat vliegtuig, maar werd vlak voor vertrek van boord gehaald omdat haar gezondheid achteruit ging. Een dag later overleed ze in een ziekenhuis in Johannesburg. De passagiers krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen zullen worden gebeld, zegt deze verslaggever van de NOS.
15: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen die wijzen op een besmetting met het Hantavirus en er snel kan worden ingegrepen.
14: En wielrenster Anna van der Breggen gaat vandaag met een goede uitgangspositie van start in de 5e etappe van de Ronde van Spanje voor vrouwen. Gisteren werd ze 2e in de rit. Daarmee klom ze naar plek 4 in het algemeen klassement. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl en in onze app.
0: En voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
16: Goedemorgen.
0: De zon is er uitbundig bij. We moeten het, als ik jou eerder goed heb begrepen, van de ochtend hebben of eigenlijk de hele dag?
16: Nou, ja, ook wel de hele dag. Maar het blijft natuurlijk niet zo blauw zoals het nu is. We hebben op dit moment, het is heel vroeg, we hebben al meer dan 2 uur zon achter de kiezen.
0: Kijk.
16: Dus wat dat betreft is het een mooie start van de dag, een koude start van de dag. Maar op dit moment zijn de temperaturen al opgelopen naar 8 graden bij een zwak windje uit de noordelijke richting. Ja, die noordhoek die blijft ook de koude lucht aanvoeren, dus heel warm wordt het niet. En je moet denken aan temperaturen van 15 tot 16, lokaal 17 graden. Met veel zon. Een paar addertjes onder het gras. Er zit een gebied met bewolking net over de Duitse grens. Maakt nog steeds een beetje beweging richting Twente. Daar zou later in de loop van de ochtend wat bewolking kunnen binnenkomen. En later vanochtend en vanmiddag ontstaan er ook stapelwolken. Dus wat dat betreft zal het vanmiddag een beetje een mix zijn van wolkenvelden. De zon blijft op de meeste plaatsen droog. Er is een hele kleine kans dat er ergens nog een bui uit wordt geperst. Bij temperaturen van zo'n 15 tot 17 graden.
0: Ja, en sowieso een paar mooie dagen voor de boeg. Hè? Zelfs iets meer dan vooraf was gepland.
16: Zeker, zeker, zeker. Ja, in ieder geval morgen. Ook dan schijnt de zon volop, vooral in de ochtend. We krijgen later op de dag ook wel wat wolken te zien. Blijft gewoon droog. En het wordt met een zwakke tot matige oostelijke wind zelfs iets warmer dan vandaag. 17, 18 graden. De warmste dag, dat lijkt de zaterdag te worden. Dat wordt een warme dag. Temperaturen van 20 of 21 graden met flink wat ruimte voor de zon. En ja, het zondag denk ik dat die temperatuur net iets onder de 20 graden blijft steken. Maar ook dat is een mooie dag met zon. Later wat meer bewolking. En waarschijnlijk is het zo dat de buien een beetje over het weekend worden heen getild. Dus die zijn dan voor de maandag bestemd. En ook voor later in de week als de temperatuur met een naar noord draaiende wind opnieuw weer naar beneden gaat.
0: Mooie vooruitzichten. Margot, dank je wel. En een fijne dag.
16: Doei.
0: Heb ik verkeersinformatie nog voor je. De ochtendspits heeft een aardige start. A28 vanuit het westen richting Zwolle. Daar werd de file steeds langer. Dat is hij inderdaad geworden. Vanaf het Harde sta je nu al vast. Tot in Zwolle centrum. 13 kilometer file met 20 minuten aan vertraging daar. A32 Heerenveen richting Meppel op de grens met Drenthe. Want bij Steenwijk rijd je al vast in 3 kilometer. 5 minuten vertraging heb je ervan. En 35 Zwolle richting Almelo, zoals iedere dag tussen de tunnel en Wierden, 4 kilometer en 6 minuten. En de N50 in beide richtingen vanaf de A28 naar Kampen. 5 kilometer en 5 minuten vertraging. Andersom, vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer en een klein kwartier aan vertraging.

0: wel uit het vinyltijdperk. Genesis hoorde je met Abacab. Op deze donderdagochtend, de 7e van mei, we hadden weer een vol programma, Job.
1: Ja, we hadden het bijvoorbeeld over de uitbreiding van het hoogspanningsnet in Twente. Dat is bedoeld om het overvolle stroomnet aan te pakken. Netbeheerder Tennet vertelde vanochtend in onze uitzending wat ze in Twente gaan doen.
2: Twee nieuwe hoogspanningsstations. We gaan lijnen opwaarderen, zoals we dat noemen. Dus dan kan er meer capaciteit door. En we gaan nieuwe kabels en leidingen aanleggen. Als het allemaal klaar is, dan hebben we geen last meer van een beperkte capaciteit op het stroomnet. Dus dat betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten als je een nieuwe aansluiting wil of je aansluiting wil verzwaren. Dat betekent dat voor mensen zelf, maar ook voor gemeenten bijvoorbeeld, als zij een nieuwe woonwijk willen plaatsen, dat ze dan direct op het stroom weer aangesloten kunnen worden. Nu geldt er een wachtlijst voor.
0: Ja, aangesloten kunnen worden. Het verbaasde me enigszins wel.
1: Ja, over 12 jaar, hè?
0: Ja, het is nog niet klaar,
1: mag
0: inderdaad. Het is een kleine disclaimer over 12 jaar. Maar in Utrecht hebben ze bijvoorbeeld te horen gekregen dat aansluitingen helemaal niet meer mogelijk zijn.
1: Maar in Utrecht gaan ze toch ook wel uitbreiden, nemen.
0: Zijn ze ook bezig.
1: Maar toch ook dat het over 12 jaar kan
0: duren. Ja, nee, dat is ook weer zo. Maar goed, het was wel enigszins positief nieuws.
1: Zeker.
0: Komt omdat er wat minder aansluitingen zijn in Twente. Daar komt het met name door. Dan de truckruns, hadden we het vanochtend over. Die worden steeds moeilijker te organiseren vanwege strengere regelgeving, met name van de provincie. Met truckruns worden mensen met een verstandelijke beperking een mooie dag bezorgd. Mogen ze meerijden in zo'n grote vrachtwagen. In Hoge Heksel gaat het bijvoorbeeld niet door vanwege de regels. In Salland wel, zaterdag. Maar ook daar moeten ze wel aan veel regels voldoen, vertelt de organisatie.
3: We liepen gewoon echt tegen twee problemen aan. Het eerste probleem is gewoon echt de provincie Overijssel. Die wil niet meer dat wij de rijkswegen oversteken en bereiden gewoon met ons eigen verkeersregelaars, die vrijwillige verkeersregelaars. Dus we waren verplicht als we rijkswegen over willen steken, dat we beroepsverkeersregelaars in moeten huren. En ook van tevoren borden laten plaatsen, dat die wegen dan op dat moment afgezet worden en zo. Dus heb je gewoon heel veel extra kosten waar je gewoon, wat je voorheen gewoon niet had. En het tweede probleem is gewoon waar we tegen gaan lopen, is gewoon dat je gewoon, er mag geen begeleider van een cliënt meer op het bed zitten van de vrachtwagen. Dus je moet echt op zoek naar vrachtwagens met meerdere zitplaatsen. Nou, en die zijn gewoon heel schaars. Dan moet je denken aan een brandweerwagen, een leswagen, een lesvrachtwagen, zeg maar, waar ze mee lessen. Er zit vaak een extra stoel in. Of een bergingswagen, of sommige vuilniswagens zitten extra stoelen in. En zulke wagens moet je nou op zoek. Maar ja, die zijn gewoon schaars. Dat is gewoon triest.
0: Ja, volgens deze organisator is Overijssel extreem streng in het handhaven van die regels. En is dat in andere provincie anders? Wil je daar meer over weten? Kijk op onze website rtvoost.nl.
1: En we hadden het vanochtend over wielrennen, de Ronde van Italië, of de Giro d'Italia, zoals ze hem daar noemen. Morgen gaat hij van start. De ploeg van Zwolle naar Bas Dietema maakt daar zijn debuut.
4: In 2026, the Rockets will ride their first ever Grand Tour.
5: Quella formidabile viaggio nella bellezza chiamato Giro d'Italia.
6: This is a potentially significant moment in cycling history because this team has been making a lot of noise over the last few years, the Univet Rose Rockets. And it is the Giro d'Italia to which they come.
1: Ja, dat was de ploegenpresentatie gisteren en dus hadden we vanochtend een apetrotse Bas aan de lijn.
7: Ja, dat maakt mij heel trots, zeker met de weg die we hebben afgelegd, alle stappen die we hebben begaan en als je dan daar het team wat we nu hebben daar op het podium ziet staan tussen alle grote teams, dan ja, dat doet je ook wel even terugdenken aan de hele reis die we met z'n allen hebben gehad. Ja, we hebben vorig jaar Dylan Groenewegen mogen tekenen bij onze ploeg. En ook Wout Poels. En dat zijn natuurlijk twee jongens die op het hoogste niveau, zowel in de Tour als in de Giro en de Vuelta al heel veel mooie dingen hebben laten zien. Dus het voelt een beetje dubbel. Enerzijds komen we hier met, we gaan kijken hoe het gaat en zo goed mogelijk ons best doen. Maar als je heel realistisch kijkt, hoort Dylan ook gewoon bij de beste sprinters van dit peloton. En is eigenlijk onze doelstelling om een etappe hier in de Giro te winnen. Dus een beetje genieten. Een beetje veel genieten. Maar ook, we zijn er ook om te presteren. Dus hopelijk kan dat mooi samen gaan.
0: En hij is hartstikke druk, Bas Dietema. Mochten ze een etappe winnen en de roze trui pakken, dan mochten we weer bellen.
1: Ik denk dat het gaat lukken.
0: Ja,
1: ik denk
0: zou
1: dat
0: je
1: ze
0: denken?
1: Een rit gaan pakken. Ja.
0: Zaterdag, dan hebben ze een grote kans, want dat wordt een sprint finish. Ze starten in Bulgarije trouwens. 3 dagen lang fietsen ze daar. En dan moeten ze zich zien te verplaatsen. Ook, het is ook nog een hele logistieke uitdaging voor zo'n nieuwe ploeg. En dan moeten ze naar Italië gaan.
1: Ja, komen ze. Helemaal naar Zuid-Italië. Ja, ja, als je begint in Noord-Italië en daarna fiets naar Zuid, had je minder lange verplaatsing maandag.
0: Het gaat allemaal op het vliegtuig. Ja. Maar het moet allemaal wel geregeld worden. Hij is er hartstikke druk mee, Bas Tietema. En we spraken hem vanochtend. We gaan het volgen, de Giro. En de ploeg van hem in die grote ronde.

0: Miley Cyrus hoorde je om 9:06. En End of the World. Job, dat was het weer. Zit erop voor ons.
1: Ja.
0: Na ons onvolprezen Benjamin Borgman.
2: Ik zie hem al staan.
0: Ja, hij staat naast ons, dus ja, we kunnen niet meer dan lovend over hem zijn. Nee, dat zijn we altijd. Hij neemt je mee de ochtend door vol met goede muziek en leuke spelletjes. Jaren 80 zitten we alweer in. Ja, vinyl nog. Benjamin?
2: Vinyl, uiteraard. Daar gaan we natuurlijk over hebben. Een belletje met de stemmen die als een lijstje heeft.
0: Ja, die zijn erop binnen. Ja, we hebben er vanochtend al eentje en al eentje van de lijst gedraaid.
2: Kijk
0: de
2: aan.
0: Pinball Wizard van de Hoe kwam voorbij. Zeker.
2: Een beetje muzikale opvoeding voor mij was dat volgens mij. Een stille hint.
0: Job had hem nog nooit gehoord volgens mij, maar dat geeft niet. Dit is van na het vinyl, denk ik. Bluff? Ja, bluff denk ik wel. Fijne dag, veel plezier bij Benjamin en tot morgen.

0: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.

0: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
1: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In Deventer zijn meer mensen dan gemiddeld het slachtoffer van digitale criminaliteit. 1 op de 5 mensen wordt gehackt of is het slachtoffer van bankfraude. En het Hof doet vandaag uitspraak in de zaak van de McDonald's-moorden in Zwolle. Tegen de verdachte is 30 jaar cel geëist voor het doodschieten van 2 broers. Dat en meer lees je op onze site, dat is rtvoost.nl, of je leest het in onze app.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
2: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
4: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
2: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
3: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
4: Radio Oost. Benjamin Borgman en wie?

0: Michael Jackson en Bad op Radio Oost.
1: Benjamin Borgman.
0: Hij zou hem eigenlijk zingen met Prince, zijn rivaal Prince. Ja, maar Prince die weigerde om mee te doen. Hij vond het nummer niet goed. En vooral die eerste regel, your butt is mine. Je kont is van mij. Ja, dat vond hij een beetje dubbelzinnig. Michael Jackson die wilde zijn tekst niet aanpassen en dat plan ging dus niet door. Maar ja, gelukkig is de plaat wel uitgekomen. Michael Jackson en Bad op Radio Oost. Op deze donderdagochtend, hartstikke fijn dat je erbij bent. 7 over 9, even terug in de geschiedenis, want het is 7 mei 2026, dag 127 van het jaar alweer. Vandaag in 1945 werd de bevrijding van Nederland gevierd op de Dam in Amsterdam. Maar ja, plotseling werden de schoten gelost door Duitse militairen vanaf een balkon. Er vielen minstens 32 doden en deze ooggetuige was toen een kind, maar kan de dag zich nog goed herinneren.
2: Nou, wij stonden gewoon te juichen, mijn vader en mijn zusje nog. En ja, toen werd er een geknald. En mijn vader heeft ons naar de kerk geduwd en op de grond. En de kogels over ons heen. En toen zijn we op ons knieën om de hoek gegaan. En er is een straatje en daar was een postzegelwinkel. Daar hebben we water gekregen. Ja, ik probeer altijd met iemand erover te praten. En dan zegt ook mijn zoon, die zegt, nou, het is verleden tijd. Ik zeg, dat mag je niet zeggen. Ik zeg, want als ik neergeschoten was, was jij er niet geweest? Sorry hoor.
0: Op de Dam werden in 2016 naamstenen onthuld ter nagedachtenis aan degene die toen zijn overleden. En vandaag in 1862 brak er een enorme brand uit in een houten huis in de Enschede. Het vuur verspreidde zich razendsnel en de gevolgen waren enorm. Het stadhuis, ziekenhuis, kerken, fabrieken en honderden huizen werden verwoest. Twee mensen overleefden de brand niet en duizenden mensen raakten dakloos. Onder andere in 2012 werd deze gebeurtenis herdacht. Dat gebeurde met de onthulling van een herdenkingssteen en een stadswandeling. Deze stadsgist liep toen mee en gaf uitleg.
3: Het was ook de laatste grote stadsbrand in Europa, hier in Enschede. Heel Enschede is eigenlijk afgebrand. Van de 4000 inwoners zijn er 3600 dakloos geworden. Dus ja, hele stad verwoest. Een paar gebouwen overgebleven en Enschede met de grond gelijk gemaakt.
0: Ja, gelukkig bracht de brand ook iets positiefs teweeg.
3: Als je vandaag de dag kijkt, nou, Enschede, de hoofdstad van Twente, 160.000 inwoners. Dat was eigenlijk nooit gebeurd als die brand er niet was geweest. Want tot die tijd was Enschede een onbetekenend dorp eigenlijk. En door die brand en die wederopbouw, nieuwe fabrieken, meer productie, is Enschede eigenlijk zo groot geworden door de ramp in de tijd, als er nu is.
0: En deze reportage over de brand is trouwens terug te vinden op onze website oost.nl. En tot slot nog even de dag van vandaag, Wereldatletiekdag. Met deze dag wil de Wereldatletiekbond duidelijk maken dat sporten onderdeel is van een gezonde levensstijl en dat kinderen er daarom op school mee moeten leren omgaan. De dag is bedoeld om scholen en sportclubs samen te laten werken om meer kinderen aan het sporten te krijgen. En om je een beetje te motiveren om ook te gaan sporten, gaan we even terug naar 1992. Toen won Ellen van Lange uit Oldenzaal goud op de Olympische Spelen.
4: Ellen van Lange, daar gaat ze. Daar gaat ze naar het goud. Het stadion staat op zijn kop en hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud, goud. Voor Ellen van Lange.
0: Goud op de 800 meter. Op deze Wereldatletiekdag worden over de hele wereld verschillende evenementen georganiseerd om mensen dus aan te moedigen deel te nemen aan atletiek.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Midden jaren 90, normaal en het wordt tiet. Hier op Radio O stond nog in de top 40 destijds op plekje nummer 18.
1: De vraag van vandaag.
0: Hoogste tijd voor de vraag van vandaag. Hopelijk ben je deze dag lekker begonnen. Maar ja, soms kan het leven nogal ingewikkeld zijn. Je kunt er af en toe wel een ezelsbruggetje bij gebruiken. Ja, ezelsbruggetjes, oftewel een rijmpje, een zinnetje, een afkorting. Iets waarmee je lastige of ingewikkelde informatie makkelijker kunt onthouden. Ik ben benieuwd of jij een goede ezelsbrug hebt. Want dan kunnen we elkaar vandaag een beetje helpen. Toen ik op de basisschool zat, toen had ik echt een heleboel, kan ik je vertellen. Om de juiste richting van Noordoost, Zuid en West te onthouden bijvoorbeeld. Ja, die kon ik onthouden door in mijn hoofd de volgorde op te noemen van Noord op zondag werken. Dus boven Noord, dan rechts, Oost, ja, Zuid ja, en het Westen. Noord op zondag werken. Zo was het makkelijk om dat te onthouden. Of nou ja, om iets, bijvoorbeeld een schroefje, de juiste kant op te draaien. Lefty loosey en righty tighty. Dus wil je iets naar links draaien, dan draai je het schroefje dus los. Draai je het naar rechts, dan draai je hem iets strakker. Of dan draai je hem gewoon lekker vast. 06-4567-1331 als jij een goed voorbeeld hebt van een goede ezelsbrug. En zoals gezegd, dan kunnen we elkaar vandaag gewoon een beetje de dag doorhelpen. Want soms zijn die ezelsbrugjes echt nog niet gek, hoor. Soms zijn ze een beetje simpel, heb je er eigenlijk niet zo heel veel aan. Maar soms kunnen ze je echt goed op weg helpen. 06-4567-1331 of bel even naar 074-2456-665. 074-2456-665. Lefty loosey, righty tighty, nooit op zondag werken. Heb jij een leuke? Kom maar door, dit zijn de Rolling Stones.

0: Douwe op natuurlijk en Fanny op Radio Oost. Job, een hele goede morgen.
1: Morning.
0: Vraag van vandaag, heb je nog een goede ezelsbrug?
1: Een aap die geen bananen eet.
0: Een aap die geen bananen eet.
1: Waar gaat dat over?
0: Aap, G... Oeh, ja, het is een afkorting, denk ik.
1: E-A-D-G-B-E. Dat is de tuning van een gitaar. Dus als je je gitaar wil stemmen, dan weet je dus welke toon de snaren moeten zijn.
0: Superhandig. Ooit gebruikt?
1: Heel vaak.
0: Heel vaak.
1: Ja, geleerd bij de eerste gitaarles, 15 jaar geleden.
0: Kijk aan. Wat was dan nog een keer?
1: Een aap die geen bananen eet.
0: Een aap die geen bananen eet. Nou, heb je ook zo'n mooie suggestie, laat het weten. 06-4567-1331. Zometeen, Job, het laatste nieuws. Wat heb je zo?
1: Een heel leuk wereldrecord.
0: Oeh, dat zometeen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Tegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Trulease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Het is 9:55. Fijn dat je luistert naar Radio Oost. Het laatste nieuws in Overijssel. Zo krijg je van Job.
7: Benjamin, goedemorgen. Inwoners van Deventer zijn vaker slachtoffer van online criminaliteit. Ruim 1 op de 5 mensen is daar wel eens gehackt of online opgelicht. Landelijk is 17% van de mensen daar het slachtoffer van. In Deventer is dat 21%. En ook deze Deventenaren hebben daarmee te maken gehad.
8: Eén keer dat ik een mailtje kreeg van de Belastingdienst, dat er nog een rekening open stond.
9: Ik heb een keer gehad dat ze van de bank belden. En die bleef maar aan de praten. En dan gooide ik het erop en belde niet weer terug. Heeft hij tot 3 keer toegedaan.
10: Ja, mijn schoonmoeder toevallig. Ze kreeg een appje, zeg maar, van ik heb een nieuw nummer. Was wel vaker in het nieuws komt. En ja, die was er met hoofd niet helemaal bij. En die heeft gewoon ook geld overgemaakt. Ja.
7: Maar de politie kan niet zeggen waarom er in Deventer nou juist daar meer slachtoffers zijn.
11: Nou, waarom het in Deventer specifiek zo hoog is, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk een aantal groepen in onze samenleving die wat kwetsbaarder zijn. En daarmee ook kwetsbaar zijn voor online criminaliteit. Bijvoorbeeld mensen die anderstalig zijn inderdaad. Of mensen die licht verstandelijk beperkt zijn. Maar gek genoeg zijn jongeren de grootste slachtoffergroep, omdat jongeren nu eenmaal het meest online aanwezig zijn.
7: Ja, om mensen in Deventer beter voor te lichten over de gevaren van digitale criminaliteit, opent de burgemeester daar vandaag een speciaal informatiepunt waar burgers terecht kunnen. Politie heeft in Almelo gisteravond een verwarde man uit zijn huis gehaald. In de omgeving van zijn huis zou hij met een mes hebben lopen zwaaien, veroorzaakte angst in de buurt. Uiteindelijk werd een arrestatieteam opgeroepen die de man meenam. Hij is daarna overgedragen aan zorgpersoneel. Steeds vaker wordt de stekker getrokken uit zogenoemde truckruns. Zijn populaire truckersrondritten voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar door steeds strengere regels houden organisaties daarmee op. Een paar jaar geleden werden de regels aangescherpt na een ongeluk in Enschede. Maar de organisatoren zeggen nu dat de regels zijn doorgeschoten, waardoor ze nauwelijks meer een truckrun kunnen organiseren. En ja, dan nog een bericht in de categorie wereldrecords. Want de Vlaamse frietbakker die heeft het wereldrecord patatbakken verbroken. Hij staat al sinds vorige week donderdag non-stop achter de frituurpan in zijn frietzaak. Dag en nacht.
12: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap. Omdat je lichaam heel altijd zegt, slapen, slapen, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om lekker te kunnen blijven.
7: Ja, de frietbakker zit al over zijn oude record heen van 150 uur. Hij wil nu doorgaan tot de 200 uur. En dat betekent dat hij moet doorgaan tot morgenavond 9 uur.
12: Heel zwaar, heel zwaar. Maar het is ook gewoon zo zwaar dat ik ga nooit weer opnieuw doen. Dus daarom wil ik nu gewoon ineens doordoen totdat we het doel bereikt hebben.
7: Ja, de zwaarste momenten zijn volgens hem tussen 5 en 6 uur 's ochtends. Want dan is het helemaal leeg in zijn vrieszaak. Goh.
6: Wow, ik vind het wel dapper hoor. Echt een wereldrecord verbreken. Ook weer van jezelf natuurlijk, ook hartstikke mooi. Ik heb die droom nog wel een keer om een wereldrecord te vestigen.
7: In wat?
6: Ja, weet ik
7: dus
6: niet.
7: Patatbakken?
6: Krijg hele vieze patat, denk ik.
7: Dan doe ik het wereldrecord patat eten.
6: Patat eten?
7: Doe ik wel, ja.
6: Zullen we dat samen doen?
7: Ja.
6: Helemaal goed. Gaan we doen. Joop, dankjewel.
7: Yo.
6: Heb ik het weer voor je. Het blijft droog vandaag met zon en wolken. Er staat een frisse noordenwind en het wordt ongeveer 15 graden. De dag van morgen dan ook alvast. Dan schijnt eerst de zon, later komt er meer bewolking. Maar het blijft meestal droog. In het weekend wordt het warmer. Zaterdag kan het zelfs 21 graden worden met lekker veel zon.
13: Benjamin Borgman.
6: Er komen veel mooie appjes binnen via 0645671331. Heb jij nog een handige ezelsbrug? Dan mag je mij dat laten weten. En kunnen we de dag iets makkelijker maken voor elkaar. Je mag ook bellen 074-2456-665. En jij had ook een mooie, hè? Weet je hem nog, zo uit je hoofd?
7: Rechts is waar je duim links zit.
6: Rechts is waar je duim links zit. Heb je er nog eentje? 06-4567-1331. Kom maar door. Dit is Survivor op Radio Oost. En Eye of the Tiger.

0: Niemand minder dan Jimmy Bohorn op je radio. Dance Across the Floor.
1: De vraag van vandaag.
0: We zitten midden in de vraag van vandaag. Zijn ontzettend veel leuke ezelsbruggetjes binnengekomen. Want ja, welke ezelsbruggetjes ken jij allemaal? 0645671331. Ik heb Henny en Ans aan de telefoon. Eerst even naar Henny uit Herdme. Henny, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen ben je mee.
0: Wat ben je aan het doen vandaag?
2: Ik ben nu nog even aan het puzzelen in de krant.
0: Oh.
2: En heb vanmiddag een aantal afspraken.
0: Oh,
2: en
0: dan
2: genieten van het mooie weer, hè?
0: Lukt het een beetje met de puzzels?
2: Ja hoor, gaat helemaal goed.
0: Je hebt daar geen ezelsbruggetje bij nodig?
2: Nee, daarmee niet.
0: Helemaal goed. Je hebt een hele leuke ingezonden. Deze kende ik toevallig wel, maar hij blijft echt heel leuk. Om welke gaat het?
2: Als je naar de eilanden wilt, ja, waar ga je heen? TV-tas. TV-tas. Ja, dan heb je de, onze Nederlandse Waddeneilanden mooi op een rijtje.
0: Ja.
2: Teen, Texel, Vlieland, dan de Tas, de Grelling, Ameland. En dan blijft Schiermonnikoog nog over, hè?
0: Zo is het maar net. Wat een mooie. Ja. Ik vind deze echt heel leuk. Hou je van de Waddeneilanden? Zelf ooit naartoe geweest?
2: Ja, zeker. Bijna allemaal bezocht. Dus heel leuk.
0: Heel leuk. Dankjewel voor deze mooie ezelsbrug en succes vandaag met alles.
2: Ja, fijne dag verder. Doei.
0: Fijne dag. Heb ik ook Ans aan de telefoon. Ans, jij kwam ook met een hele leuke. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ans uit het mooie Hengelo, als ik het goed heb. Heb jij nog mooie plannen vandaag?
3: Ja, ik woon in Hengelo.
0: Ja, je woont in Hengelo. Nog mooie plannen vandaag?
3: Plannen voor vandaag? Ik heb vandaag het rustig, want we zijn aan het verbouwen.
0: Oh, je bent aan het verbouwen. Nou, heb je het rustig? Ben je hartstikke druk, toch?
3: Nou, nu niet. Ik zit nu nog een spelletje kaarten te doen.
0: Ah, heerlijk. En lekker naar de radio luisteren en meedoen met de vraag van vandaag. Om welke ezelsbrug gaat het bij jou?
3: Piet brengt zebra-uitjes mee.
0: Oeh, nog één keertje. Die was niet zo goed te verstaan.
3: Piet brengt zebra-uitjes mee.
0: Ah, en wat heb je hier aan?
3: Het was op de lagere school, ik denk ongeveer 60 jaar geleden,
0: ja.
3: Met een verkeersexamen.
0: Oh.
3: Dan de politie, de brandweer, de ziekenauto, de uitvaartstoet en de militaire kolonne.
0: Oh, heel mooi. En heb je nu nog steeds wat aan?
3: Ja.
0: Ans, dank je wel. Ik hoop dat de Henny nog even hangt. Oh nee, die is alweer weg. Ans, ik wens je een fijne dag.
3: Dankjewel.
0: Yo, dank voor je ezelsbruggetje.
3: Doei.
0: Ook Hans Bierink die had een mooie voorrangsregel. Zie je de voetganger van opzij, rijd deze dan voorbij. Zie je de voorbij.

0: En zo heet hij ook, halverwege van Suzanne en Freek. Je luistert naar Radio Oost. Het is bijna 10 uur, je weet wat dat betekent.
1: Pim, pam, plaat.
0: Ik geef er even een slinger aan, dan gaat hij hoor. Nog een keer, nog een keertje, nog een keertje en nog een keertje. Op welke letter komt die uit? De letter S. Oeh, we zijn op zoek naar liedjes die beginnen met de letter S. Of bands of artiesten die beginnen met de letter S. Heb jij een mooie suggestie? Laat het weten. 0645671331. Liedjes, bands of artiesten die beginnen met de letter S. Van Slang, van Spin. Dead or Alive, nu eerst op Radio Oost.

0: in het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saksen. Trekken Monique Slijderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saksisch.
1: Vandaag, Albert, vandaag ging het hier gebeuren. Klootschiet.
2: Wil je dat klootschiet?
0: Wij zijn Neder-Saksen. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Wat druk hier, hè?
2: Ja.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Nu bij Dirk. KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.

0: Nu spectaculaire keukenactie bij Staalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Staalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
1: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In het hoge beroep van de McDonald's-moord in Zwolle heeft de schutter 26,5 jaar cel gekregen. Dat is lager dan de eis van 30 jaar. In Deventer zijn meer mensen dan gemiddeld het slachtoffer van digitale criminaliteit. 1 op de 5 mensen wordt daar getroffen. En Anna van der Breggen start de 5e rit van de Vuelta vandaag met een goed gevoel. Na de rit van gisteren staat ze 4e in het algemeen klassement.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Perzische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. En bam, plaat. Precies, 2 over 10. Heel fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert naar Radio Oost. Een hele goede morgen natuurlijk ook. 0645671331. Via die WhatsApp-lijn komt er ontzettend veel binnen voor de Pimpamplaat. De letter S, daar zijn we naar op zoek. Liedjes, bands, artiesten die beginnen met de letter S. We beginnen zometeen met een hele, hele, hele fijne. De Spin Doctors heb ik zometeen voor je met Two Princess.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede. Radio Oost. Benjamin Borgman. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Pim, pam, pam.

0: De Spin Doctors op Radio Oost en Two Princess.
1: Benjamin Borgman.
0: Dat is een mooie aftrappen van de pimpamplaat van vandaag. 8:08. Fijn dat je erbij bent. 0645671331. Via de WhatsApp komen ontzettend veel leuke suggesties binnen voor de pimpamplaat. Want we zijn op zoek naar liedjes, bands of artiesten die met de letter S beginnen. En dank aan Jan uit Wierden. Want dankzij hem hebben we net de Spin Doctors gedraaid natuurlijk hier op Radio Oost. Zometeen wil ik natuurlijk nog de Simple Minds draaien. Ja, die komt ook vaak binnen. Supertramp komt ook heel vaak binnen. Maar weet ik welke nog vaker binnenkwam? Dat is deze. Radio Oost. Een beetje zomers, een beetje zonneschijn op de radio. En als je naar buiten kijkt, dan is die zon er nog niet echt. Hè? Misschien komt die later vandaag nog. Heb je nog een mooie suggestie voor de pimpamplaat, de letter S dus, 0645671331. She's Not There, een lied geschreven door Rob Argent. In tijden dat hij deel uitmaakte van The Zombies, ook zo'n goede band. Maar die begint niet met de letter S, hè. Dus die ga je dit uur ook niet krijgen. Santana, die begint wel met de S en de plaat ook. She's Not There.

Oh, wat een goede plaat, hè? Imagine Dragons and Sharks op Radio Oost uit 2022. De plaat gaat over iemand die sterk wordt beïnvloed door mensen die lijken vrienden te zijn, maar die deze verraden zodat ze een zwak punt in deze persoon vinden. Ja, in een interview met Apple Music vertelde de zanger van de band over het nummer: er is een soort van zwaarte op het album, maar er is ook veel ironie. Nou, dat is ook weer mooi dan. Deze kwam ook binnen. Ja, Stille Willy, de BB-band.

0: Michel Mulder, dankjewel voor deze de BB Band en Stille Willy.
1: Pimpamplaat.
0: De Pimpamplaat vandaag, elke doordeweekse dag tussen 10 en 11 op Radio Oost. De Pimpamplaat is vandaag de letter S, liedjes, bands, artiesten die met de letter S beginnen. En ik kreeg een leuk appje van Marianne. Marianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij wil graag een band horen waar jij leuke herinneringen aan hebt. Ik ben wel benieuwd wat die leuke herinneringen zijn.
2: Ja, we gingen uit. Disco, Spargo, dansen, heerlijk.
0: Ja, je denkt met een grote glimlach terug aan die tijd?
2: Ja, verkeringstijd, hè, was leuk. Ja,
0: nu zijn er veel platen van Spargo. Welke kan ik voor jou helemaal draaien?
2: Kies maar uit, ik vind het allemaal leuk.
0: Och, je laat de keuze aan mij. Wat een eer.
2: Ja, wat een eer, hè. Ja.
0: Maar in welk jaar zitten we zo meteen als we deze plaat horen?
2: 1980, zo'n beetje.
0: Och, wat een mooie tijd.
2: Ja, hè, mooie tijd.
0: En weet je nog welke danspasjes je deed?
2: Nou ja, gewoon los op de dansvloer, hè. Gewoon met z'n allen.
0: Heerlijk. Nou, we gaan terug naar die mooie tijd, Marianne. Dank voor jouw mooie pimpamplaat. En we gaan hip, hap, hop voor je draaien.
2: Helemaal te gek, dankjewel.
0: Fijne dag.

0: Ze stonden te schitteren op het bevrijdingsfestival in Overijssel. Kensington, Sorry in de pimpanplaat met de letter S. Je mag ze nog steeds doorgeven. 0645671331. Letter S dus. Liedjes, bands, artiesten die beginnen met de letter S. Job, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Benjamin.
0: Dat heb je zometeen in het nieuws.
1: Ja, zometeen onze verslaggever Daan Brunsman over de uitspraak in een McDonald's-moord.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: Half 11 geweest. Fijn dat je luistert naar Radio Oost, het laatste Overijsselse nieuws. Dat krijg je natuurlijk van Job Voost.
1: Goedemorgen. Het gerechtshof heeft uitspraak gedaan in de zaak van de McDonald's-moord in Zwolle. 4 jaar geleden schoot een man in een overvol restaurant 2 broers dood. De dader krijgt 26,5 jaar cel. Dat is lager dan de eis van 30 jaar. Verslaggever Daan Brunsman heeft die zaak voor ons gevolgd. Daan, waarom is die straf nou lager dan de eis?
10: Ja, zij hebben dus gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van deze meneer. En hebben dus ook gekeken naar de rapporten van de psychologen en de psychiaters die bijvoorbeeld in het Pieter Baan Centrum werken. En daaruit kwam naar voren dat meneer een stoornis heeft opgelopen in de gevangenis. Een soort van psychotische stoornis. Hij reageert ook anders dan dat hij voorheen deed. En daarom zeggen ze eigenlijk van ja, hij is dus nu al gestraft door die stoornis die hij heeft opgelopen. En daarom is die straf lager. Die straf is 3 jaar lager vanwege deze stoornis die hij heeft opgelopen. En daar komt bij dat het dit hoge beroep zo lang heeft geduurd dat de zogeheten redelijke termijn is overschreden, waardoor er weer 1,5 jaar afgaat. Dus er blijft er in totaal 26,5 jaar over van deze celstraf. Eerder legde dus de rechtbank al een celstraf van 30 jaar op, maar dat is dus nu 26,5.
1: En hoe reageerde hij daarop?
10: Ja, hij was woest. Hij noemde het de corrupte overheid. En hij schold de rechters of de raadsheren, zo heten mensen in hoger beroep, dan echt helemaal verrot daar. Toen hij weer naar zijn celletje werd gebracht. De rechters keken elkaar aan van, wat is dit nou? Maar hij was dus not amused, laten we het zo noemen.
1: Hoe gaat deze zaak nu verder?
10: Ja, dat is nou maar even de vraag. Ze hebben een aantal weken de tijd om zogenoemde cassatie aan te tekenen. Dat is dus de vraag, gaat hij dat doen, ja of nee? Ik heb zo'n vermoeden dat hij wil procederen, deze Faisal U. Want hij was echt woedend toen hij naar buiten werd gebracht. Maar dat gaan we allemaal nog meemaken.
1: Daan, dankjewel. Ander nieuws dan. In Deventer zijn meer mensen dan gemiddeld het slachtoffer van digitale criminaliteit. 1 op de 5 mensen wordt daar getroffen. Een stewardess uit Haarlem heeft vermoedelijk het Hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact gekomen met de vrouw van 69... die later overleed aan dat virus. De stewardess ligt in het ziekenhuis van Amsterdam. Zogenoemde truckruns staan onder druk. Dat zijn rondritten met vrachtwagens waarin verstandelijk gehandicapten mogen meerijden. Volgens de organisatoren zijn er steeds meer strenge regels. En er is nog nieuws dat net binnenkomt. Ali B. moet 3 jaar de gevangenis in. Dat is de uitspraak in het hoge beroep van de geruchtmakende zedenzaak tegen de artiest. Het Hof veroordeelt Ali B. voor 2 verkrachtingen van zangeres en actrice Ellen ten Damme en nog een andere vrouw. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
0: Marco Borsato kunnen we weer draaien, maar...
1: Alibé, dat gaat hem niet worden.
0: Job, dankjewel.
10: Jo.
0: Het blijft meestal droog vandaag met de zon en wat wolken. Er staat een frisse wind, wordt ongeveer 15 graden. De dag van morgen die begint zonnig, later komt er wat meer bewolking. En ook dan blijft het waarschijnlijk droog en wordt het ietsje warmer.
9: Benjamin Borgman.
11: Pim pam,
12: pim pam, pim pam,
11: pim pam.

0: Och, een heerlijke plaat. Zonnentans en Klankkarussel. Vind ik toch altijd een schitterende ook hoor, om binnen te krijgen via 0645671331. Ronald, dank voor deze heerlijke suggestie in de Pimpamplaat natuurlijk.
1: Pimpamplaat.
0: Want ik ben op zoek naar liedjes, bands, artiesten die met de letter S beginnen. Nou ja, Zonnetans past daar natuurlijk perfect in. Welke daar ook goed bij past, ja, dat weet Trudy als geen andere. Trudy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Benjamin.
0: Hoe gaat het vandaag met je?
2: Prima.
0: Ja, heb je een leuke ochtend?
2: Ja hoor.
0: Was je nog iets bijzonders aan het doen of gewoon lekker rustig aan het doen?
2: Nou, ik was aardappels aan het schillen en broccoli aan het schoonmaken voor de middagpot.
0: Voor de middagpot, een warme middagpot.
2: Ja, nee, we eten om 17:30.
0: Om 17:30, oh, nu alvast klaarmaken en dan daarna lekker aanschuiven.
2: Dan ben ik vanmiddag mooi vrij.
0: Ja, nou, groot gelijk. Voor wie ben je allemaal eten aan het maken dan? Alleen voor jezelf of nog voor andere mensen?
2: Voor mezelf en voor mijn dochter, want die is nu net hier. Die komt net terug uit New York.
0: Uit New York?
2: Ja.
0: Wauw, hoe heeft ze het gehad?
2: Goed.
0: Ja, goed? Was de mooie reis?
2: Ja, dat is gewoon 3 dagen neer, want zij vliegt bij de KLM, Benjamin.
0: Oh, zij werkt daar gewoon voor.
2: Ja.
0: Dus dan ziet ze mooie plekken van de wereld.
2: Maar het is heel druk. Het verloedert helemaal in New York. En veel te duur.
0: Veel te duur. Nou, lekker in Nederland blijven.
2: Ja.
0: En in het prachtige Markelo, want daar kom je vandaan, hè?
2: Ja.
0: En je hebt een leuk appje gestuurd naar de WhatsApp van Radio Oost. Want het is, hoe laat is het, Trudy?
2: Het is 22:45.
0: En dat betekent...
2: Elvis time.
0: Ja, Elvis time.
2: Ja.
0: Dankjewel voor je appje.
2: Ja, goed, zeg. Fijne dag.
0: Dankjewel, hetzelfde. En ik ga Such a Night draaien.
3: Het is 22:45.
2: Goed, dankjewel.
0: Jojo.
2: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night. The moon was bright. Oh, how bright it was. It really was such a night.

Ook heel fijn hoor, Sister Sledge en Frankie op Radio Oost. Dank voor alle mooie dingen die zijn binnengekomen. Het nummer gaat over Frank Sinatra trouwens. Deed een misverstand de ronde dat het nummer over Frankie Goes to Hollywood gaat. Dat is dus niet het geval. Ik kan er nog eentje voor je draaien in het kader van de Pimpam plaat. Adele is heel vaak binnengekomen en zij heeft ook een liedje gemaakt met de letter S. Set Fire to the Rain.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
10: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
11: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
10: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
12: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
10: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
13: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In het hoge beroep van de McDonald's-moord in Zwolle heeft de schutter 26,5 jaar cel gekregen. In Deventer zijn meer mensen dan gemiddeld het slachtoffer van digitale criminaliteit. En rond deze tijd wordt in Harderberg het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Doen 22 gaat daar samen met CDA en VVD de coalitie vormen. Dat en meer lees je in onze app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking, later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
17: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
18: Nu spectaculaire keukenactie bij Staalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Staalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
19: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
20: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
19: Beeldentuin Marienheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
21: Radio Oost, Benjamin Borgman.

0: De monsterhit van de Bengals op Radio Oost en Walk Like an Egyptian.
1: Benjamin Borgman.
0: Een nummer geschreven door Liam Sternberg, die mensen op een dag vreselijk ongebalanceerd ziet wandelen en daarbij denkt aan Egyptische hiërogliefen. Ja, toch altijd leuk die achtergrondinformatie bij een liedje. Nummer 1 uit 1986. Zonder twijfel het grootste succes voor de Bengals. Maar ze hadden zelf een beetje gemengde gevoelens over de plaats. Ze waren er zelf wel tevreden over, maar toch ook weer niet echt. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar Radio Oost. 7 over 11. Zometeen even bellen met Hendrik Havekort voor de Limerick van de dag natuurlijk. Prachtige leeftijd van 92 heeft Hendrik Havekort. Heeft duizenden gedichten en duizenden Limericks geschreven. Ja, straks even wat aandacht schenken aan een van die mooie Limericks dan. En van de Bengals gaan we naar Skik. Op fietsen natuurlijk. Het nummer beschrijft een fietstocht door Zuidoost-Drenthe, de geboortestreek van de zanger. En ook een stukje Duitsland. Deze tocht werd later de basis van een toeristische fietstocht van de Drentse VVV. Ook wel de Skik-route genoemd. Je hoort hem nu op Radio Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1970? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost. Je voelt je thuis in Overijssel. Topper van nu.

0: Een heerlijke klassieker op Radio Oost. Zo 9:30. Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Even bellen met de Hendrik Havenkort. Hendrik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Benjamin.
0: Zometeen een mooie limerick, de limerick van de dag. Maar eerst even over jouw dag. Wat houdt je bezig vandaag?
1: Ja, het houdt me bezig. We hebben 3 verjaardagen hier. En ik heb de gewoonte om van iedereen die jarig is van de staf of personeel of directie, maak ik een A4'tje, een gedicht met illustratie, en dat overhandigen we met de beste wensen.
0: Wauw.
1: En het zijn er 3 vandaag.
0: 3 stuks, je bent er druk mee weer.
1: God allemachtig.
0: En gisteren nog naar de voetbal gekeken, begreep ik?
1: Ja, gisteren hebben we voetbal gekeken, maar Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Ik had vandaag Bayern, daar had ik voor die zei al tegen Gerard Boerig gezegd, die winnen vast. Nee, ik weet het nog niet zo zeker. En hij heeft wel gelijk veel meer verstand van voetballen dan ik.
0: Nou, zo zie je maar weer. 1-1 is het geworden, hè?
1: 1-1 is het geworden.
0: Maar het was een mooie wedstrijd.
1: Paris gaat naar Budapest, hè? Voor de slot.
0: Je volgt ze op de voet?
1: Een beetje. Ik krijg hulp van Gerard.
0: Ah, kijk aan. Maar meer een volleybalgek, begreep ik ook.
1: Volleybal ben ik helemaal kapot van.
0: Ja. Nou, mooi al die...
1: Met de dames, maar ook tegenwoordig de dames, dat vind ik keien die daar op het veld staan.
0: Ja, die zijn goed bezig hoor. Apollo 8 laatst ook, landstitel gewonnen.
1: Precies.
0: Apollo 8 uit Borne. Genieten is het, hè?
1: Wat een heerlijke wedstrijd.
0: Mooi. En ik begreep, jouw limerick heeft ook met voetbal te maken, met die wedstrijd.
1: Ja, met die wedstrijd. Ja, ik denk, daar kun je haast niet overheen. Als volgende week die andere wedstrijd komt, dan moet er weer in komen. Ik heb geschreven, Paris Saint-Germain gaat naar Budapest. Dat is de titel. Bayern München zat het tegen. Ik kwam van de drup in de regen. Weinig Franse namen die we tegenkwamen. Dat is voor de sponsors een zegen.
0: Hartstikke mooi, Hendrik.
1: Ja, daar hebben ze allemaal wat, hè. Er staat alles in. En nou eventjes dat andere kleinigheidje, 4 regeltjes. We zaten in een vliegtuig in een binnenlandse vlucht in Mexico een keer met... Een aantal kerels die voor ons zaten bleken specialisten te zijn uit Nederland. En een daarvan was een KNO-arts en die was alleen maar heel cynisch aan het praten over zijn klanten en weet ik wat. En dat irriteerde me zo dat ik 4 regels opgeschreven heb. Kan dat een goede dokter zijn voor keel en neus en voor je oor? Die cynisch kijkt naar elke mens, gefocust op als ik maar scoor.
0: Je verwendt ons weer met 2 limerickse, Hendrik.
1: Ja, deze staat trouwens vandaag, zoals elke week, in Dinkeland. Je ziet van, dat is dus een weekblad. En elke week staat er 1 in. Ook al zit het, geloof ik, 7-8 jaar al.
0: Oh, 1 limerick van jou staat
1: nee,
0: daarin?
1: Nee, geen limerick, dat is gewoon een gedicht.
0: Een gedicht. En een limerick. Allemaal op deze mooie donderdagochtend. Hendrik, dank je wel.
1: Ik wens je een fijne dag. Mooi weer. Dag hoor.
0: Ik wens je niks minder. Dank je wel, hè.
1: Doei.

0: 1984, The Pointer Sisters en Jump op Radio Oost. En ja, over de jaren 80 gesproken. Over ruim een half uurtje gaan we weer back to the 80s. Terug naar die mooie jaren 80. Tussen 12 en 1, de jaren 80 op Radio Oost. Mocht je nog een mooie vergeten plaat uit de jaren 80 willen horen, kun je natuurlijk appen naar 06-4567-1331. Zometeen het laatste nieuws met Wieke.
1: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Het is 11:30. Fijn dat je erbij bent. Het laatste nieuws in Overijssel krijg je van Wieke.
10: Goedemorgen. De man die in een McDonald's in Zwolle twee broers doodschoot, moet 26,5 jaar de cel in. Dat heeft zojuist het gerechtshof in hoger beroep bepaald. 4 jaar geleden schoot die man in een propvol restaurant beide slachtoffers dood. Hij had een conflict met hen. Het OM had 30 jaar cel geëist, maar de straf valt nu lager uit omdat de dader in de gevangenis een stoornis heeft opgelopen. Dat zegt onze eigen verslaggever Daan Brunsman.
11: En daarom zeggen ze eigenlijk van ja, hij is dus nu al gestraft door die stoornis die hij heeft opgelopen en daarom is die straf lager. Die straf is 3 jaar lager vanwege deze stoornis die hij heeft opgelopen. En daar komt bij dat het dit hoger beroep zo lang heeft geduurd dat de zogeheten redelijke termijn is overschreden, waardoor er weer een half jaar afgaat. Dus er blijft er in totaal 26,5 jaar over van deze celstraf. Eerder legde dus de rechtbank al een celstraf van 30 jaar op, maar dat is dus nu 26,5.
10: Het Duitse bedrijf Rheinmetall blijft profiteren van grote investeringen in defensie in Europa. Ze groeiden in de eerste maanden van dit jaar naar een omzet van €73 miljard, bijna 20 miljard meer dan een jaar geleden. Die stijging komt onder meer door de overname van werven voor de bouw van oorlogsschepen. Rheinmetall maakt heel veel tanks, panzervoertuigen en ook munitie. Het Nederlandse defensiebedrijf Destinus uit Hengelo werkt nu ook samen met dat bedrijf in Duitsland. Ze gaan samenwerken aan de productie van allerlei raketsystemen. Rapper Ali B. moet 3 jaar de cel in. Het is de uitspraak in het hoger beroep in de zedenzaak. De rechtbank veroordeelt Ali B. voor 2 verkrachtingen. Eentje van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Hengelo.
12: De verdachte heeft met zijn handelen de lichamelijke en seksuele grenzen van beide vrouwen ernstig geschonden. Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
10: Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd heeft ontkend. Hij was trouwens niet bij de uitspraak aanwezig en hij gaat nog in cassatie tegen de celstraf. Dat betekent dat hij nog een tandje hoger gaat, dus nog een keer in een soort van hoger beroep. En steeds vaker wordt de stekker getrokken uit de zogenoemde truckruns. Het zijn rondritten voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar door strengere regels houden organisaties daar nu mee op. Een paar jaar geleden werden de regels scherper na een ongeluk in Enschede. Maar veel organisaties zeggen dat de regels zijn doorgeschoten, waardoor ze nauwelijks meer een truckrun kunnen organiseren. Je kunt dat allemaal nalezen op oost.nl of in onze eigen app.
0: Toch zonde als dat helemaal niet meer zou kunnen.
10: Ja, het is heel sympathiek. Het ziet er ook altijd heel leuk uit.
0: Het ziet er heel leuk uit. Je wordt er zo vrolijk van altijd. Al dat getoeter en denk je, wat gebeurt er allemaal?
10: Ja.
0: Dan komen al die vrachtwagens daar zo langs. Laten we hopen dat dat allemaal nog wel gewoon plaats kan vinden. Wieke, dank je wel. Het is zo'n 13 graden op dit moment. Het blijft vandaag meestal droog. Wel wat wolkjes, maar gelukkig ook heel veel zon. Er staat een frisse noordenwind. Het wordt zo'n 15 graden vandaag. Morgen begint zonnig. Later komt er meer bewolking, maar het blijft grotendeels droog. En ook dan wordt het 15 tot 17 graden.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8:00 tot 12:00 op Radio Oost.

Bonnie Tyler op Radio Oost en Total Eclipse of the Heart. Komt een appje binnen van Henk uit Enschede en heeft een hele terechte vraag. Hij zegt, hoi Benjamin, ik kan niet vinden waar ik kan stemmen op de week van het vinyl. Nou, ik wil het daar net over gaan hebben. Oost.nl/vinyl, daar kun je jouw lijstje insturen voor de vinyl top 100. Want volgende week is het weer zover. Dan gaan we hem draaien. Volgende week vrijdag de vinyl top 100 hier op Radio Oost. En jij kunt dus jouw favoriete nummers doorgeven via oost.nl/vinyl. Want welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? En welke mogen nu absoluut niet in je collectie ontbreken? Ik ga straks even bellen met iemand uit Friezeveen. Die heeft zijn lijstje al ingestuurd. En er staat één artiest in. Ja, daar kun je niet omheen. Daar heeft hij heel vaak op gestemd. Het is ook wel echt een grote. Het is een echte baas, kan ik je vertellen. Eerst Alex Warren.

0: Alex Warren, Fever Dream op Radio Oost.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Die gaat volgende week van start, volgende week vrijdag. En je kunt nu al je liedjes doorsturen. En je maakt ook nog eens kans op een gepersonaliseerde vinylplaat. Dus Johan Lambers uit Vriezenveen, misschien krijg jij die wel.
2: Dat zou super zijn.
0: Dat zou toch leuk zijn. Waar je in ieder geval nu al kans op maakt, 100% kans op maakt, is een mooie vinylhouder waar je mooie vinyl op kan plaatsen.
2: Oh, dat is helemaal top.
0: Dat is helemaal top. Maar eerst even naar jouw lijstje, want dat is ook een toplijstje. Ja, we kunnen niet om jouw favoriete artiest heen. Of is het, nou ja, een favoriete artiest? Kan ik het wel noemen, toch?
2: Ja, zo kun je het inderdaad noemen. Ik zal meteen met de deur in huis vallen. Dat is natuurlijk Bruce Springsteen.
0: Ach.
2: Ja, een grandioze artiest. Als je één concert hebt gezien, of je houdt van hem of je haat hem. Ja, en bij mij is het geval, ik hou van hem.
0: Ja, want jij stuurt ook in dat waarschijnlijk jouw eerste LP moest wel iets van Bruce Springsteen geweest zijn, hè?
2: Ja, maar welke dat is, dat ik weet dat ik ooit Nebraska op de rommelmarkt Koningsdag heb gekocht voor €1. Dus ik denk ook dat een van de eerste geweest is.
0: Ah ja, maar nu zijn het er inmiddels veel meer geworden.
2: Bijna 150.
0: 150?
2: Ja.
0: Waar laat je dat allemaal? Je hele woonkamer staat vol.
2: Nee, dat mag ik niet. Maar ze staan op zolder in de mancave.
0: De mancave.
2: Ja, de hele zolder is mijn domein, om maar zo te zeggen. En er staan er 150 van Springsteen, maar er staan ook nog 2000 singeltjes meer. En nog wel, ik denk, 600, 700 platen meer.
0: Schitterend. Nou, jouw lijstje bestaat uit heel veel moois. Naast Bruce Springsteen ook deze bijvoorbeeld.
3: Ik je nooit meer zien. Oude Maasweg, wat voor drie.
0: Oude Maasweg, Amazing Stroopwafels. Deze nog om een specifieke reden gekozen.
2: Vakantie.
0: Vakantie?
2: Op vakantie gingen, stond hij op een bandje en dan kwam hij wel eens voorbij.
0: Ach, waar naartoe?
2: Ja, overal naartoe. Italië, Oostenrijk, waar zijn we allemaal geweest.
0: Heerlijk, dus dat brengt jou helemaal terug in de vakantiemodus.
2: Ja.
0: En ik ben ook wel benieuwd waar je naartoe gaat met deze plaat.

0: Smokey natuurlijk, Lay Back in the Arms of Someone. Heeft dat ook iets met vakantie te maken of weer heel iets anders?
1: Nee, dit is dus typisch de geheime zender, om het maar zo te noemen. hoorde je hem op en dan denk je, hey, mooi plaatje, die wil ik hebben. En ooit opgekocht. En ja. Toen kwam ik hem tegen in de lijst en dan denk ik, ja, dan stemmen we daar ook op.
0: Schitterend. Heb je nog wensen voor een LP die je wil kopen? Of heb je inmiddels alles wel wat je hartje begeert?
1: Alles van Springsteen natuurlijk.
0: Alles?
1: Ja, echt alles. Maar er zijn er daar ook gewoon een paar van die zijn zo verschrikkelijk duur. Een bepaald singeltje, Rosalita, die kost 300-400 euro. Zo. Nou, weet je, dat gaat me dan de gek.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat kost een aardig zakcentje. Over die lijst gesproken, je hebt, wat ik al zei, heel veel mooie nummers erin gezet. Was het moeilijk of ging het een beetje?
1: Het was best wel moeilijk. Want er hadden er nog wel 35 mee gekund.
0: Ja, dat is het nare altijd, hè?
1: Ja, maar dat is altijd het nadeel bij die lijstjes. Aan het eind van het jaar is dat ook altijd het nadeel. Dan kijk je altijd het lijstje van vorig jaar, zeg maar, bij de top 2000. En dan kom je altijd toch wel weer een beetje op hetzelfde uit. Maar ja, eigenlijk wil je elk jaar ook wel wat anders.
0: Ja, zo is het ook weer. Nou, aan jou ligt het in ieder geval niet. Bruce Springsteen komt waarschijnlijk vaak in de lijst. Ik denk ook wel hoog. En jij hebt onder andere op deze gestemd. Johan, dankjewel voor het stemmen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Leuk dat ik even mocht bellen met je. En die vinylhouder, die komt in ieder geval al jouw kant op.
1: Top, super, dankjewel.
0: Geniet ervan volgende week, hè. De vinyl top 100 op Radio Oost. Glory Day staat er vast wel in. Bruce Springsteen.

0: Uit de stemlijst van Johan uit Vriezenveen, Bruce Springsteen en Glory Days. The Boss natuurlijk mag niet ontbreken in zijn lijstje. Maar er staat nog zoveel meer moois in. Roxette, Don Henley, Kenny Rogers, Rolling Stones. Noem het allemaal maar op. Ik krijg ook weer een appje van Henk uit Enschede. Hij heeft inmiddels de link ook gevonden om te stemmen op zijn favoriete nummers. Want je weet het, hè, volgende week vrijdag de Vinyl Top 100 hier op Radio Oost.
1: Back to the 80s.
0: Maar eerst iets anders, back to the 80s. Terug naar die mooie jaren 80, tussen 12 en 1 zometeen. De mooiste jaren 80 muziek. Mocht jij nog een mooie suggestie hebben voor een jaren 80 plaat, mag je het laten weten. 06-4567-1331. Bellen mag natuurlijk ook. 074-2456-665. En waar ik in het specifiek nog naar op zoek ben, dat is een mooie vergetie. Een plaat uit de jaren 80 die een beetje, nou ja, vergeten is. Die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Vergeten plaat uit de jaren 80. 074-2456-665. En waar ik in het specifiek nog naar op zoek ben, dat is een mooie vergetie. Een plaat uit de jaren 80 die een beetje, nou ja, vergeten is. Die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Vergeten plaat uit de jaren 80 dus. Nou ja, alvast een beetje in de stemming komen met de jaren 80 muziek. Want deze komt er ook uit hoor. 1988, Johnny Hates Jazz. Zometeen een heel uur volledig in het kader van de jaren 80. Turn back the clock.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In Hardenberg is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De partij Doen 22 gaat daar samen met CDA en VVD de coalitie vormen. En Jurie Mulder blijft langer de technisch directeur van Schalke 04. Het contract is automatisch verlengd door de promotie van die Duitse club naar de Bundesliga. Je leest daar meer over op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt een jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
11: Radio Oost. Benjamin Borgman.

0: Applaus voor de Talking Heads. Een heerlijk begin van een Back to the 80s uurtje. Slippery People hier op Radio Oost.
1: Benjamin Borgman.
0: Een hele goede middag. Het is inmiddels alweer 7:07. Hopelijk heb je een fijne ochtend achter de rug. En misschien heb je ook wel een leuk idee voor de Vergetie. Een vergeten plaat uit de jaren 80. Mocht je een mooie suggestie hebben, je mag het laten weten. 0645671331. In ieder geval van 12 tot 1 vandaag. Lekker back to the 80s. Ja, en dat bestaat natuurlijk uit artiesten waar je al gewoon een lach van krijgt als je de namen hoort. Michael Jackson, Madonna, The Cure, U2, Duran Duran, Depeche Mode, Genesis, Def Leppard, Guns N' Roses. Ga zo maar door en ga zo maar door. Allemaal artiesten die heel groot waren in de jaren 80 en eigenlijk nu nog steeds heel groot zijn. En ze komen allemaal voorbij in de Back to the 80s. Zometeen Cliff Richard en The Young Ones. Living Doll ga je zo horen. Maar eerst deze klassieker van Roxette, die ook zoveel mooie platen heeft uitgebracht in de jaren 80. En dit is er een van, It Must Have Been Love.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Het weekend in.
3: Een town called Mallus.
4: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
3: José hier en terug van werk geweest. Benjamin.
5: Ja, goedemiddag.
3: Eén, twee en ik gooi.
5: Oh nee.
3: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
5: Nee.
3: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
4: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in bij.

En dan die muziek. Dat vindt iedereen niks. Nou, ik vind het geweldig dat hij keihard staat. Ik ben ook zo'n figuur die de muziek altijd hard zet.

0: Nog zo'n alleskunner die al jarenlang meegaat natuurlijk. Frank Boeijen groep en Frank Boeijen als zanger natuurlijk. Doe iets hier op Radio Oost.
1: Back to the 80s.
0: In de jaren 90 verscheen zijn allereerste album als solo-artiest Wilde Bloemen. Maar de plaat die je zojuist hoorde, Doe Iets, die staat op Contact 1984 met zoals gezegd de Frank Boeijen groep. Daar staan ook nog een heleboel andere mooie nummers op hoor. Deze bijvoorbeeld.

1 miljoen sterren natuurlijk. En hij blijft nog steeds niet stilzitten, die Frank Boeien. Afgelopen maart, 31 maart om precies te zijn, heeft hij weer een nieuw album uitgebracht. Het Paradijs van het Grote Niets. En op dat album levert hij een album dat troost biedt in een onrustige wereld. Een reis naar een plek zonder haat of wraak, waar vergeving en liefde het laatste woord hebben. Nou, schitterend album. Zeker een aanrader om na te luisteren. Maar ja, niet uitgebracht in de jaren 80. Dus dat gaan we nu even niet doen. Komt een mooi appje binnen van Marinus via 06-4567-1331. Hij wil namelijk een plaatje horen van Prince. En niet Prince alleen. Nee, met Sheena Easton. You got the look. In the back to the 80s.

0: Terug naar de jaren 80 met de mooiste muziek. Demasiado Carazón. Mink de Veel hier op Radio Oost. Zometeen de laatste nieuws in Overijssel. Dat krijgen we van Wieke. Wat zit er zo in?
1: Ja, we gaan een maandje terug in de tijd naar de laatste IJsselderby. PEC Zwolle heeft nu 12 mensen geïdentificeerd na het gedonder in het uitvak.
0: Dat zometeen dus.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
0: 1:02. Zometeen nog muziek van A Flock of Seagulls in de Vergeten 80. Eerst het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke.
1: Goedemiddag. PEC Zwolle heeft 12 supporters geïdentificeerd na de ongeregeldheden rond de laatste IJsselderby. Ze worden verdacht van het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het afsteken van zwaar vuurwerk in het uitvak bij Go Ahead Eagles in Deventer. Ze krijgen binnenkort een brief van PEC met de beschuldigingen en een tijdelijk lokaal stadionverbod. Ze zijn dus voorlopig niet welkom bij de wedstrijden van PEC Zwolle. En daarna moeten ze zich ook nog voor een gedragscommissie verantwoorden. Dan kunnen ook nog definitieve straffen volgen, zowel vanuit de club als vanuit de KNVB. PEC Zwolle verwacht dat er binnenkort nog meer betrokkenen worden geïdentificeerd en onderzocht. De man die in een McDonald's in Zwolle twee broers doodschoot, moet 26,5 jaar de cel in. Het heeft de rechtbank in het hoger beroep bepaald. 4 jaar geleden schoot die man in een restaurant de slachtoffers dood. Had een conflict met hen. Het OM had eigenlijk 30 jaar cel geëist, maar die straf valt lager uit omdat de dader in de gevangenis een stoornis heeft opgelopen. Dat zegt onze verslaggever Daan Brunsman.
12: En daarom zeggen ze eigenlijk van ja, hij is dus nu al gestraft door die stoornis die hij heeft opgelopen. En daarom is die straf lager. Die straf is 3 jaar lager vanwege deze stoornis die hij heeft opgelopen. En daar komt bij dat het dit hoger beroep zo lang heeft geduurd dat de zogeheten redelijke termijn is overschreden. Waardoor er weer een half jaar afgaat. Dus er blijft er in totaal 26,5 jaar over van deze celstraf. Eerder legde dus de rechtbank al een celstraf van 30 jaar op. Maar dat is dus nu 26,5.
1: En ons kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties afspraken maken over het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer, dan moet er een plan liggen zodat boeren, tuinders en gemeenten duidelijkheid hebben over waar het allemaal naartoe gaat. Die gesprekken daarover worden geleid door oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.
13: We moeten er met elkaar uitkomen. Dus dit is weer zo'n eigenlijk een soort testcase van de polder. Om er pratend uit te komen. En dat, daar heb ik wel goede hoop op.
1: Ja, volgens de staatssecretaris die er nu over gaat, wordt er al wel minder landbouwgif gebruikt. Maar komen er nog steeds heel veel schadelijke stoffen in de natuur terecht. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Wieke, dankjewel. Gaan we naar het weer. Verdeeld over de provincie is het zo'n 14 tot 13 graden. Margot, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Benjamin.
0: Blijft dat een beetje zo of hebben we het hoogtepunt bereikt?
5: Nee, we gaan nog wel eventjes verder vandaag. Hoewel, echt hele hoge temperaturen zitten er ook niet in. En dat heeft niet met de zon te maken, want die heeft vanochtend op de meeste plaatsen zo'n 6 uur geschenen. We zien op dit moment wel wat wolkenvelden verschijnen, met name in het westen van de provincie, ook langs de oostgrens. Maar tussendoor is er ook nog ruimte voor de zon. En die temperaturen die gaan vanmiddag nog wat verder omhoog naar gemiddeld een graadje of 16. Maar op sommige plaatsen kan het een beetje warmer worden. Dus wat dat betreft is het een mooie dag, maar niet al te warm. 16 graden is overigens de norm voor deze tijd van het jaar.
0: Nou, dat is allemaal weer een beetje normaal aan het worden. Dus we hadden zo'n gekke tijd achter de rug. Maar nu is het dus weer zoals het hoort.
5: Ja, vandaag wel. Maar we gaan natuurlijk morgen weer omhoog wat betreft de temperatuur. Dan wordt het een graadje of 18, denk ik, op de meeste plaatsen. En het weerbeeld lijkt heel erg op dat vandaag. Dus de ochtend de meeste zon. Dan ontstaan er in de loop van de ochtend en in de middag ook wolkenvelden die af en toe de zon een beetje in de weg zitten. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen komt de wind niet meer uit de koele noordoosthoek, maar uit de oosthoek, waardoor die temperatuur in vergelijking met vandaag net iets hoger uitkomt. En zaterdag wordt de warmste dag. Dat wordt een dag met twintigers, 20 tot 22 graden, met flink wat ruimte voor de zon en een zwakke tot matige oostelijke wind. Zondag denk ik dat die temperatuur net iets onder de 20 graden blijft steken. En het blijft overwegend droog tot aan de avond of nacht naar maandag toe. Dus het weekend verloopt droog, met zeker ook zondag nog ruimte voor de zon. En pas maandag dan neemt de wisselvalligheid toe en gaan ook de temperaturen weer omlaag.
0: Ah, kijk aan, Margot. Nou eens even kijken of je die hitte ook de eter inslinkt.
5: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier.
14: Margotje, Margotje.
5: Fantastisch, toch?
15: Margot's hittekracht.
0: Ja, een plaat uit de jaren 80, Margot. Welke mag ik draaien?
5: Zeker. Nou, deze, daar word je wel warm van. Oye mi canto van Gloria Estefan uit 1989.
0: Margot, dankjewel. Fijne dag.
5: Graag gedaan. Doei.

0: En dan nu gaan we terug naar die mooie jaren 80. Back to the 80s.
1: Zometeen zetten Cor en Marjolein weer even de jagen voor je op een rijtje. Eerst nog een vergeten plaat uit de jaren 80. Nou, ze braken door met Wishing If I Had a Photograph of You. En The More You Live, The More You Love. En deze, nou, deze is ook fijn hoor. Ook een grote hit van ze, maar zeker een vergeten plaat. I Ran So Far Away. A Flock of Seagulls op Radio Oost in de Back to the 80s.

0: Toch wel echt een vergeten plaat hoor. Flock of Seagulls en I Ran.
1: Wie zou er vandaag jarig zijn? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Dat is altijd fijn.
0: Cor en Marjolein, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Benjamin.
0: Hé, hey, het is een zonnige dag. Voelen jullie je zonnig?
3: Jazeker. De zon schijnt en alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Hè?
0: Ah, zo is het ook maar net weer. Want jullie zijn in Deventer. Jullie gaan een mooor tochtje door Deventer maken nog vandaag.
3: Ja, we gaan een mooi tochtje maken door Deventer, Benjamin. En dan zo rond een uur of vier gaan we weer op de bus naar Nijverdal.
0: Oké. Dus een beetje Deventer verkennen, want het is ook een mooie stad, hè?
3: Ja, prachtig, Benjamin, prachtig.
4: Met de trein naar Rijssen,
3: met de bus.
0: Ook nog?
3: Ja, heerlijk, Benjamin, heerlijk.
0: Gaan jullie het laat maken of dat dan ook weer niet?
3: Nee, niet zo, hè? Nee.
0: Nee, zeker niet. Nee. Nou, we moeten het ook niet te laat maken voor de verjaardagskalender, want wie zijn er allemaal jarig vandaag?
3: Nou, als eerste is dat Brekking Meijer, dat is een acteur.
0: Ja, Brekking Meijer, hoe oud geworden?
3: 52.
0: Oké, 52.
3: Dan is jarig Paola Salvodelli,
0: zo.
3: Dat is een wielrijder.
0: Ja. Oké.
3: 53 jaar.
0: Paolo Salvodelli, toe maar weer.
3: Ja. Dan is jarig voetballer, doelman, keeper Edwin Zoetebier.
0: Oh ja.
4: Ja, de keeper van Rotterdam. De keeper van Feyenoord.
3: Van Feyenoord,
0: dat is jullie clubje, hè?
3: Ja, dat is mijn clubje. Ja.
0: Hoe oud is Edwin geworden?
3: 56 jaar.
0: Mooie leeftijd.
3: Dan is Rob Alphen, dat is een voetballer van Oud-Heracles Almelo.
0: Nog meer voetballers.
4: FC Utrecht.
3: Ja, die is FC Utrecht.
0: Ja.
3: Die is 58 jaar.
0: Rob Alphen, ja.
3: Dan is oud-politicus Jan-Peter Balkenende.
0: Ja.
3: 70 jaar.
0: Ja, die kennen we nog wel.
3: Die ken je nog wel. En oud-politicus Ruud Lubbers had geboortedag geweest vandaag van hem.
4: Ja.
3: En acteur Hans Boskamp.
0: Hans Boskamp. Oh, waar kennen we die ook alweer van?
4: Ja, vroeger ook.
3: Van de serie, tv-serie Floris.
0: Ja.
4: En Turks Fruit.
0: Oh, Floris vond ik ook mooi.
4: Ja.
3: En hij was ook voetballer, was hij.
0: Ook nog voetballer. Nou, en alles kunnen. Hoe oud zou die geworden zijn?
3: Die, rond de 80, in de 80.
0: Zo.
4: Ja, in 2011 is hij 79
3: geworden. 2011 is hij 79 geworden, Benjamin.
0: Oh, dan is hij nu wel rond midden 90 ergens, denk ik.
3: Midden 90.
4: Ja.
0: Zou die geworden zijn in ieder geval.
4: Ja.
0: Cor en Marjolein, dat waren ze alweer.
3: Oké, Benjamin. Ja.
0: Dank jullie wel.
3: Morgen.
0: Ja, morgen ben ik er helaas niet.
3: Morgen niet.
0: Nou, ik ben er wel om nieuws te lezen, maar helaas, dit programma moet ik aan iemand anders overlaten.
3: Oh, dat moet je aan iemand anders overlaten. Oh, nou, dat zien we later dan wel weer, Benjamin.
0: Zeker weten. Veel plezier in Deventer.
3: Dank je wel, Benjamin. Dank je wel.
0: Tot de volgende.
3: Tot de volgende. Doei.
0: Joe.

Ach, helaas was dat allemaal bijna weer. Back to the 80s, terug naar de jaren 80. Paula Abdul op Radio Oostend, straight up. Heel veel plezier zometeen met Paula Keizer. Zij is er vanaf 1 uur tot en met 4. Na 4 natuurlijk Jan Willem en Wieke. Ik heb er nog eentje voor je. En die draai ik met heel veel plezier. Ja, Zen the Plastic Population, The Only Way Is Up. Ik zou zeggen, maak er een prachtige donderdag van. Ik spreek je binnenkort weer. Geniet nog even van de zon. Ah, die gaat nog wel iets meer schijnen hoor. En veel plezier zometeen dus met Paula. Fijne dag!

0: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter leven.
10: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert en heb ze alle soorten holt.
11: Wat moet korter?
10: Wie RTT heb ze alle soorten holt.
11: Nee, korter.
10: Wie RTT heb ze vallen holt.
11: Korter.
10: Een bult holt, wie RTT.
11: Korter.
10: RTT holt.
11: Korter.
10: Holt.
12: Het nieuws in Overijssel. PEC Zwolle heeft 12 mensen geïdentificeerd na ongeregeldheden rond de laatste IJsselderby. Ze krijgen een tijdelijk stadionverbod. Mogelijk volgen nog andere straffen. Ook worden er binnenkort waarschijnlijk meer verdachten geïdentificeerd. En in Hardenberg is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Doen 22 gaat samen met het CDA en VVD een coalitie vormen. Meer nieuws in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt een jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: Rips en Blues in Raalte.
1: Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips & Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
15: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
15: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
17: Radio Oost.

0: Eigenlijk zou ze modeontwerper worden, maar ze besloot toch om haar andere liefde te volgen.
1: Paula Keizer.
0: En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee, want anders hadden we deze niet gehad. Diana Ross hoorde je op Radio Oost met Chain Reaction. Een hele goede middag, 7:07 is het. Hey, heb je al gestemd op de Vinyl Top 100? Volgende week is het zover, hè? De Vinylweek. En deze week komen we daar alvast een beetje lekker in door fijne muziek van vinyl te draaien. Ik heb ook mijn platenkoffertje weer mee. Dus even kijken wat ik er vandaag uit ga halen. Ik denk eentje die ik op Koningsdag in Enschede heb gescoord. Dat het gaat worden. Zometeen meer daarover. Ook ga je horen de man die ons helaas vorig jaar is ontvallen, maar waar we gelukkig nog wel hele fijne muziek van hebben. En Somjeu en Jerry Rafferty komen er ook aan. Tijd voor

Het bange hart. Sommige dingen moet je niet komen, vind ik, hè. Dan mag je niet kofferen of zo. Mag je niet je eigen versie van maken, maar een beetje experimenteren. Dat is wel leuk, toch? Nou, dat dacht ook Lucas Nicholas. Hij maakte namelijk van deze, Rob de Nijs met Bange Hart, een Engelstalig nummer en met gitaar. Nou, ik vind het haast gewoon country muziek geworden. Au.

0: is ook echt een vertaling geworden. Hij heeft echt dezelfde tijd of dezelfde teksten nog gebruikt. Ja, ik vond het wel mooi geworden. Lucas Nicholas heet deze jongen.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: Tijd om even vooruit te blikken op volgende week. Dan is het namelijk tijd voor de Vinylweek. Met op vrijdag het hoogtepunt, als je naar mij vraagt. Namelijk de Vinyl Top 100. De beste muziek volgens jou uit de 60s, 70s en 80s. Je kan dus daar alvast op reageren. Dat kan via oost.nl/vinyl. En misschien dat dit dan ook wel een leuke tip voor je is. Het is namelijk in elk geval een plaat die ik heel erg fijn vind. En we gaan even terug daarmee naar de jaren 70. Een nummer die je naar mijn idee niet heel vaak hoort. En toen we afgelopen Koningsdag dit album tegenkwamen op de Vrijmarkt in Enschede, dachten we, ja, die moet natuurlijk mee naar huis. Ik heb het over de mannen uit Canada, Backman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
7: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
8: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
9: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
8: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
10: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
8: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
11: Half twee is het en tijd voor het nieuws. Wieke Essendal, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Hardenberg vangt voorlopig geen nieuwe asielzoekers meer op en wil ook dat het AZC aan de Jachthuisweg dichtgaat. Het staat allemaal in het nieuwe coalitieakkoord van de partijen Doen 22, CDA en VVD. Het AZC in Hardenberg zou begin maart dichtgaan, maar het COA kwam daar een paar dagen van tevoren op terug. Hardenberg heeft inmiddels een dwangsom opgelegd voor iedere dag dat die opvang open is. Inmiddels is het totaalbedrag al ruim over de 1 miljoen euro heen. De nieuwe coalitie heeft los van het AZC veel meer plannen gepresenteerd. Ze willen ieder jaar 400 tot 450 huizen bouwen. Werken ook aan plannen voor verkeersveiligheid en verbetering van het theater in Hardenberg. En ook wil het bestuur zich graag inzetten voor de komst van de Neder-Saxe lijn tussen Enschede en Groningen. Hardenberg is samen met Borne de eerste gemeente in onze provincie die de vorming van een nieuw college heeft afgerond. De man die in een McDonald's twee broers doodschoot in Zwolle moet 26,5 jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald in het hoger beroep. 4 jaar geleden schoot een man in een vol restaurant de slachtoffers dood. Hij had een conflict met hen. Het Openbaar Ministerie had 30 jaar cel geëist, maar de straf is lager omdat de dader in de gevangenis een stoornis heeft opgelopen, zegt de persrechter.
13: Omdat de verdachte in de gevangenis een stoornis heeft ontwikkeld, waardoor die erg veel leidt aan het zitten in de gevangenis. De verdachte is bekeken in het Pieter Baan Centrum en daar hebben ze gezien dat hij toch wel psychotisch ontregeld raakt snel. Heel veel last heeft van druk van het gevangen zijn. En dat heeft hem dus flink in de war gebracht. Maar dat was hij niet op het moment dat hij de moorden pleegde.
12: Ja, je kunt het allemaal rustig nalezen op onze website. Ook nog iets anders. PEC Zwolle heeft 12 mensen geïdentificeerd na het gedonder rond de laatste IJsselderby. Ze worden verdacht van het dragen van gezichtsbedekkende kleding en afsteken van vuurwerk in het uitvak in Deventer. Ze krijgen binnenkort een brief van de club met de beschuldigingen en een tijdelijk lokaal stadionverbod. Ze mogen dus even niet naar wedstrijden van PEC. En ze moeten binnenkort zich ook voor de gedragscommissie verantwoorden. Dan kunnen nog definitieve straffen volgen, zowel vanuit de club als vanuit de KNVB. PEC Zwolle verwacht dat er binnenkort nog meer mensen worden geïdentificeerd. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je allemaal op oost.nl of in onze eigen app.
11: Dankjewel. Beetje wolken, beetje zon vandaag. Op de meeste plekken blijft het droog. Maar op sommige plekken kan toch een druppie regen gaan vallen. Het wordt tussen de 14 en 16 graden. Vanavond ook her en der weer wat wolken. Maar gelukkig komen er dan ook wat opklaringen aan. En de temperatuur daalt dan richting de 2 à 5 graden. Ja.

0: De Rembrandts hoorde je op Radio Oost met I'll Be There For You.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: Volgende week dan is die Vinylweek hier op Radio Oost. Jij kan daar dus al op gaan stemmen. Dat kan via oost.nl/vinyl. En dat is wel heel tof, want als je dat doet, dan maak je ook nog eens kans op gewoon een LP met jouw stemlijstje erop. Hoe vet is dat? Ik ben wel een beetje jaloers op diegene die dat gaat winnen. Iemand die ook heeft gestemd en dus ook kans maakt op die prijs, dat is Jaap. Jaap Norbruis uit Diepeveen. Jaap, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paula.
0: Jij bent zeker van de muziek, want als ik jouw lijstje zo zie staan, het gaat van links naar rechts, wat heerlijk.
2: Ja, ik hou van alle muziek. Kensington Direct, Rottenijs, ga maar zo door, ja.
0: Ja, en ook de periode van het vinyl, dat ligt jou dus wel. De 70s, 80s, 90s. Of na 60s, 70s, 80s.
2: Ja, die periode vaak, ja.
0: Ja, hè? Want laten we even een paar uit je lijstje pakken. Deze bijvoorbeeld.
3: Diep in mijn hart verlang ik vaak naar dat kind terug.
0: Rob de Nijs, foto van vroeger. Wat vind je hier zo mooi aan?
2: Ja, het is gewoon een mooie zanger. Ik heb altijd al gevolgd, weet je. Dus, ik ben ook laatst keer naar een musical geweest, dus.
0: Oh, hoe was die musical?
2: Dat is goed, ja.
0: Ja, mooie musical.
2: Ja, indrukwekkend, ja.
0: Kan veel van zijn muziek ook in terug natuurlijk.
2: Ja, ook op later. Zit hij in de rolstoel en dat soort dingen. Ja, zie je een liedje nog zingen, dus dat grijpt wel aan. Dus.
0: Ja, dat kan ik me heel goed indenken. Hé, hey, en wat jouw eerste album volgens mij ook was, dat was van deze man, hè?
4: Thunderstruck.
0: Lekker hoor.
2: Ja, lekker meeschreeuwen, hè?
0: Oh, fijn is dit. Ik weet niet hoe het met jou zit, Jaap, maar ik vind AC/DC het allerlekkerst als ik in de auto zit. Raampjes, als het mooi weer is, mag het raampje open, want dan kan het armpje naar buiten. Maar anders de raampjes dicht en het volume heel hard en dan keihard meeblerren.
2: Ja, daarom. Ik was laatst was nog bij het concert van Kensington geweest. Dus die hebben het denk ik wel goed.
0: Ja, en doen die ook muziek van AC/DC of vind je ze vergelijkbaar?
2: Ja, wel een beetje vergelijkbaar. Ja, AC/DC is natuurlijk wat ruiger natuurlijk, hè.
0: Maar dat is juist ook lekker, toch?
2: Ja, daarom.
0: Ik denk als je nu bijvoorbeeld druk aan het werk bent en je hebt bijvoorbeeld het een beetje warm of zo, of je bent een beetje moeig en je hoort dit, dan ben je er in één keer weer bij.
2: Ja, dan krijg je weer die energie weer, hè? Dus dan.
0: Precies, ja. Fijn dat muziek dat met je kan doen. Ja, en over mooie muziek gesproken, er is ook eentje die jij helemaal wil horen, afkomstig van UB40. We kennen UB40 natuurlijk veel van de covers die ze maakten. Ze hebben ook een paar nummers zelf geschreven. Dat is hier, dit is er eentje van, toch? Food for Thought.
2: Ja, ja.
0: En wat maakt dit nou een favoriet van jou? Want deze wilde je helemaal horen, dus die vind je extra mooi.
2: Ja, ik vind het gewoon een mooi nummer, een mooi tekst en alles, dus ja.
0: Ja, en is dat dan ook tekst die je raakt?
2: Ja, wel een beetje, ja.
0: Waarom
2: dan? Ja, een beetje gevoelige plaat, zeg maar.
0: Gevoelige plaat, ja. Heb je de tissues naast je staan?
2: Nee, dat niet.
0: Zo erg is het nog niet.
2: Nee, gelukkig niet. Nee.
0: Nou, je gaat er wel van genieten, want ik draai hem niet voor je. Jaap, dankjewel voor het stemmen, hè?
2: Graag gedaan, hoor.
0: En ben benieuwd wat er van jouw lijstje volgende week in die top 100 terecht gaat komen.
2: Ja, ik ook. Ja, ik mag dat.
0: Deze draaien we ook van nu alvast voor je. UB40 is dit en Food for Thought.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Suzanne en Freek hoorden je met Halverwege. Overigens de coaches van Ruben Hillen uit Hengelo. Die komende vrijdag, morgen is dat al, in de finale staat van The Voice. Heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Zingen, dat kan hij in elk geval als de beste. Dat is een ding wat zeker is. Zometeen, na de klok van 2, ga ik het met je hebben over de Beatles.
1: I want you to want me.

0: Boost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
11: Stiel, sterk werk.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
11: Stiel, sterk werk.
12: Het nieuws in Overijssel. Hardenberg heeft als eerste gemeente van onze provincie een coalitieakkoord gepresenteerd. In de plannen van Doen 22, CDA en VVD staat dat ze willen dat het AZC sluit en dat er jaarlijks meer dan 400 huizen worden gebouwd. En PEC Zwolle heeft 12 supporters een brief gestuurd na de ongeregeldheden rond de laatste IJsselderby. Meer nieuws, dat vind je in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Coesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.

0: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
3: Radio Oost.

Ik denk dat dit echt een nummer is wat zelden in de karaoke wordt gezongen. Ik zou niet kunnen nazingen wat er wordt gezongen. Morikant hoorde je, Jekke Jekke, maakt het een paar minuten over twee. Zometeen over, nou, wat zullen we zeggen? 10 minuutjes. Ga ik even bellen met Anne, Anne Hurekamp uit Deventer. 10 jaar lang hield ze namelijk haar blog Beatles Talk bij. En ooit moest daar een keer een einde aan komen. Dat einde is er nu, maar ik ben wel benieuwd wat het er allemaal heeft gebracht. Gaan we het zo meteen over hebben. Na muziek van Nick Kamen, Jasmine, De Nieuwe Oogst. En nu onze eigen Overijssels trots, Herman Brood.

0: Nick Kamen, I Promised Myself op Radio Oost. Als je Beatles-fan bent, dan ken je haar ongetwijfeld. Anne Hurekamp uit Deventer. Maar liefst 10 jaar lang schreef ze op haar blog Beatles Talk. Ja, aan al het mooie komt ooit eens een eind. En nu, na 10 jaar, houdt ze er inderdaad mee op. Anne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, na 10 jaar is klaar.
1: Ja, nou, ik vond het wel een mooi moment. 10 jaar. Ik dacht een strik erom na 354 blogs
0: zo
1: over de Beatles.
0: Ik was een beetje aan het researchen, aan het onderzoeken, zoals jij ook zo vaak doet. En toen dacht ik, volgens mij waren de Beatles vooral groot, dat ze echt hun muziek uitbrachten, net voor jouw tijd, toch? Hoe ben jij dan zo'n Beatles-liefhebber geworden?
1: Nou ja, heel veel mensen hebben de Beatles ook ontdekt, inderdaad, nadat ze uit elkaar zijn gegaan. En ik ben zelf van 1975 en de Beatles gingen begin 1970 uit elkaar. Maar zoals het ook heel vaak gaat, je hebt een ouder, een vader of een moeder, die zegt, hey, luister dit eens, of je hoort het thuis. En mijn vader reikte mij de Beatles aan met een verzamelplaat toen ik 1 jaar of 8 was. En ik was verkocht.
0: Ah, kijk. En van het een kwam het ander.
1: Zeker. Ja, en dan ga je natuurlijk als kind lezen erover en luisteren. En in die tijd ging je nog wekelijks naar de openbare bieb om te kijken of er nog een LP was.
0: Oh ja.
1: Dat was nog voor Spotify. Dus elke ontdekking was bijzonder. En na heel veel jaren dacht ik, misschien moet ik er maar eens over gaan schrijven.
0: Ja, want hoe is dat dan ontstaan? Had jij al heel erg het gevoel van, ik lees hier dingen over en dat wil ik gewoon delen? Of merkte je dat mensen die net als jij ook, nou, liefhebber zijn van de Beatles, daarnaar begonnen te vragen of zo? Hoe ging dat?
1: Nou, ik hield als kind al heel erg van schrijven. En ik ben dat ook steeds meer gaan doen in mijn werk als bibliothecaris en redacteur. En op een gegeven moment, dus 10 jaar geleden, leek het erop dat ik in mijn werk door een verandering van inhoudelijke werkzaamheden minder zou gaan schrijven. En toen dacht ik, dat ga ik missen. En toen zei een hele goede vriendin tegen mij, dan moet je gaan bloggen. En kies 1 onderwerp en wees consequent. Zo van, nou ja, doe dat elke week.
0: Ja.
1: En dat vond ik eigenlijk heel leuk. En toen dacht ik, ja, dat kan maar over 1 ding gaan, over de Beatles. En zo ben ik zomaar begonnen op een april zondagochtend in 2016.
0: Wauw. En het gaat ook echt over van alles, hè, binnen het Beatles-domein. Zowel geschiedenis als lees, kijken en luistertips. Er komt van alles voorbij.
1: Ja, dat klopt. Maar wat mij eigenlijk in de loop der jaren het meest dierbaar is geworden, is de plekken die ik heb bezocht in het kader van het grote Beatles-verhaal. En dat heb ik een aantal malen ook gedaan met mijn collega's van Fab Forecast. Dat is de grootste Beatles-podcast van Nederland. Die kun je op alle diensten wel vinden. En zij, met hen ben ik gaan samenwerken. Dus we gingen op reis naar Liverpool, waar de Beatles natuurlijk vandaan kwamen. Naar Hamburg, waar ze, ja, vlak voordat ze doorbraken, heel veel speelden. Maar ze zijn natuurlijk ook op allerlei andere gekke plekken geweest in de wereld. En om juist over die plekken te schrijven, die reisverhalen, ja, dat vond ik het leukst. Want daar, ja, beleef je de geschiedenis opnieuw.
0: Ja, en over die reisverhalen, eigenlijk ook podcast gesproken. We kunnen je dus ook van die podcast kennen, maar ook van een hele hoop andere podcasts. Zoals bijvoorbeeld De Laatste Dagen Van. Want dat begon allemaal met De Laatste Dagen van John Lennon. Het eerste seizoen van die podcastreeks. Even luisteren.
2: And I consider that my work won't be finished until I'm dead and buried. And I hope that's a long, long time. And I hope that's a long, long time.
3: De Laatste Dagen van John Lennon. Een podcast van NPO Radio 5 en Avro Tros. Gemaakt door Jan Kees ter Brugge, Michiel Tjepkema en Wibo Dijksma van Fab Forecast. In samenwerking met Beatles-blogger Anne Hurekamp.
0: Ja, we hoorden ook jou zelf, Anne, maar je vertelt ook over dat jij dus hieraan meewerkt. Want dit is eigenlijk, mag ik dat zeggen, het begin van een heel groot avontuur geweest?
1: Ja, dat is zeker zo. Ja, Avro Tros wilde op een gegeven moment een podcast binnen dat concept van De Laatste Dagen Van. Dus ga je met een aantal Beatles-liefhebbers bij elkaar zitten en dat in elkaar zetten. En ja, dat werd zo gewaardeerd dat het begin werd van een hele lange reeks die tot nu toe loopt. En waarvan we ook dit jaar alweer hard werken aan het 7e seizoen.
0: Ja, want ik zag her en der al wat voorbij komen, dat jullie al op pad waren geweest. Jullie zijn ook al op heel veel

0: in beweging gezet. En daarom heb ik hem ook gewoon heel lang nog willen schrijven. Ook uit een soort bijgeloof van, ik houd die blog vast, want die heeft me zoveel geluk gebracht.
1: Ja.
0: Maar inmiddels is het aantal projecten ook heel groot en breed geworden. Allemaal muziekverhalen, want dat is de rode draad. Dat ik dacht, misschien is het goed om na 10 jaar dit te stoppen.
1: Ja.
0: En misschien komt daarmee ook nieuwe ruimte voor een ander Beatles-idee. Of om bijvoorbeeld nog eens een boek te maken over met de leukste reisblogs. Dat zit ook wel in mijn hoofd.
1: Oh, maar ik hoor het al. Het is niet alsof zeg maar het Beatles-boek of het Beatles-schrijfboek gesloten is.
0: Nee, de Beatles gaan nooit overboord. Die zijn mijn muzikale basis.
1: Ja.
0: Maar soms is het ook goed om ruimte te maken. En dan komen er ook nieuwe ideeën. Misschien herken je dat wel.
1: Nou, ik hoorde net al een heel mooi idee voorbij komen. En je zei ook al dat je bezig bent met het nieuwste seizoen van De Laatste Dagen Van. Mogen we daar al iets meer over weten?
0: Nou, jij kijkt een klein beetje achter de schermen mee. Maar ik kan je zeggen dat het een heel mooi en intens seizoen wordt. Een vrouw staat dit jaar weer centraal. Dat is natuurlijk ook heel fijn na al die mannenverhalen.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk Janis Joplin al eens behandeld. Maar dit jaar zal het ook over een vrouw gaan. Een heel groot artieste die heel veel mensen denk ik wel in hun hart hebben gesloten. En daarvoor zijn we volop op een zoektocht door haar leven. En we werken toe naar 5 oktober, zeg ik uit mijn hoofd. Want dan verschijnt dat seizoen.
1: Zo, dat is over 5 maanden al.
0: Ja, en ik kan je verklappen dat we al heel dicht bij haar zijn gekomen.
1: Oh ja, want dat vind ik ook zo bijzonder. Nou, ik kan hier nog wel zo lang met jou over door blijven praten. Hoe je dan ook die mensen leert kennen die ook dicht bij de artiesten stonden. En nou, wat we dan ook allemaal weer in jouw blog kunnen lezen over dat je dan op een bepaalde plek bent. En als je daar dan toch bent, dat daar ook altijd wel weer een Beatles-link te vinden is. Volgens mij is er nog genoeg te vertellen. En dat horen we ook ongetwijfeld nog van je. Zij het niet in podcastvorm, dan zij het wel in een andere vorm. Anne, dank je wel. Heel veel succes bij alles wat je gaat doen en laten we contact houden.
0: Oké, dag.

0: en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Minuutje over 2:30 en tijd voor het nieuws. Wieke Essendal heeft dat voor ons. Wieke, goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag. Hardenberg heeft als eerste gemeente van onze provincie een coalitieakkoord naar buiten gebracht. De partijen Doen22, CDA en VVD gaan met elkaar aan de slag. En onze collega Jeroen Kuiper die weet wat er in de plannen staat.
14: Dat het AZC aan de Jachthuisweg zo snel mogelijk dicht moet. Daarvoor wordt maximaal druk gezet op het COA. Ook willen ze dat de Neder-Saxe-lijn er komt. Daarvoor willen ze het lobby voortzetten. En ook zetten ze in op verbetering van de verkeersveiligheid. Op bijvoorbeeld de kruising met de N341 in Sipkulo. En op en rond de N36. En jaarlijks willen Doen22, CDA en VVD 400 tot 450 woningen per jaar bouwen. En dat willen ze doen verspreid over zowel de grote als de kleine kernen.
13: Hardenberg is samen met Borne de eerste gemeente in Overijssel die de vorming van een nieuw college naar de verkiezingen heeft afgerond. Het Duitse bedrijf Rheinmetall blijft profiteren van grote investeringen in defensie. Ze groeiden in de eerste maanden van dit jaar naar 73 miljard euro. Bijna 20 miljard euro meer dan een jaar geleden. Die stijging komt onder meer door de overname van bepaalde werven voor de bouw van oorlogsschepen. Ze maken daar tanks, panzervoertuigen en ook munitie. Nederlandse defensiebedrijf Destinus uit Hengelo werkt op dit moment ook samen sinds kort met dat Duitse Rheinmetall. Ze werken samen aan het maken van geavanceerde raketsystemen. En steeds vaker wordt de stekker getrokken uit zogenoemde truckruns. Het zijn populaire truckers rondritten voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar door steeds strengere regels houden organisaties daarmee op. Een paar jaar geleden werd de boel flink aangescherpt na een ongeluk in Enschede. De organisatoren zeggen dat de regels nu een beetje zijn doorgeschoten, waardoor ze nauwelijks meer een truckrun kunnen organiseren. Wil je weten hoe dat precies in elkaar steekt? Dan kun je dat nalezen op oost.nl of in onze eigen app.
12: Dankjewel. Het blijft vanmiddag voor het meeste droog, maar af en toe zijn er nog wel wat wolken. Gelukkig is er ook veel zon. Het is zo'n 15 tot 16 graden. Vanavond opnieuw wel wat wolken, maar vanaf de nacht dan gaat het wat opklaren. Temperatuur daalt wel richting de 2 à 5 graden. Morgen gaan we vooral genieten van de zon. In de middag komen er een beetje wolken bij. Blijft het droog en het is zo'n 15 tot 17 graden.

0: Martha Reeves, Dancing in the Street.
1: Laat me hangen. Quiz.
0: We slippen die thuis wel in de vinylkast staan. Zou natuurlijk maar zo kunnen. We komen alvast een beetje in de stemming voor volgende week. Want dan is die vinylweek. Je kan ook alvast je stem uitbrengen op de Vinyl Top 100. Volgende week vrijdag. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Ja, het mooie is natuurlijk dat we echt daar gewoon een lijst met de hele provincie van kunnen maken. Hè? Dus breng ook vooral jouw stem uit. Wat uit die periode vind je het leukst? En dat kan via oost.nl/vinyl. Je maakt ook kans op echt een hele vette prijs. Ben ik best wel jaloers op. Namelijk een LP met jouw stemlijst daarop. Hoe tof is dat? Ja, ik vind dat wel echt heel vet. Je maakt ook kans op andere prijzen natuurlijk. We zijn niet de minste hier bij Oost. Want als je meedoet met het spelletje en je geeft ook nog eens het goede antwoord, dan maak je kans op een heel mooi presentatieblokje voor je vinyl. Ja, ik heb hem thuis ook staan en we hebben ze hier in de studio trouwens ook staan. Dat zie je wel als je meekijkt op tv. En daardoor kun je dan je plaat even mooi tentoonstellen als een soort van kunstwerkje. Kijk, dit ligt momenteel op de platenspeler. Nou, over die platenspeler gesproken, ik heb daar nu ook een plaat op liggen, maar die naald blijft elke keer haken en ik heb eigenlijk geen idee welke nummer het nu eigenlijk is. Jij wel? Zo vervelend als die naald blijft hangen. Maar misschien dat jij wel doorhebt om welk nummer dit gaat en welke artiest. Heb je dat? Laat het dan vooral weten via de Oost-app. Je mag natuurlijk ook bellen 074-2456-665. Je hebt er zo'n 7 minuten de tijd voor. Zometeen Shakira en nu André Hazes. Maar wie hoorde je net? Op welk nummer bleef die verrekte naald hangen?
2: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek.

0: En Zoo.
1: Laat me hangen, quiz.
0: Is pittig blijkbaar, die laat me hangen quiz van vandaag. Je hebt het ook wel eens, hè? Dan leg je een plaat op de platenspeler en dan blijft die naald hangen. Dan heb je misschien de plaat niet goed schoongemaakt of is de naald niet helemaal lekker meer. En ja, dat is gewoon vervelend. Maar in dit geval is het iets minder vervelend, want als jij dan ook nog eens hoort om welk nummer het gaat en van welke artiest, dan kun je er namelijk een mooie prijs mee winnen. Ik denk dat de opdracht een beetje lastig was, dus ik heb hem een klein beetje makkelijker gemaakt. Even kijken hoe ver we dan gaan komen. Stuur het mij in via die Oost-app of bel even 074-2456-665 als je het goede antwoord weet op welk nummer je hier hoort en van wie. Was die iets duidelijker? Jawel toch? Laten we nog één keer doen. Ja, hier moet je maar mee doen hoor. Dit moet maar genoeg zijn. Geef maar door via de app of bel eventjes. Wie hoorde je en met welk nummer?

0: Hansel hoorde je en Mbap op Radio Oost.
1: Laat me hangen, quiz.
0: Oeh, ja, dat is toch best wel lastig, merkte ik. Maar eens even kijken of ik iemand te pakken kan krijgen die een goed antwoord heeft binnengestuurd. Er kwamen namelijk wel veel reacties binnen, maar net niet de reacties die ik zocht. Ik hoorde de Ronettes met Be My Baby voorbij komen. Even zien, Love of My Life kwam voorbij. Maar ik heb nu Jolanda aan de telefoon uit Goor. Jolanda, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Dat was het allemaal niet, hè?
2: Nee, dat was het allemaal niet.
0: Nee.
2: En ik zat even heel toevallig te luisteren. Ik ben net terug uit Hengelo. Even bloedwezen prikken.
0: Oh, joh.
2: Bloedwezen geven.
0: Oh, je bent donateur. Wat goed.
2: Ja, precies.
0: En hoe lang doe je dat al?
2: Ik ging vandaag voor de 33ste keer.
0: Zo. Nou, dat is wel een felicitatie, een applausje waard. Heb je die gekregen daar?
2: Nou, ze zijn altijd wel bij als je komt, hoor.
0: Ja, hè? En je kan daar ook sparen, toch? Voor allerlei dingen, dat je dan cadeautjes krijgt.
2: Nou, je krijgt cadeautjes. Ja, precies. Ja. Ik heb al een beker en zo'n fles, weet je wel, zo'n waterfles. Dus,
0: kijk.
2: En ik heb van de week net een tas gekregen, omdat ik reclame maakte op Facebook. Weet je wel, dat vragen ze dan.
0: Ja.
2: Of je wil komen doneren, omdat ze best wel mensen nodig hebben, nodig hebben. Dus, nou, dat doen we dan, is een kleine moeite, toch?
0: Nou ja, Jolanda, ik weet het mooi gemaakt. Je bent nu op Radio Oost. Dan zou ik zeggen, maak nu ook maar even reclame voor de bloedbank.
2: Nou, het is voor Sanguin in Hengelo. Ik ben dan in Hengelo geweest, het is overal door heel het land. En gewoon, ze hebben je bloedhart nodig. Gewoon een half litertje. Nou, wat ben je kwijt? Ongeveer een uurtje. Nou, dat is toch te doen?
0: En hoe voel je je dan na de tijd? Voel je je dan ook draaierig of zo?
2: Ja, nu toevallig even een beetje licht in het hoofd. Maar ik denk dat het ook met het weer te maken heeft en zo.
0: Ja.
2: Dus ik zit nu gewoon lekker op de bank. Beetje drinken.
0: Want normaal gesproken eigenlijk niet, hè? Dan krijg je wat drinken en een koekje om even je suiker weer...
2: Klopt, cappuccino.
0: Ja.
2: En een roze koek.
0: Zo hoort dat dan, hè?
2: Ja, dat hoort helemaal. Ja,
0: ik heb het ook een poos gedaan. Ik ben er een jaar geleden of zo mee gestopt, maar ik wil eigenlijk ook wel weer beginnen. Maar de bloedbank in Hengelo was verhuisd, dus dat vond ik ingewikkeld in mijn hoofd. Maar jij bent gelukkig nog trouwe donateur, wat fijn.
2: Ja, helemaal goed.
0: Nou, als we met z'n allen een steentje bijdragen, dan zorgen we ervoor dat er voor iedereen bloed beschikbaar is, wanneer dat nodig is, en voor jezelf natuurlijk ook. Jolanda, mooi dat we dit nou hebben meegepakt, maar we belden natuurlijk om een andere reden.
2: Ja, volgens mij was het Earth and Fire met Memories.
0: Maar eens even luisteren of dat inderdaad het goede antwoord is. Natuurlijk, ja. Dit intro herken je uit duizenden. En Earth and Fire, dat werd best wel vaak geraden. Alleen dan net met andere nummers. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight kwam heel vaak voorbij. En Love of Life werd ook een paar keer geraden. Maar dat was allemaal niet het goede antwoord. Die had jij gelukkig wel. Dus Jolanda, van harte gefeliciteerd. Want naast de felicitaties van de bloedbank en een mooie tas krijg je van ons ook nog wat leuks. Ga ik naar je opsturen.
2: Oké, helemaal goed.
0: Dank voor het meespelen en een hele fijne dag, hè?
2: Ja, hetzelfde.
0: Doeg.
2: Doei.

Helemaal goed geraden door Jolanda uit Goor. Memories zochten we van Earth and Fire. Morgen gewoon weer een nieuwe Lama Hangen Quiz. En maak jij dus ook weer kans op dat mooie vinylblokje. Zodat jij jouw favoriete plaat aan het kan tentoonstellen. Doe ik thuis ook altijd. Tot aan de klok van 3 hoor je deze. Dr. Hook en When You're in Love.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry, bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Het nieuws in Overijssel. Fatbikes worden mogelijk verboden in bijna 30 gemeenten. Blijkt het een rondvraag van het ANP onder alle gemeenten in ons land. In Enschede zijn fatbikes sinds maart al verboden in het centrum van de stad. En PEC Zwolle heeft 12 supporters geïdentificeerd na de ongeregeldheden rond de laatste IJsselderby van een maandje geleden. Lees daar meer over in de app.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Ja, een

0: En droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost.

Bowie, This Is Not America. Een paar minuutjes na drieën is het. Een hele goede middag. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert. Zometeen sturen we onze Oene op pad. Hij gaat namelijk naar een bijzonder festival. En dat festival heeft iets te maken met licht. Hoe het precies zit, dat hoor je zometeen van hem. Na muziek van Clouseau. En nu eerst Salisbury Hill van Peter Gabriel.

0: Dire Straits met Sultans of Swing. En met dat ik deze hoor, denk ik, ik heb vergeten deze in mijn stemlijstje voor de Radio Oost Vinyl Top 100 te zetten. Stom, stom, stom. De Dire Straits staan er overigens wel in die van mij, maar met een ander nummer. Mocht jij nou ook willen stemmen, dat kan, hè. Oost.nl/vinyl. Maak je ook nog eens kans op jouw eigen stemlijstje op vinyl.
1: Op pad in Overijssel.
0: Onze Oene, die is lekker op pad, want het is hier helemaal niet heel ver vandaan van hier. Want Oene, waar ben jij?
2: Ik sta bij Tetum Enschede aan de Strooiingsbleekweg nummer 16. Vanaf vandaag is daar de internationale Limanerium Luminimax van Architects of Arts, dus in Tetum Enschede. Diana, ja, jij bent van Tetum. Wat gebeurt hier?
3: Nou, wij zijn bij Makerfestival Twente. En dat is een hele grote ruimte in Roombeek waar je alle soorten activiteiten kan meemaken. Van graffiti, chocolades maken, robots programmeren. En de publieksaandacht, publiekstrekker dit jaar is natuurlijk het Luminarium. Dat is een 1000 vierkante grote opstelling van verschillende ruimtes met kleur en licht. En eigenlijk moet je het gewoon meemaken om te zien hoe het eigenlijk voelt.
2: Bedankt met Katie van de Architect of Arts. What can people expect?
4: So from Luminaire Max that we're bringing here, they can expect a new world to arrive here in Enschede. So it's a new environment for them to discover and explore inside this beautiful luminarium.
2: What makes this luminarium so special?
4: Well, this luminarium is one of Architects of Air's luminarium that we've been building for over 30 years. This is our newest one, actually. It's all handmade and it works on natural sunlight, filtering through the coloured windows and creating a rainbow maze for everybody to explore and enjoy.
2: So you cannot come in the evening when it is dark?
4: No, not when the sun goes down, I'm afraid. Best in the daytime.
2: When it is cloudy?
4: When it's cloudy, it still works, and it's very cool, actually. My favourite weather is when it's a bit cloudy and a bit sunny, because then all the colours inside completely change. Yeah. And it's just nature doing its thing outside.
2: The colours are moving.
4: Yeah, well, the light is changing, so the effect inside, as the light passes through, also changes and adapts to the outside environment.
2: How big are the objects?
4: They're pretty big, so this one's going to be about the size of half a football pitch here. This is not our biggest one, but this one has a capacity of 50 people inside it.
2: Mm-hmm. It is an international Architect of Arts. Which countries are you doing?
4: Oh, Architects of Air have been to over 60 countries in their touring history over the last 30 years. This year we've already been to Saudi Arabia, to America, had a few events in England. We're quite worldwide.
2: It's global.
4: Yeah, we go everywhere. But we're very, very happy to be here in Holland. And we haven't actually been here since 2013. So thank you very much for having us back.
2: It was 13 years ago.
4: Yeah, 13 years ago. And it was here, I believe, as well, in Enschede.
3: Het was inderdaad in Twente, voor een andere organisatie wel, maar het was in Twente. Dus het is voor het eerst sinds die lange tijd dat wij weer dit mogen ervaren. En dit zal ook de enige zijn dit jaar.
2: Ja. Nou, het begint dus vandaag. Tot wanneer gaat het hele gebeuren door?
3: Tot 10 mei. Tot 10 mei tot 5 uur. Dus elke dag zijn we open van 12 tot 5. En tot 10 mei. Maar daarna mocht je nog denken van ik wil nog wel eigenlijk wat activiteiten bezoeken. Hebben we ook de maakdagen die over 14 gemeenten in heel Twente zullen gaan. Die ook allemaal verschillende activiteiten hebben. Dus daar en vooral de Magic Carpet Ride heb je daar ook. Dat is ook heel bijzonder om mee te maken over Twentse verhalen. Met tapijten. Heel interessant. Dus dat kun je ook allemaal meemaken. Dus het blijft eigenlijk de hele maand doorgaan. En dit is een soort van eigenlijk een kick-off van de hele maand feest van ontdekken, samenwerken en programmeren misschien.
2: Voor meer informatie, waar kan men terecht?
3: www.tetum.nl.
2: Zo makkelijk.
3: Zo makkelijk is het.
2: Ja. En dan kun je ook alvast wat afbeelding van een luminar zien, hè?
3: Jazeker, maar als je Luminarium ook op Google opzoekt, daar staat zoveel informatie. Het is echt heel bijzonder. Je moet het zien. Je moet het echt meemaken. En eigenlijk moet je het niet zien. Je moet gewoon eigenlijk hier naartoe komen en het meemaken. Dat zal het mooiste effect zijn.
0: Ah, het klinkt echt vet, hè? Allemaal handgemaakt dus. Het nieuwste is wat er nu dus in Enschede staat. Maar ze doen dit al zo'n 30 jaar. En het werkt op natuurlijk licht. En de tip van de Engelse dame was: kom vooral als het een beetje bewolkt, maar ook een beetje zonnig is. Want dan veranderen de kleuren. En dan is het namelijk op zijn mooist. Ja, 's avonds kan dus niet, want het werkt allemaal op het licht van de zon. Het is ook best groot. Je kan er blijkbaar met een mannetje op 50 in. Ze doen dit in zo'n 60 landen over de afgelopen 30 jaar. En 13 jaar geleden waren ze ook al in Twente. En nu dus weer in Enschede, in Tetum. Ja, volgens mij is het heel bijzonder. Dit internationale liminarium Luminex.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Minuutje over 4:30 en tijd voor het nieuws. Wieke Essendal, die heeft dat. Een hele goede middag.
15: Goedemiddag. Hardenberg heeft als een van de eerste gemeenten van onze provincie een coalitieakkoord naar buiten gebracht. De partijen Doen 22, CDA en VVD gaan met elkaar aan de slag. En onze collega Jeroen Kuiper die weet wat er in de plannen staat.
16: Dat het AZC aan de Jachthuisweg zo snel mogelijk dicht moet. Daarvoor wordt maximaal druk gezet op het COA. Ook willen ze dat de Neder-Saxe-lijn er komt. Daarvoor willen ze het lobby voortzetten. En ook zetten ze in op verbetering van de verkeersveiligheid. Op bijvoorbeeld de kruising met de N341 in Sipkulo. En op en rond de N36. En jaarlijks willen Doen 22, CDA en VVD 400 tot 450 woningen per jaar bouwen. En dat willen ze doen verspreid over zowel de grote als de kleine kernen.
15: Hardenberg is samen met Boerne de eerste gemeente in onze provincie die de vorming van een college na de verkiezingen heeft afgerond. Fatbikes worden mogelijk verboden in bijna 30 Nederlandse gemeenten. Blijkt uit een rondvraag van het ANP onder alle gemeenten in ons land. In Enschede geldt sinds ruim een maand een verbod op die dikke fietsen. Het geldt dan natuurlijk gewoon in het centrum en rond winkels. Andere gemeenten werken inmiddels aan strenge controles op opgevoerde fatbikes of kijken naar andere regels. Veel gemeenten wachten in elk geval ook nog op landelijk beleid van de minister over de fatbikes. En Nederlanders zijn de afgelopen weken juist meer met de auto gaan rijden, ondanks de hoge brandstofprijzen. Blijkt uit een onderzoek van een mobiliteitsbureau in Deventer onder ruim 8000 automobilisten. Reden gemiddeld meer kilometers per week en gebruiken ook de auto vaker. Wel passen veel mensen hun tankgedrag aan door vaker over de grens in Duitsland te tanken. Volgens de onderzoekers rijden we dus niet minder, maar zoeken we vooral goedkopere brandstof op. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
14: Ik moet zeggen dat ik zelf altijd wel zo goedkoop mogelijk tankte. Want nou ja, hè, elke euro is er eentje, ja, zeggen we dan maar. En ik heb wel laatst toch de fiets naar de maker gebracht.
15: Ah, had... vanwege dit?
14: Nou ja, het is ook wel gewoon fijn om fatsoenlijk te kunnen fietsen. Mm. Maar mijn fiets had 2 lekke banden. Voelt een beetje als mijn eigen leven. Dat leek me toch wel verstandig. Maar het scheelt natuurlijk ook wel dat je gewoon lekker... Het zijn ook elektrische fietsen. Dus dan kun je ook toch de langere stukken een keer op de fiets pakken. Zeker met het mooie weer wat er aankomt.
15: Ja.
14: Ja, ik vond dat toch niet zo'n slechte set.
15: Gisteren hadden we ook in het nieuws dat in een aantal steden in Twente bijvoorbeeld een buskaartje voorlopig veel goedkoper wordt. Om mensen ook een beetje uit de auto in het OV te krijgen. Of inderdaad, ja, gewoon lekker op de fiets waar het kan.
14: Ja, en zeker met het weer wat eraan, ja, gaat komen, is dat ook wel lekker.
15: En zo is het maar net. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in de eigen app.
14: Want over dat weer gesproken. Vanmiddag blijft het droog, is er naast de wolken ook wel wat zon. Het is zo'n 15 tot 16 graden vandaag. Vannacht koelt het af richting de 2 tot 5 graden. Maar morgen dan hebben we opnieuw weer zon. In de middag komen er wel wat wolken bij. Maar qua temperatuur tikken we de 17 graden aan.

0: Human League hoorde je met Human op Radio Oost. Het zijn allemaal van die hele mooie suggesties die je dan zo even in je hoofd op kan slaan. En dan kan onthouden voor jouw stemlijstje voor de Oost Vinyl Top 100. Stemmen, dat kan nog. Volgende week vrijdag is het zover.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Snelle Laat het licht aan horen. Je hebt poosje geleden nog de nieuwe oogst in handen met dit nummer. En het blijft ook een prachtig nummer, toch? Ik heb al meerdere keren het erbij verteld, maar ik blijf het zeggen, want het is zo'n mooie boodschap erachter. Het gaat over zijn, ik dacht, schoonmoeder, die kampt met dementie. En daar slaat ook dat lampje op. Laat het licht nog even aan. Dus laat het haar alsjeblieft nog even laten herinneren. Mooi vind ik dat.

0: ook absoluut niet misstaan in de vinyl top 100, toch?
1: De 6 voor 7.
0: Ja, je hebt Oene natuurlijk net gehoord. Die ging lekker op pad naar Enschede. Want daar is bij het Makersfestival Twente iets heel bijzonders te zien. Het Luminarium. Een opblaasbaar kunstwerk vol met gekleurde lampjes. Nou, dat ziet dus heel bijzonder uit. En daar zoeken we zometeen voor de klok na vieren muziek bij. Dus muziek over licht en lampen. Er komen ook al heel wat suggesties binnen. Dus even een blik werpen op wat er zo al is binnengekomen. Jack en Tilly de Riemer die zeggen bijvoorbeeld de Manfred Mann's Earth Band met Blinded by the Light. Jenny Seppenwolde die zegt Multicolor van Sommieux, ook een hele leuke. Eddie Teeselink, de Lumineers, hey, verlichten met Ho Hey. Hans Blokhuis, Suzanne Freek, Dromen in Kleur. Thea Olde Henrikman, Cindy Lauper met True Colors. Nou, ik zie het al, wat een leuke ideeën allemaal. Kan nog veel meer bij, laat die dus vooral even weten. Dat kan allemaal via de Facebookpagina van Radio Oost. Maar het mag natuurlijk ook door even een berichtje te sturen via die Oost app. En daar maak je Jan-Willem en Wieke heel gelukkig mee. En je hoort misschien ook nog eens zo meteen jouw suggestie voorbij komen. Hoe fijn is dat?

Queen and the show must go on. Nou, dat doet hij ook zo meteen na de klok van 2. Jan-Willem en Wieke zitten dan voor je klaar. En zij zoeken nog nummers wat iets te maken heeft met licht en lampjes. Dat heeft alles te maken met het luminarium in Enschede. En dit zou ook best een goede suggestie zijn. ELO, Living Thing. En dat staat natuurlijk voor Electric Light Orchestra.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Fatbikes worden mogelijk verboden in bijna 30 gemeenten, blijkt uit een rondvraag van het ANP. In Enschede zijn fatbikes sinds ruim een maand verboden in het centrum rond winkeltijden. En het Indië-monument in Zwolle is hersteld nadat het vorig jaar, kort na de herdenking van 15 augustus, werd vernield. Meer nieuws, dat vind je op rtvoost.nl of in de app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het zonnetje schijnt, wel wat bewolking en ook files op de weg. Op dit moment de A1 Hengelo richting Duitse grens. Bij de grens 3 kilometer 5 minuten. Ook een file op de A28 tussen Wezep en Zwolle Centrum. 8 kilometer lang en 8 minuten ook de vertraging in tijd. En tenslotte de A35 tussen Enschede en Delden staat 4 kilometer. En je bent 6 minuten langer onderweg.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.

0: Nu spectaculaire keukenactie bij Staalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Staalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
1: Radio Oost. Jan-Willem Kobus

0: hebben ze gedaan met de tranen van het lachen.
1: Au.
0: Ja, dancing with tears in my eyes. Ja, dat was een spiegel.
2: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
1: Oké, je moet kiezen.
0: Ja?
1: Modern Talking of Herman Brood.
0: Dan wel Herman Brood.
1: Ja, die hangt achter jou. Heb je hem al gezien?
0: Ja, zeker. Hele mooie LP-hoes. Maar die van Modern Talking is een mooiere LP-hoes.
1: Ja, heel mooi. Een beetje glimmend.
0: Ja, dat had de band ook nodig om de LP's nog iets meer te verkopen.
1: En zo is het maar net. We hebben het inderdaad over de vinylweek. Dat gaan we vandaag uitgebreid met jou ook bespreken. We hebben heel veel zin in voorpret voor al die heerlijke vinylplaten die we volgende week extra vaak gaan draaien.
0: Zeker. En we gaan natuurlijk ook het nieuws van vandaag voor je op een rij zetten. Dat doen we straks in het uitgebreide nieuwsoverzicht. En we duiken ook wat dieper in de zaken, zoals de uitspraak in het hoge beroep van de McDonald's-zaak in Zwolle.
1: Ja, wat is dat toch een triest verhaal. Van een aantal jaar geleden in een heel vol restaurant waar heel veel gezinnen zaten te eten, ging het compleet mis, kunnen we wel zeggen. Vandaag het hoger beroep in die zaak en onze verslaggever praat ons zo bij.
0: En ja, dan alle sportverenigingen die kunnen hun centjes wel goed gebruiken. Ja. Nou, ze wat gedoe over subsidies.
1: Dat kan je wel zeggen. Meer dan 20 Overijsselse sportverenigingen hebben daar nu last van. Groot probleem, daar gaan we het over hebben. En we gaan ook eens even kijken bij de Solarboot.
0: Ja,
1: ja,
0: maar de Solar is een beetje uit de tijd, hè?
1: Dat kun je wel zeggen. Ze hebben iets nieuws bedacht in Twente en op Hogeschool Saxion. Hoe dat in elkaar steekt, dat hoor je strakjes.
0: En we hebben ook de 6 voor 7 vandaag. Waar gaat die over?
1: De 6 voor 7, die hebben we zeker. En die gaat vandaag over lampjes en lichten.
0: Oh ja.
1: Het heeft te maken met een bijzonder kunstwerk dat je vanaf nu kunt zien in Enschede.
0: Met die volle zon?
1: Maar het is binnen.
0: Oh,
1: in een soort opgeblazen tunnel. Het ziet er echt heel bijzonder uit. Kijk maar even op de Facebook van Radio Oost. En dan laat je direct je liedje achter.
0: Nou, welke muziek bedenk je erbij? Geef ze door.

0: fris. Ik zou het fris noemen. Ja. Vanmorgen een graad of 7, 8 met het buiten even wandelen. En dan, ja. Maar Golden's Eyes, dat was het weer niet. Wel een lekkere plaat van Foreigner op Radio Oost.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
2: Radio. Ja, nou, Radio East.
0: Nou, Foreigner zeg ik radio. Ja. Fijn dat je luistert naar Radio Oost.
2: Ja.
0: We hebben de 6 voor 7 weer.
2: Die hebben we zeker. En die gaat gewoon over onze provincie, hoor. In Enschede, daar is namelijk het Makersfestival aan de gang. En daar maakt een bijzonder kunstwerk zijn debuut. Het toert al rond sinds de jaren 90, maar nu dus voor het eerst in ons land en dus ook direct in onze provincie. Het gaat om de Luminimax. Jawel, een groot opblaasbaar kunstwerk. Allemaal tunnels, koepels, lampjes. Nou ja, de organisatie die beschrijft het wel even.
3: Het zijn eigenlijk allemaal verbindingen, gangen naar nieuwe ruimtes. En die nieuwe ruimtes hebben allemaal ronde vormen. Of het zijn vormen met meer trechters die de ronde vormen aan elkaar verbinden. Waardoor je echt door een zuilen- en bollenveld loopt.
0: Verbinding is altijd goed. Hm. Het kunstwerk past precies bij het thema van dit jaar. Out of your bubble.
3: Wat wij bezoekers willen meegeven is dat je ze nu en dan uit je comfortzone kan stappen. En dat het hele nieuwe fijne ervaring op kan geven. Soms natuurlijk ook minder fijne ervaringen, maar in ieder geval ervaringen waar je, die je leven verrijken. En ja, dat is eigenlijk wat je hier fysiek doet. Een nieuwe ervaring, het meemaken, geïnspireerd raken.
0: Nou, wat wil je nog meer? Een kunstwerk waardoor je geïnspireerd raakt met licht en lampen en van alles erop en eraan. Maar welke muziek kun je daarbij bedenken?
2: Heel veel liedjes, toch?
0: Zeker, ja. Geef ze maar door. Dat kan onder meer op 074 2456 665.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1970? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Borderline van Madonna hoor je. En wij zijn op zoek naar nummers over licht.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: En tunnels.
2: Ja, lampjes. Een beetje een koortsdroom, mag ook. Zo klonk het net een beetje, vond ik. Vond je niet?
0: Een lekker plaatje over een koortsdroom.
2: Tunnel met glimmende lampjes. Kijk even op de Facebookpagina van Radio Oost. Dan snap je een beetje waar ik het over heb. Het is een heel mooi en bijzonder kunstwerk in het centrum van Enschede. Wat betreft een groot kunstfestival op dit moment. Het is gemaakt door heel veel lampjes en daarom liedjes over lampjes.
0: Welke kun je daarbij bedenken? Geef ze door. Deze draaien we nu alvast. Stond gewoon in de lijst en lekker toepasselijk. Want niks is mooier dan zo'n licht situatie, spel en dergelijke als het middernacht is geweest. Eric Clapton, After Midnight.

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Het is even over 16:30. En de thermometer staat een stukje hoger dan gisteren. Lekker weer in Adorp. Daar is het zo'n 17,5 graad. De Marshoek 16,5. En de Bult 17. Nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
11: Goedemiddag. In Hengelo is vanmiddag een automobilist opgepakt na een ongeluk. Hij reed tegen een lantaarnpaal en een geparkeerde auto. Volgens een buurtbewoner week die man uit voor overstekende eenden. Door de botsing ontstond flinke schade en lag de weg vol met brokstukken. De bestuurder van 28 uit Hengelo is opgepakt omdat hij mogelijk onder invloed was. De gemeente Hardenberg heeft als eerste van onze provincie een coalitieakkoord naar buiten gebracht. De partijen Doen 22, CDA en VVD gaan met elkaar aan de slag. En onze collega Jeroen Kuiper weet wat er in hun plannen staat.
12: Dat het AZC aan de Jachthuisweg zo snel mogelijk dicht moet. Daarvoor wordt maximaal druk gezet op het COA. Ook willen ze dat de Neder-Saxe-lijn er komt. Daarvoor willen ze het lobby voortzetten. En ook zetten ze in op verbetering van de verkeersveiligheid. Op bijvoorbeeld de kruising met de N341 in Sipkelo. En op en rond de N36. En jaarlijks willen Doen 22, CDA en VVD 400 tot 450 woningen per jaar bouwen. En dat willen ze doen verspreid over zowel de grote als de kleine kernen.
11: Hardenberg is met Borne de eerste gemeente in onze provincie die de vorming van een college na de verkiezingen heeft afgerond. Het Indië-monument in Zwolle is weer hersteld na een vernieling van vorig jaar. Kort na de jaarlijkse herdenking van 15 augustus trokken dieven 2 balken van het monument af, waarschijnlijk om het brons te stelen. Die vernieling zorgde voor veel verdriet binnen de Indische gemeenschap in Zwolle. De gemeente heeft het monument inmiddels gerestaureerd en teruggebracht in de oorspronkelijke staat. En de gemeente Staphorst begint binnenkort met de bestrijding van de eikenprocessierups. Ongeveer 6000 bomen worden behandeld met een biologisch middeltje om overlast te voorkomen. De brandhaartjes van die rupsen kunnen jeuk, huiduitslag en andere klachten veroorzaken bij mensen en dieren. Die werkzaamheden gebeuren dag en nacht met trekkers en spuiten op allerlei plekken waar vorig jaar veel overlast was. Later dit jaar controleert de gemeente Staphorst opnieuw alle eikenbomen en worden nesten waar nodig alsnog verwijderd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Ja, even toch het ongeluk met die auto. Ja. Lantaarnpaalbotsing. Zijn geen mensen bij gewond geraakt?
11: Ja, dat klopt. Ja.
10: Die man had een beetje... nee, maar dan kan ik dit wel even laten horen. Want ik moest meteen denken aan dit toen ik dat hoorde. Daar gaat hij hoor. Dat

0: het was een vergelijkbaar ongeluk.
1: Eigenlijk wel, hè?
0: Ja, ik denk van die kan ik even niet laten. Ja, dit is echt... Ronnie Tober zingt dit onder meer. En met wie? Ik heb Siska Peters. Ach. Ronnie Tober en Siska Peters met De Witte Eend op het midden van de weg.
1: Ik had het niet willen missen.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Is dat ergens in mijn hersenpad dat die verborgen. Ach, en ik kan hem op tijd vinden.
1: Pareltje.
0: Nou, hè? Komt niet later, sorry. Geen eenden op de weg, wel files op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 3 kilometer en 5 minuten de vertraging. A28 tussen het Harde en Zwolle centrum. 11 kilometer en 23 minuten. De linker rijstrook is daar dicht en dat komt door een kapotte auto. Vertraging dus een half uur daar. Dan de A32 Heerenveen richting Meppel, Steenwijk Zuid en Meppel Noord. Staat 3 kilometer en 7 minuten. Dan van oost naar west tussen Enschede West en Delden. 7 kilometer en een half uur vertraging. Dat is best pittig voor dat stuk. Normaal is het 1 minuut of 5 vertraging. Een half uur vertraging dus tussen Enschede-West en Delden. Dan de A50, Hattem en Kampen-Zuid. Daartussen staat 4 kilometer en 5 minuten. En tenslotte de N35 tussen Nijverdal en Wierden. 3 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan nog even het weer van dit moment. Na de regenachtige dag van gisteren is het echt heel anders vandaag. Een lekkere dag. Droog, zon, wolken. En er waait ook nog eens een frisse wind. Het is zo'n 16 graden, 17 graden op sommige plekken. En vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Komende nacht klaart het dan vanuit Duitsland op. Morgenochtend schijnt de zon. In de middag zijn er weer meer wolken. Het blijft wel droog, tot zo'n 17 graden. Zaterdag wordt het iets warmer, 21 graden, ook weer met flink wat zon. Zondag blijft het onder de 20 steken, ook weer zon, wolken en misschien een bui aan het eind van de dag. Vanaf maandag wordt het weer kouder en valt er ook buien.
2: Jan Willem Kobus en

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Sweet Caroline van Neil Diamond hoor je op Radio Oost.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Ja, die komt er weer aan. Vanaf maandag draaien we alleen maar muziek uit de tijd van het vinyl. Ja, dat is ook wel de tegenwoordige tijd. Maar ja, we hebben het toch vooral over de nostalgie. Terugkijken naar de tijd van de jaren 60, 70 tot ietsje in de jaren 90 nog. Dat er nog singeltjes werden uitgebracht op vinyl.
2: En het leuke is dat jij gewoon jouw lijstje in kan sturen. Het is niet makkelijk, dat weten we. Je hebt 35 opties om in te vullen welke plaatjes erin voorbij moeten komen.
0: Zo is het. En je mag één keer meedoen met je e-mailadres, als je stiekem een ander nog een keer, heb ik niet verteld. Maar een van de mensen die daar ook aan mee heeft gedaan is Ronald de Jong. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jan Willem.
0: Hallo, hoe is het met Ronald?
3: Met Ronald is het uitstekend.
0: Ja, niet een beetje vermoeid na het invullen van al die platen?
3: Nee, toch maar niet, want daar heb ik alleen mijn vingers maar voor nodig en mijn ogen.
2: Ja, Ronald, nou zat ik eens even te kijken door jouw lijstje en dan was ik benieuwd, wat was nou eigenlijk jouw allereerste eigen LP'tje?
3: Mijn eerste eigen LP, dat was de original soundtrack van The West Side Story.
2: Oh, dat is leuk.
0: Ja, en dat is. Ik zag trouwens ook een instrumentale plaat bij je keuzes staan. En dat is deze. Die kunnen we even als bedje onder het gesprek
2: doen. Oh, gezellig.
0: The Shadows en Apache. Stond ook op je lijst. Maar je bent ook een groot fan, hè, van verschillende artiesten. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Je zit van alles bij: Nederlands, Engels. Hele oude. Zoals deze.
3: Ja.
0: Gaan de tafels nog wel eens aan de kant, Ronald?
3: Ja, we hebben nog genoeg ruimte hier. Het kan nog wel.
2: Oh, wat goed. Ronald, heb jij nog een platenspeler in de woonkamer?
3: In de woonkamer niet meer, maar ik heb hem nog wel boven op de kamer waar mijn computer staat.
2: En belandt daar ook nog wel eens een plaatje op?
3: De laatste tijd niet meer, want de meeste platen heb ik gedigitaliseerd, zodat ik het op een cd kon branden.
2: Ja, ook leuk, maar toch dat vinylgevoel, dat is wel lekker, hè?
3: Ja, dat is wel. Je moet er altijd extra voorzichtig mee zijn. En kijk, en heel veel van die LP's en singles die heb ik inmiddels verkocht aan de zaak in Geesteren. Behalve van mijn favoriete artiest, die heb ik natuurlijk bewaard.
0: Oké, dit gaan we zo. Ik wil nog één Nederlandstalig ook laten horen. Want dat is zo'n liedje waar ik dan weer zo'n herinnering ook van heb van vroeger. Dan kwam je uit school en dan kreeg je thee en dan ging je even zitten kletsen. En dan stond het radio aan en dan hoorde je bijvoorbeeld dit vaak voorbij komen.
4: Laat me. Alleen met al mijn vrienden. Het is beter dat ik nu geen mens.
0: Echt een tearjerker, om zo maar te zeggen.
3: Dat is een. Ja, Rita Hoping, hè?
0: Ja, zeker. Ja, waarom deze?
3: Dat heeft te maken met. Ik denk met haar ziekteverloop toen in die tijd. Dat ik dat een heel mooi nummer vond. Ja. Zij is jong gestorven en ik vond het nummer sterk van toepassing op haar.
2: Ja, het is een prachtig plaatje, dat kun je zeggen. En Ronald, je bent sowieso van de toelichting bij al jouw liedjes. Dat vind ik altijd heel leuk om te lezen waarom je bepaalde liedjes aanvraagt. Bijvoorbeeld Barry Ryan, kun je die uitleggen?
3: Jazeker, Barry Ryan met Eloise.
2: Ja.
3: Die komt uit 1969 en mijn vrouw en ik hadden de afspraak. Zij koos de naam van de jongens en ik van de meisjes. En ik heb gekozen voor Eloise als onze tweede baby een meisje zou zijn. Maar ja, het werd een jongen. Ook heel gelukkig mee, hoor. Ja. En toen koos mijn vrouw natuurlijk voor mijn naam. Dus onze zoon is vernoemd naar mij.
2: Nou, wat een eer. Prachtig verhaal.
0: Nou, en we sluiten af met een van je allergrootste favorieten. En dat is?
3: Paul Anka.
0: Ja, waarom Paul?
3: Ja, dat is natuurlijk ontstaan toen ik 12 jaar was. En voor het eerst Diane hoorde. En toen, ja, dan weet die muziek je emotioneel te raken. En dat is gewoon gebleven.
0: Nou, heel
3: nog
0: goed.
3: Nog steeds.
0: Nou, fantastisch. Ronald de Jong, dankjewel voor jouw verhaal. Jij denkt ook nog mee naar de hoofdprijs van alle stemmers. Gaan we natuurlijk iemand loten die wint echt iets unieks. Dat is een LP met alleen maar nummers erop die je zelf mag samenstellen.
3: Dat is geweldig.
0: Ja,
3: dan zullen we maar even over afwachten, want er zijn meer kandidaten.
0: Zo is het, zo is het. Maar wellicht, je zit in ieder geval in de hoge hoed daarvoor. Dankjewel voor het meedoen, Ronald. Dankjewel.
3: Dankjewel voor het bellen.
0: En daar is hij. Diana.

0: het weekend in.
1: Het zijn cool mannes.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag.
1: Twee, en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij

0: krijg een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
11: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
12: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
11: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
13: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
11: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
14: Het nieuws in Overijssel. In de rechtbank was vandaag een eerste zitting over een zware mishandeling in Deventer. Begin dit jaar werd een man in het centrum geschopt en geslagen en in het ziekenhuis opgenomen in coma. Inmiddels blijkt dat die man zeer ernstige hersenschade heeft opgelopen. En het Indië-monument in Zwolle is hersteld nadat het vorig jaar, kort na de herdenking van 15 augustus, werd vernield. Je leest daar meer over in onze app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Even na vijf staan er nog een aantal files op de wegen. De dagelijkse bij de Duitse grens op de A1, 3 kilometer en 5 minuten. Verder de A28, een heel lange file. Wegdek is daar in slechte toestand, de spitsstrook is dicht. 17 kilometer staat er tussen het Harde en Zwolle centrum. Ruim een half uur vertraging. Vertraging ook op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Steenwijk Zuid en Meppel Noord. 3 kilometer en 7 minuten. Dan staat er een kapotte vrachtauto op de A35 tussen Enschede en Delden. 7 kilometer file staat erachter. Een half uur is de vertraging. De rechte rijstrook is dicht door die kapotte vrachtauto. A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heeren en Hattem. 4 kilometer, 6 minuten. En de N50 tussen Heeren en Kampen-Zuid. 6 kilometer, 6 minuten. N35 tussen Nijverdal en Wieren, 4 kilometer en 10 minuten de vertraging. En kom je vanaf de N36 dan tussen Adorp en Wieren ook 4 kilometer en 7 minuten. En tenslotte de N764. Dat is de weg Kampen richting Zwolle. De aansluiting met de N50 tot aan Hattem en IJsselmuiden. Er staat 3 kilometer en je bent 8 minuten langer onderweg.
17: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
18: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je tickets snel op ripsandblues.nl.
19: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Radio Oost. Jan-Willem Kobus en

0: when half a boy, half a man.
1: Jan Willem Kobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag in een zon overgoten tussen de wolken door Overijssel. Gaan we het hebben over de dag van vandaag. Want wat brengt het nieuws vandaag onder meer? Hebben we het over subsidies voor sportclubs?
2: Ja, dat is een wonderlijk verhaal. Inmiddels al meer dan 20 sportclubs hebben zich daarbij aangesloten, ook uit onze provincie. Ze dachten namelijk dat ze een subsidie zouden krijgen om daarmee hun sportgebouwen te verbouwen. Maar dat gaat niet door.
3: Bijzonder.
2: Ja.
3: We hebben het ook over de uitspraak in een rechtszaak van de McDonald's-moorden in Zwolle. Daar zometeen al veel meer over. En we hebben het over de nieuwe energie. Alles werd ingezet op zonne-energie, maar er wordt nu toch een switch gemaakt.
2: Ja, richting methanol. We hebben het namelijk over de solarboot, die we natuurlijk ook niet meer zo mogen noemen. We gaan straks eens even kijken bij de studenten.
3: En we hebben het ook over de 6 voor 7. Want een kunstwerk in Enschede met licht, met gangen, met allemaal lampjes, bijzonderheden, dat is vanaf vandaag te zien. Binnen staat het, maar welke muziek past erbij? Dat kun je doorgeven voor de 6 voor 7. En dat kan op 0645671331 via de WhatsApp. Maar eerst het nieuws van vandaag. De man die in een McDonald's in Zwolle 2 broers doodschoot, moet 26,5 jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in hoger beroep bepaald. 4 jaar geleden schoot de man in een overvol restaurant de slachtoffers dood. Hij had een conflict met hen. Het Openbaar Ministerie had 30 jaar cel geëist, maar de straf valt lager uit. Na de rechtbank komt nu ook het hof tot de veroordeling voor moord.
4: Het gerechtshof komt op moord, dus ook op voorbedachte raad, omdat deze verdachte toch heel rustig, zijn pistool heeft getrokken en heeft geschoten.
3: Ja, rechtbankverslaggever Daan Brunsman die schuift zo bij ons aan en praat je bij over die zaak van vandaag.
2: Het Duitse bedrijf Rheinmetall blijft profiteren van grote investeringen in defensie in Europa. Ze groeiden in de eerste maanden van het jaar naar 73 miljard euro, bijna 20 miljard meer dan een jaar geleden. Die stijging komt onder meer door de overname van allerlei werven waar oorlogsschepen worden gebouwd. Het Nederlandse defensiebedrijf Destinus uit Hengelo werkt sinds kort samen met Rheinmetall aan de productie van raketsystemen.
3: Hardenberg heeft als eerste gemeente van onze provincie een coalitieakkoord naar buiten gebracht. De partijen Doen 22, CDA en VVD gaan met elkaar aan de slag. Onze collega Jeroen Kuiper weet wat in hun plannen staat.
5: Dat het AZC aan de Jachthuisweg zo snel mogelijk dicht moet. Daarvoor wordt maximaal druk gezet op het COA. Ook willen ze dat de Neder-Saxe-lijn er komt. Daarvoor willen ze het lobby voortzetten. En ook zetten ze in op verbetering van de verkeersveiligheid op bijvoorbeeld de kruising met de N341 in Sipkulo en op en rond de N36. En jaarlijks willen Doen 22, CDA en VVD 400 tot 450 woningen per jaar bouwen. En dat willen ze doen verspreid over zowel de grote als de kleine kernen.
3: Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen, zodat andere partijen ook nog mee kunnen denken.
2: Het kabinet wil met de boerensector en natuurorganisaties afspraken maken over het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer dan moet er een plan liggen, zodat boeren, tuinders en ook gemeenten weten waar ze aan toe zijn. De gesprekken daarover worden geleid door oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.
6: We moeten er met elkaar uitkomen. Dus dit is weer zo'n eigenlijk een soort testcase van de polder. Om er pratend uit te komen. En dat, daar heb ik wel goede hoop op.
2: Ja, volgens de staatssecretaris die er nu over gaat, wordt er al flink minder landbouwgif gebruikt. Maar komen er nog steeds heel veel schadelijke stoffen in de natuur terecht.
3: En atlete Femke Bol loopt volgende maand bij de FBK Games in Hengelo voor het eerst een 800 meter in Nederland. De atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde. Na deze nieuwe afstand begin dit jaar liep ze in Frankrijk meteen een indoor record.
7: De organisatie van deze wedstrijd in Metz heeft Femke Bol startnummer 800 gegeven. Hoe toepasselijk. Voor haar begint het avontuur op deze discipline nu. Ze voelt de vermoeidheid in de benen. Houdt nog wel de ontspanning. Haar eerste zege over 800 meter is een feit. En ze gaat het Nederlands record verbeteren. Dit is een prachtig debuut op haar nieuwe afstand, de 800 meter. In 1:59.07, de nieuwe nationale recordtijd.
3: Ja, helaas raakte ze kort daarna geblesseerd aan haar voet. Op 21 juni maakt Femke Bol dus haar rentree voor het publiek in Hengelo. Tweevoudig wereldkampioen won daar eerder al 5 keer goud.
2: Wauw.
3: Kijk ernaar uit.
2: Ja, absoluut.

0: That Don't Impress Me Much van Shania Twain.
1: Ja, het is een flinke teleurstelling voor inmiddels al zeker 20 Overijsselse sportclubs. Ze dachten dat ze een subsidie zouden krijgen waarmee ze hun sportaccommodatie mooi konden verbouwen, maar ze staan ineens met lege handen.
0: Ja, want bij de verdeling van een subsidiepot van 43 miljoen euro gold de regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing bij de aanmelding zijn er gegevens verloren gegaan. En nu wordt er geloot en vallen sommige clubs buiten de boot. Zoals in Diepenheim, zag onze verslaggever Marloes Solly.
2: We staan hier bij de sportvelden in Diepenheim, vlak naast de voetbalvelden. En ook bij een flinke manquette, want hier ligt een van de plannen, of eigenlijk een plan om een sportcomplex te maken. En het is eigenlijk best wel spannend of dat nu door kan gaan zoals het zou moeten gaan. Thijs Eldink, je bent bestuurslid van de MFA De Koppel. Wat vind je daarvan?
3: Ja, we zijn ontzettend teleurgesteld en we balen er ontzettend van dat ons plan nu op losse schroeven is komen te staan. Dus we hebben echt een paar nachten slecht geslapen de afgelopen dagen.
2: Want hier, nou ja, bij de manketten zien we hoe het een beetje eruit moet komen te zien. Er staan boompjes op en eigenlijk in het midden één heel groot blok. Hè? Dat is volgens mij een beetje waar het om gaat, een gebouw wat er moet komen.
3: Ja, absoluut. We zijn nu zo'n 5-6 jaar in Diepenheim aan de slag om een nieuwe multifunctionele accommodatie te realiseren. En er ligt een ontzettend mooi plan waar eigenlijk alle sportverenigingen samenkomen. Samen met andere verenigingen in Diepenheim. En we hopen dit jaar, dus najaar 2026, te kunnen starten met de realisatie. Maar of dat gaat lukken door deze verandering in de BOSA-subsidie is de vraag.
2: En hier om me heen ook eigenlijk een paar sporters. U komt hier volgens mij ook best wel vaak.
4: Niet speciaal nog op dit terrein, maar regelmatig in de oude sporthal, die ondertussen afgeschreven is. Dus we staan er om te springen dat deze accommodatie er komt.
2: En wat vind je van zo'n sportcomplex?
5: Ja, dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn voor de sociale cohesie hier in Diepenheim. En het is natuurlijk ook iets om voor terug te komen naar Diepenheim als je klaar bent met een studie of wat dan ook.
2: Mevrouw, hoe is dat voor u?
6: Voor mij geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik heb tennis, maar ben ook als moeder wel actief geweest bij de voetbalvereniging. En wanneer hier de verschillende sporten bij elkaar kunnen komen, dan weet ik zeker dat er meer mensen enthousiast zullen worden om te sporten, te bewegen. En dat is natuurlijk gewoon goed voor de gezondheid en het langere leven van iedereen.
2: Ja, want dit complex zou eigenlijk alle sporten hier samen moeten brengen. Maar het zou ook nog ook voor wat woningen kunnen zorgen, toch?
3: Klopt, de huidige sportzaal zit midden in het dorp, naast de basisschool. En als we die slopen, dan komt daar plek vrij voor het bouwen van nieuwe seniorenwoningen voor het bestaande woonzorgcomplex. Dus we hopen zeker dat dit doorgaat. Dan kunnen we ook op andere vlakken de leefbaarheid van Diepenheim verbeteren.
2: Ja, en zo is het eigenlijk maar hopen dat de plannen een beetje door kunnen gaan. Wat hoop je dat, hoe dit eigenlijk kan worden aangepakt, Thijs?
3: Nou, we zijn volop met de gemeente en hopelijk straks ook met de provincie in gesprek om te kijken of het financiële gat wat hierdoor is ontstaan toch kunnen dichten met elkaar. Ja, en als je aan ons vraagt wat we echt hopen, dan hopen we natuurlijk dat Den Haag haar beslissing gaat herzien en dat we toch weer in het linkerrijtje terechtkomen. Want in principe stonden we in eerste instantie gewoon tussen de projecten die een bijdrage zouden krijgen. Dus dat maakt het extra zuur dat ze na deze extra beslissing, dat het er toch toe heeft geleid dat we er nu buiten vallen. Dus we hopen dat het teruggedraaid wordt.
7: Tot 7 uur, Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal op Radio Oost.

0: Olivia Dean, So Easy.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
2: Ja, So Easy om een liedje aan te vragen. Je hebt nog ruim een uur de tijd om een liedje aan te vragen over lampjes en lichtjes.
0: Ja, welke muziek kun je bedenken bij dat kunstwerk in Enschede? Ja, over lampjes en lichtjes. Eentje uit de hele oude doos.
3: Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan.
0: Willy Walden.
3: Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat.
0: Nou, wij kijken naar het sprookje in Enschede. Als de rode lamp brandt is er gevaar. Billy Ocean, Red Light Spells Danger. Maar dat is dan weer niet zo als die lamp op hoogte is in The Lighthouse.

0: natuurlijk.
1: Nou, er zitten er vast wel 1, 2 of 3 tussen die straks terug gaan horen. Even na 6:30 voor 7:30.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruim.

0: Zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Het is even voor 5:30 en we kijken even naar de thermometers in de provincie. In Achterhoek, in Twente, daar is het 17 graden. De Meele in Salland, daar is het 16,5. En in de Heuvels in de Kop, 16 graden op dit moment. Het nieuws in Overijssel, zo krijg je van Wieke Essendal.
3: Goedemiddag. In de rechtbank was vandaag een eerste zitting over een zware mishandeling in Deventer. Er stond midden in de nacht ruzie in het centrum, waarna twee mannen werden mishandeld. Voor een van hen liep het niet goed af. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen, waar hij in een coma terechtkwam. Inmiddels blijkt dat die man zeer ernstige hersenschade heeft opgelopen. Inmiddels zit nog één van de twee verdachten vast, en diegene zegt dat hij spijt heeft over wat er die nacht is gebeurd. De rechters wijzen wel het verzoek af om die man voorlopig vrij te laten. Begin van de zomer dan volgt een volgende zitting. Fatbikes worden mogelijk verboden in bijna 30 Nederlandse gemeenten, blijkt uit een rondvraag van het ANP onder gemeenten in ons land. In Enschede geldt sinds ruim een maand een verbod in het centrum van de stad. Andere gemeenten werken ook aan controles op opgevoerde fatbikes of kijken naar andere regels. Maar de meeste gemeenten wachten voorlopig op landelijk beleid van de minister. En PEC Zwolle heeft inmiddels 12 supporters geïdentificeerd na de ongeregeldheden bij de laatste IJsselderby. Ze worden verdacht van het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het afsteken van vuurwerk in het uitvak bij Go Ahead Eagles.
4: De fans van PEC in het uitvak worden langzaam maar zeker naar buiten gedreven. Onder andere door de mobiele eenheid. Het duurt even. En zo mag je met 400 fans in het uitvak aan de Vetkampstraat staan als rivaal. Voordat de wedstrijd goed en wel begonnen is, is dat feest alweer voorbij.
3: Ja, die supporters krijgen binnenkort een brief van de club met de beschuldigingen en een tijdelijk lokaal stadionverbod. Zijn dus voorlopig niet welkom bij de wedstrijden van PEC. Binnenkort moeten ze zich ook nog voor de gedragscommissie verantwoorden. Daaruit kunnen nog definitieve straffen volgen, zowel vanuit de club als vanuit de KNVB. De club verwacht ook dat er binnenkort nog meer betrokkenen worden geïdentificeerd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: En de langste file vind je aan de westkant van de provincie. We beginnen eerst nog even oost. Daar staat voor de Duitse grens via de A1 3 kilometer en 6 minuten. Dan kijken we naar de A28 tussen het Harde en Zwolle centrum. De wegdek is in slechte toestand, dat is al langer zo. Ook nu weer 18 kilometer file, daardoor 3 kwartier de vertraging. De spitsstrook is er dicht. Dan de A35. De weg is daar weer vrij nadat er een, en dat is ook fijn, nadat er een kapotte vrachtauto eerder stond. 3 kilometer file nog tussen Enschede West en Delden, de vertraging zo'n 5 minuten. A50 Zwolle, Apeldoorn richting Zwolle moet ik zeggen, tussen Heerenzuid en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat ook 11 kilometer file en een kwartier vertraging ruim. Ook op de N50 is het raak van Kampen Zuid richting knooppunt Hattemerbroek. Het heeft allemaal te maken met die aansluiting en de file op die A28. Want ja, het verkeer komt van die wegen daar ook bij op. Ook daar nu een file van 5 kilometer en 6 minuten. Als je dus vanaf Kampen richting de knooppunt Hattemerbroek rijdt. De N331 is er ook nog. Tussen Meppel en Zwartsluis staat 3 kilometer en 5 minuten. En ook de N764 tussen de aansluiting van de N50 en Hattem-IJsselmuiden staat 3 kilometer en heb je 8 minuten vertraging. En dat alles zorgt ook weer voor vertraging voor Margot Ribberink. Het weer van vandaag, Margot.
5: Nou, ik had er graag op, hoor.
2: Ja, zeker. Het is op dit moment even zitten we weer achter de wolken, maar dat is het beeld van de dag wel een beetje.
5: Ja, vanochtend heeft die zon het echt prima gedaan. Voor 12 uur hadden we al 6 uur zon te pakken. Maar daarna ontstonden er zoveel wolkenvelden die ook een beetje aan elkaar aan het klitten waren. Overigens bleef het wel droog vandaag. En de temperaturen waren ook niet slecht hoor. 16,8 graden in Heino. En precies hetzelfde ook in Enschede. En dat alles bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Dus wat dat betreft de ochtend beter dan de middag.
2: Ja, wat gaan we dan hierna krijgen?
5: Nou, die stapelwolken die zijn vanmiddag ontstaan. Die gaan allemaal weer oplossen zodra de temperatuur weer naar beneden gaat. Dus dat is het proces wat zich vanavond afspeelt. En vannacht klaart het vanuit Duitsland nog eens helemaal op. En daardoor kan het onder heldere hemel ook weer behoorlijk koud worden met temperaturen rond de 2 tot 5 graden. Boven weilanden, net zoals vanochtend, misschien een beetje grondmist, maar dat is morgen zo weer opgelost. En dan krijgen we morgen eigenlijk precies hetzelfde. Dus in de ochtend schijnt de zon volop. 'S middags zien we dat die zon naast stapelwolken toch een kleinere rol krijgt. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Het enige verschil met vandaag is dat de wind echt uit het oosten waait. Zwak in de middag matig. En daardoor kan het net ietsjes warmer worden. Zo'n 18 of 19 graden.
2: Ja, want zo ziet het weekend er inderdaad ook een beetje uit in die richting.
5: Zeker, zeker. Het wordt zelfs nog een beetje warmer. Zaterdag de warmste dag met 20 tot 22 graden. Flink wat ruimte voor de zon. Ik denk ook wat minder stapelwolken en een zwakke tot matige oostelijke wind. Zondag zal die temperatuur net iets onder de 20 graden blijven steken. Want dan krijgen we toch weer die bewolking in de loop van de middag. Maar waarschijnlijk komt het pas in de nacht naar maandag tot een bui. En volgende week na het weekend, ja, dan staan er buien op het menu. Behalve de dinsdag, dat lijkt een droge dag te gaan worden. En met noordelijke winden zien we de temperaturen na dat warme weekend met 20, 21 graden toch weer terugzakken naar 14 graden.
2: Oké, dankjewel Margot.
5: Graag gedaan.
6: Jan-Willem Kobus.

0: baby, do that conga. De Bas en Bert Ochtendshow. Het weekend begint goed met de Bas en Bert Ochtendshow.
1: Bijna 8:08. Ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten bij de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert Ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon eens even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert Ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Alex Warren en Fever Dream. Over Fever Dream gesproken.
1: De straf voor de schutter die twee mannen doodschoot in een volle McDonald's in Zwolle is lager uitgevallen. De man moet 26,5 jaar de cel in, bepaalde het gerechtshof vandaag. En de persrechter legt uit waarom die straf lager is.
2: Omdat de verdachte in de gevangenis een stoornis heeft ontwikkeld, waardoor die erg veel leidt aan het zitten in de gevangenis.
0: Verslaggever Daan Brunsman, die volgt de zaak rond die McDonald's-moorden. Goedemiddag, Daan.
3: Hele goedemiddag.
0: Ja, we hoorden de persrechter net kort zeggen dat de straf lager is vanwege een stoornis. Wat voor stoornis is dat?
3: Ja, inderdaad. Ik denk dat het eerst wel even handig is om te vertellen wat nou in eerste instantie de straf was. Dat was 30 jaar en nu is het dus 26,5 jaar. En waarom die lager is eigenlijk omdat deze man in de gevangenis een stoornis heeft opgelopen. Een psychotische stoornis. Ze zijn er niet echt heel erg diep op ingegaan, maar het blijkt dus dat ze in het Pieterbaancentrum hebben ze deze man onderzocht. En daaruit blijkt dat hij tussen de twee onderzoeken in, dus bij de rechtbank iets een keer onderzocht en later ook weer bij het gerechtshof, hebben ze dus gemerkt dat deze man ondertussen een stoornis heeft ontwikkeld. En dat moet dus komen omdat hij in de detentie heel veel last heeft gehad. Dus de muren kwamen op hem af, et cetera. En psychotische trekjes. En vandaar zeggen ze, hij heeft dus zo erg geleden aan dit gevangeniswezen dat hij dus nu een lagere straf daarvoor heeft gekregen.
0: 26,5 is dan nog steeds heel erg lang. Dus wat dat voor verschil is, nou, dat is voor de deskundigen. Maar hoe reageerde de schutter zelf op die straf?
3: Ja, hoe hij reageerde was gewoon, dat kun je in één woord eigenlijk wel samenvatten, woest. Hij was echt woedend. Hij hoorde dus die straf aan, 26,5 jaar. En hij maakte de rechters of de raadsheer, heet het dan in een hoger beroep, echt voor rotte vis uit. Hij ging scheldend, vloekend en tierend weer de cel in. En de raadsheren keken elkaar zo ook aan van, wat is dit nou? Maar ja, hij was woedend en dus hij was er absoluut niet blij mee.
1: Ja, het Hof zegt vandaag opnieuw dat er dus sprake is van moord, maar de schutter zelf noemt het zelfverdediging. Dat is nogal een verschil.
3: Ja, inderdaad. Daarvoor moeten we wel eventjes terug naar die dag in 2022. Deze schutter had dus een afspraak met de gebroeders Torunlar uit Zwolle in de McDonald's Zwolle Noord. Het was een zakelijke conflict tussen de familie Torunlar en deze schutter. En hij zegt dus die dag in het nauw te zijn gedreven. Hij moest 30.000 euro betalen die dag nog. En dat geld had hij niet. Dus toen hebben ze na een uurtje is hij dus naar de balie gelopen om koffie te halen. En toen hij terugkwam, heeft hij de twee broers neergeschoten. En daarvan zegt dus nu het Hof van, dit is met voorbedachte raden. Je hebt een plannetje bedacht. Je hebt tijd gehad om je te bedenken. Toen je de koffie haalde tijdens het hele gesprek. Maar dat heb je niet gedaan. Je hebt je pistool gepakt en 11 kogels afgevuurd. En daarom is er sprake van moord. Voorbedachte raden.
0: Oké, nou die voordeling is er nu. En nu?
3: Ja, dus nu is eigenlijk de zaak klaar. Tenzij een van de partijen in cassatie gaat. Dat kan het Openbaar Ministerie doen. Maar ook de schutter. Dat weten we over een aantal weken. Of de cassatie is aangetekend. Dat houden we in de gaten. En als dat zo is, dan melden we dat uiteraard.
1: Dankjewel, Daan. Voor nu meer over de straf voor de schutter van de moorden in Zwolle lees je op oost.nl of in onze app.

0: het weekend in.
1: Het aankomt Mannes.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, goedemiddag.
1: Twee, en ik gooi...
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon, mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het nieuws in Overijssel. Het Indiëmonument in Zwolle is hersteld nadat het vorig jaar kort na de jaarlijkse herdenking van 15 augustus werd vernield. In Hengelo is een man opgepakt na een ongeluk. Mogelijk was hij onder invloed. En een flinke domper voor in elk geval 20 Overijsselse sportclubs. Ze dachten dat ze subsidie zouden krijgen om de boel daar te verbouwen, maar krijgen dat geld mogelijk niet. Hoe dat zit, dat vind je in de app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Om 6:02 staan er nog een paar files in de provincie. Aan de oostkant bij de Duitse grens via de A1 3 kilometer en 5 minuten bij de grenscontrole. De A28, daar is nog steeds een lange file. Dat komt doordat het wegdek in slechte toestand is en de spitsstrook daarom dicht. En dat geeft een vertraging van een half uur ruim 17 kilometer file tussen het Harde en Zwolle centrum. En dan nog de N50, Emmeloord richting Apeldoorn, Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek aansluitend op die file. Op de A28 geeft het 5 kilometer en 6 minuten vertraging. En als je dan richting het noorden moet, dan krijg je nog wat extra vertraging erbij, omdat je aansluit in die file. En dan de N764 tussen de aansluiting van de N50 en Hattem en IJsselmuiden. Het omrijdend verkeer staat in 3 kilometer en dat geeft 8 minuten vertraging.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
6: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
5: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en Wieke S.

0: Stylish and Achy Breaky Heart.
1: Jan Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedenavond.
0: Heel goedenavond. 6:08. Je luistert naar Radio Oost. En we duiken de avond in met een verhaal over dat zonnepanelen eigenlijk niet meer van deze tijd zijn.
2: Nou. Dat ga je zo horen.
0: Ik sla me lekker door.
2: Dat doe je. Geef niks hoor. Er is meer vanavond. Ik praat gewoon door. Er is vanavond ook Plaats Delict op televisie. Kun je ieder uur gaan zien op TV Oost. En vanavond, ja hoor, de huldiging van de Apollo 8 meiden in Borne straks. We zijn er zo meteen nog even bij trouwens. Morgen start de Giro, morgen wordt er gevoetbald. Morgen staat het allemaal in het teken van Europa. Nou ja, je hoort het straks allemaal.
0: En de 6:07 die gaat over een licht in Enschede. Is er een kunstwerk met allemaal gangen en lichten en lampjes. Nou, welke muziek daarbij past? We hebben heel wat mooie inzendingen binnengekregen. Straks de 6:07 op de radio. Maar eerst gaan we eventjes ook richting Enschede, want de Universiteit Twente doet al jaren mee met een boot op zonnepanelen aan verschillende wedstrijden in binnen- en buitenland. Met als belangrijkste de Monaco Energy Boat Challenge.
2: Ah, ja.
0: Samen met Hogeschool Saxion hebben studenten nu ook weer een boot gebouwd.
2: Ja, maar die is dit keer echt uniek te noemen, want vandaag was de presentatie in het muziekcentrum in Enschede. Een bijdrage van onze verslaggever Harro Brouwer.
3: De boot, waar is die?
4: Ja, hij hangt al in het theater, zeg maar.
3: Gaan we hier de grote zaal in?
4: Ja.
3: Ja, daar hangt wat. Oh, er is zelfs een rookmachine.
5: De laatste puntje op de i zetten en zorgen dat iedereen comfortabel staat op het podium en dat we wat moois neer kunnen zetten.
3: Balder de Gier, jij doet de communicatie, hè?
5: Ja, dus ik ben dit jaar financieel en operationeel manager binnen het Soloboot-team. Nog wel Soloboot-team. Dit jaar staat er eigenlijk veel te veranderen.
3: En de Solarboot, we hebben er regelmatig aandacht aan besteed, hè, voorgaande jaren. Maar hoeveel solar, hoeveel zon is deze boot nog?
5: 0% kan ik je vertellen.
3: Dus de naam klopt niet meer?
5: Nee, dus de naam klopt niet meer. Dit jaar stappen we helemaal van zonne-energie af. Voornaamste reden is dat we als team echt op zoek zijn naar innovatie. En ook wat we kunnen betekenen voor de maritieme sector en ook de jachtensector. Nou, nu zagen we, als we daar echt een impact willen maken met zonne-energie, dan is dat lastig. Voor een huis, om je cv-ketel op te warmen, is dat een hartstikke goed alternatief.
3: En een containerschip volleggen met zonnepanelen, ja, dan ga je misschien nog niet effectief voortstuwen. Is dat met methanol wel mogelijk?
5: Nou ja, het is wel anders. Als je kijkt naar zonnepanelen, dan heb je iets van 10 schepen nodig om één schip echt voort te sturen puur op zonne-energie. Ga je kijken naar methanol. Methanol is een vloeistof. Dus dat zou gewoon in een normale brandstoftank kunnen. Dus daarin verlies je al eigenlijk weinig ruimte. Methanol is niet het allerbeste alternatief ter wereld. Maar voor ons is dat het alternatief wat het beste voor de hand liggend is. En ook de meeste de vinkjes zet achter de dingen waar de vinkjes achter moeten. Zoals duurzaamheid, veiligheid. Het zijn echt wel belangrijke dingen die belangrijk zijn voor ons.
3: Nou, dit is hem dan.
5: Ja. Een meter of 7.
3: 22 studenten doen eraan mee?
5: Ja, we zijn met 22 dit jaar. Over verschillende studiejaren, studies, onderdelen. Dus we hebben een managementteam, een communicatieteam en een groot scala aan engineers die eigenlijk 24-7 bezig zijn met het ontwerpen en het maken van deze boot.
3: Waar komen de studenten vandaan?
5: Dus we zijn eigenlijk een team vanuit de Universiteit Twente en van Saxion Hogeschool. We hebben een mooie balans tussen beide om zowel het theoretische deel als het praktische deel van de boot werkend te krijgen. We willen echt laten zien met de methanol en het fuel cell principe dat het ook op een schone manier kan.
3: Dus in plaats van stookolie zometeen methanol?
5: Nou ja, als het aan ons ligt is dat wel wat er gaat veranderen. Ja, zeker weten. 1000

0: over 6. En dansend de avond in met ABBA en de Dancing Queen. Ja, even iets minder vrolijk eerst nog, want vanavond kun je weer kijken naar Plaats Delict op TV Oost. In de uitzending gaat het onder meer over een fietser in Deventer die een automobilist mishandelt. Presentator Emiel Hoebe weet er meer over.
1: Die man die compleet door Lint gaat, die fietst op een kleine BMX crossfiets bij parkeergarage Stadspoort. Dat is in het centrum van Deventer. Nou, hij fietst daar op de stoep en de uitrit van die parkeergarage komt ook uit op die stoep. Nou, de automobilist die uit de parkeergarage komt, die rijdt echt stapvoets, heel rustig. En hij mag er eigenlijk ook niet eens op de stoep fietsen trouwens, die fietser. Maar de automobilist die is beleefd, die zegt nog, want hij heeft het raampje nog openstaan, zegt: sorry, ik had je niet gezien. Er gebeurt ook helemaal niks. Geen aanrijding of iets dergelijks. Er zit ook nog zo'n 2 meter tussen de fietser en de auto. Maar op dat moment gaat de fietser uit het niets en is compleet uit zijn plaats. De camera die daar hangt, die neemt ook geluid op. Ja, je hoort dat hij de fiets meteen op de grond smijt. En dan begint het schelden en het slaan. Ja, dat is natuurlijk echt bizar gedrag wat deze man heeft vertoond daar. Nou, vanavond komt hij herkenbaar in beeld. Ja, de politie hoopt dat iemand kan vertellen wie deze man is.
0: Ja, vanavond de beelden erbij te zien op TV Oost.
2: De volleybalsters en de rest van het team van Apollo 8 worden zo meteen gehuldigd in Borne voor het behalen van de landstitel. Nog een keertje terug naar afgelopen weekend, toen Apollo voor het eerst in de geschiedenis van de club kampioen werd.
3: Meinders achterover in de brievenbus en daar valt hij. En daar is de titel voor Apollo 8. Ongelooflijk. Wie had dat verwacht aan het begin van deze serie?
4: Ja, echt een droom die uitkomt voor ons allen, denk ik. Ik denk dat het echt fantastisch is om dit mee te mogen nemen naar Borne.
5: En wat een wedstrijd.
4: Ja, wauw. Ook zo spannend, maar ja, echt gevochten voor elk punt. En gevochten voor wat Apollo waard is.
2: Ja, over 10 minuutjes, dan hoor je er meer over van die huldiging hier op Radio Oost.
0: En dan morgen voetbal. De vrouwen van FC Twente moeten aan de bak in de laatste ronde. Morgen zijn ze bij het gedegradeerde NAC Breda. Twente wordt dit jaar waarschijnlijk een keertje geen kampioen. Want PSV staat flink voor, maar wie weet.
2: Morgen start ook de Giro d'Italia. Er doen ook overijsselaars aan mee, onder wie de debutante Tim Naberman uit Genemuiden en ook de ploeg Unibet Rose Rockets van Bas Tietema uit Zwolle.
6: Ja, dat maakt mij heel trots. Zeker met de weg die we hebben afgelegd. Alle stappen die we hebben begaan. En als je dan daar het team wat we nu hebben daar op het podium ziet staan tussen alle grote teams, dan ja, dat doet je ook wel even terugdenken aan de hele reis die we met z'n allen hebben gehad. Een beetje genieten. Een beetje veel genieten, maar ook we zijn er ook om te presteren. Dus hopelijk kan dat mooi samengaan.
2: Ja, morgen dus, de start van de Giro.
0: En dan Almelo staat morgen in het teken van Europadag. De hele stad staat vol van activiteiten voor jongeren, zegt de burgemeester.
7: In een tijd waarin innovatie, veiligheid en economische veerkracht centraal staan, speelt Twente als technologische topregio een belangrijke rol. Hier ontstaan kansen die verder reiken dan de grenzen van onze regio. Ook voor jongeren.
0: Mooi. Almelo wil morgen laten zien wat Europa betekent voor hen en voor de stad.
2: En het jaarlijkse studentenrenfeestje is weer terug. De Batavieren Race. Ieder jaar rennen studenten van de campus in Nijmegen naar de campus in Enschede. Vorig jaar was het heel erg anders. Te weinig vrijwilligers. Toen werd er alleen maar rondje na rondje na rondje na rondje gerend in Enschede. Maar nu wordt het dus weer gewoon ouderwets georganiseerd.
8: De Baten is al 53 jaar het grootste studentensportevenement van de wereld. Waarin we promoten om gezonde levenskeuzes te maken. Door ongeveer 175 kilometer van Nijmegen naar Enschede te lopen.
2: Ja, gezonde levenskeuzes als student. Vond ik mooi.
0: Ja.
2: Mijn vriend heeft hier ooit aan meegedaan.
0: Ja.
2: Op hardloopschoenen die 5 maten te groot waren.
0: Aha. En was er ook geen bier bij betrokken, denk ik?
2: Nee, gezonde levenskeuzes van Willem. Morgen, dan starten ze dus in Nijmegen. En dan zaterdag komen ze aan op de campus in Enschede. En dan begint het feest.
0: Ja. En dan die muziekredactie van ons. Hè? Uit het niets. Hij staat gewoon gepland. Ze weten het allemaal niet van tevoren. Toeval bestaat niet. Frank Boeijengroep. Kronenburgpark.
2: Prachtig.
0: Van Nijmegen naar Enschede.

0: Sheeran en Azizam. Zometeen 6 plaatjes over licht. Ik probeer even het lichtknopje al te vinden.
1: Lukt het?
0: Want de ene ligt eraan, de andere gaat eruit. Dat soort zaken.
1: En zo is het maar net.
0: Zometeen over dat lichtkunstwerk in Enschede. Heb je de 6 voor 7 nog te goed?

0: beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: Zo kan

0: Er weer op uit.
1: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
2: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
6: Stihl, sterk werk.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
6: Stihl. Sterk werk.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: 1 minuut over 6:30. Je luistert naar Radio Oost. We kijken nog even op de thermometers in de provincie en zien dat het op dit moment in Albergen nog 17 graden is. Is de 0 16,5. En de Klossen, daar is het ook 17 graden. Het nieuws met Wieke Essenal.
9: Goedenavond. Meerdere sportclubs in Overijssel dreigen een belangrijke subsidie mis te lopen door een storing bij de aanvraag. Door dat probleem zijn per ongeluk alle gegevens verloren gegaan en wordt het geld nu verdeeld via een loting. Sportvereniging De Koppel in Diepenheim zakte daardoor bijvoorbeeld van plek 600 naar plek 2026. Het is nogal een verschil. De club rekende op ruim 1,5 miljoen euro subsidie voor een nieuw sportpark. Maar mogelijk gaat dat dus niet door.
10: Ja, we zijn ontzettend teleurgesteld en we balen er ontzettend van dat ons plan nu op losse schroeven is komen te staan. Dus we hebben echt een paar nachten slecht geslapen de afgelopen dagen.
9: Ja, volgens het ministerie is loting nu de eerlijkste oplossing, maar de verenigingen vinden dat onterecht. Het Indië-monument in Zwolle is hersteld na een vernieling van vorig jaar. Kort na de jaarlijkse herdenking op 15 augustus trokken dieven twee balken van het monument af. Waarschijnlijk om het brons te stelen. De gemeente heeft het inmiddels weer gerestaureerd en teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De gemeente Staphorst begint bijna met de bestrijding van de eikenprocessierups. 6000 bomen worden behandeld om overlast te voorkomen. Die werkzaamheden gebeuren dag en nacht, dus daar kun je het een en ander van gaan merken. En de volleybalsters en ook de rest van het team van Apollo 8 worden over een half uurtje gehuldigd in Borne voor het behalen van de landstitel. Verslaggever Dirk de Braak is daar nu. Dirk, kan het feest in de sporthal bijna beginnen?
11: Ja, zeker. Goeie avond trouwens. Het kan hier zeker bijna beginnen. Ze zijn hier druk bezig met de laatste voorbereidingen. Dus het kan gezellig gaan worden hier.
9: Ja, hier, dat is in sporthal De Veste in Borne, waar het de afgelopen weken flink heeft gekolkt en gespookt bij al die avonden dat er werd gesport. Maar vanavond is het dus tijd voor feest.
11: Zeker. Vandaag is tijd voor feest. En ik sta hier ook met Mark, zowel de mascotte als de stadionspeaker. Mark, hoeveel zin heb je in vanavond?
12: Nou ja, heel erg veel zin. Ik zie er heel erg naar uit. Ik hoop dat er heel veel mensen komen, want dat verdienen die meiden echt. Dus we gaan het zien.
11: Nou ja, jullie staan hier met een mannetje of 20. Hoe lang heeft de voorbereiding gekost?
12: Nou, eigenlijk maandag waren de eerste appjes al rondgestuurd. En we zijn dinsdag bij elkaar.
9: Oh, is het er nog of niet?
12: Eigenlijk met man en macht gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.
11: Ja, dat is natuurlijk mooi. Hoe is het? Is het besef er al na zaterdag?
12: Nou ja, het daalt langzaam in. Je spreekt heel veel mensen die zitten nog een beetje met ongeloof. Het is natuurlijk een unieke prestatie. En wat ik zeg nogmaals, dat moet gevierd worden.
5: Ja.
11: En dat gaat vanavond zeker gebeuren?
12: Dat gaat vanavond zeker gebeuren. En we nemen ook vanavond dat afscheid van speelsters en van stafleden helaas. Maar desalniettemin wordt het een mooie avond, hoop ik.
9: Een mooi feestje vanavond. Dirk de Braak.
11: Het gaat hier gezellig worden.
9: Het wordt daar hartstikke gezellig. En morgenochtend dan horen we precies hoe gezellig dat was. Dan horen we Dirk opnieuw bij Marcel en Bastiaan wat betreft de huldiging in Borne. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze app.
8: En de files vind je op dit moment nog op de A28. Dat is tussen het Harde en Zwolle Centrum 10 kilometer. 20 minuten de vertraging nog. De weg is in slechte toestand. De spitsstrook is daar dicht. En dat zijn ze, de files op dit moment. En dan hebben we nog het weer natuurlijk. Ja, Margot Ribbering, het was weer een mooie dag.
0: Een mooie dag vandaag met de meeste zon in de ochtenduren. Daarna werden de stapelwolken gevormd. En die zijn vanmiddag toch wel eventjes de hoofdrol aan het opeisen gegaan. En dat proces dat zien we vanavond precies in omgekeerde volgorde. Dus die wolken die verdwijnen, het wordt steeds helderder. En bij heel weinig wind uit een oostelijke richting kan het net zoals afgelopen nacht behoorlijk koud worden. Met temperaturen dalen naar 2 tot 5 graden. Plaatselijk kan het ook een beetje grondmist boven de weilanden opleveren. Morgen hetzelfde proces. In de ochtend de meeste zon. 'S middags ook stapelwolken. Het blijft gewoon droog. Er waait een zwakke tot matige oostelijke wind. En het wordt net iets warmer dan vandaag. 18 graden.
8: Ziet er prima uit. Dank je, Margo.
0: Zo is het. Graag gedaan.
2: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
8: De 6 voor 7 behandelen een lichtplan, een lichtkunstwerk, een gangenstelsel.
9: Het is heel bijzonder. Je kunt het dit weekend gaan bekijken in het centrum van Enschede. Al die lampjes, bijvoorbeeld ook een red light van Billy Ocean.
8: En wordt het je te veel, dan mag het licht uit van de dijk.
9: Extra mooi in de avond, Can't Fight the Moonlight.
8: En Lights and Shadows van O'Gene komt ook voorbij. Volgende week zo'n festival.
9: Ah ja, je zou het bijna vergeten. Goed, drukwerk komt eraan met Schijnen liggie op mij.
8: Maar eerst het licht van de liefde met Katrien. Nina and the Waves. Love.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1970? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost. De 6 voor 7.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan over een kunstwerk dat in Enschede staat opgebouwd met licht en gangen.
2: Ja, en daarom liedjes over lampjes, Love Shine a Light.
1: En Red Light hoorde jou van Billy Ocean.
2: Als je er klaar mee bent, dan komt de dijk voorbij met Mag het licht uit.
1: Nog 3 nummers te gaan. Lights and Shadows, O'Jean.
2: En schijn vooral een lichtje op mij, zegt drukwerk.
1: Maar eerst nu, Can't Fight the Moonlight van Lee & Rimes.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hé, hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tribute band van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen, is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim €1,3 miljoen. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
10: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
11: 12 maanden zitten.
10: Nou, weet je wat?
12: Ja, ja? 18, waarvan 6
10: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
11: Hoe kwam dat binnen bij je?
10: Ja, heftig, hè. Dus,
9: Gillis, camping-eigenaar en reality-ster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. En daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter. Ja,

0: Let's go! Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
2: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
3: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
2: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
4: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
2: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Seven Nations Army, Ben Lonkelsol, hoorde u. Over de uitspraak tegen Ali B., die in hoger beroep dus voor 2 verkrachtingen is veroordeeld tot 3 jaar celstraf, sprak ik eerder vanavond met Rut Jager. Zij is de advocaat van zangeres Ellen ten Damme, een van de slachtoffers van Ali B. Ten Damme was destijds met hem in Marokko voor de opname van een tv-programma. Mevrouw Jager, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat was vandaag de reactie van Ellen ten Damme op de uitspraak toen u contact met haar had?
1: Nou, heel eerlijk heb ik haar nog niet persoonlijk gesproken. Ellen is op dit moment bezig met een clubtour. Zij richt zich heel erg op haar muziek. En ze wil eigenlijk zo min mogelijk bezig zijn met deze zaak. Dus ik weet dat voor haar het belangrijkste was dat recht gesproken zou worden. En dat dat met deze uitspraak bevestigd is.
0: En wat was uw eigen reactie op de uitspraak?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt heel erg opgelucht was. Ik was onderweg van een andere zitting naar kantoor. En zat in de metro en later liep ik op het Centraal Station. En ik kreeg appjes binnen. En ja, ik was wel echt... het was wel ook echt een soort van ontlading, ja.
0: En waar kwam die ontlading vandaan?
1: Nou, omdat het in zedenzaken, en dat was in deze zaak ook zo, gewoon echt toch best wel spannend is wat de rechtbank en in dit geval het gerechtshof van het bewijs vindt. Een zedenzaak is altijd een 1-op-1 situatie, of bijna altijd een 1-op-1 situatie. En dan moet je het hebben van de verklaring van de aangeefster. En daar moet dan iets van steunbewijs bij worden gevonden. En de vraag is altijd, is dat steunbewijs dan voldoende voor veroordeling?
0: En een van de dingen die van belang waren voor deze rechters was de verklaring van de ex-vriend van Ellen ten Damme, die zei kort na die gebeurtenis met Ali B. hierover verteld heeft. Want die is betrouwbaar, volgens de rechter. Die was van belang voor deze uitspraak.
1: Ja. Ja, de verklaring van Ellen heeft hebben de rechters betrouwbaar geoordeeld, maar ook de verklaring van haar partner destijds, die verklaard heeft van goh, ik heb Ellen opgehaald na die opnamedagen en ze liep met mij op de markt. En er was duidelijk iets met haar aan de hand. Ze heeft tegen mij gezegd, Ali is een grens overgegaan. En op dat moment heb ik daar niet verder op doorgevraagd. Zij wilde daar verder op dat moment ook niet over spreken. Maar hij heeft aan haar gemerkt dat zij emotie had daarbij.
0: Ja, en er was ook nog meer steunbewijs van belang voor deze uitspraak?
1: Ja, nou, wat de rechter doet is kijken naar wat is er aan steunbewijs in een zaak. En bijvoorbeeld is ook de verklaring van Ali B. zelf. Die heeft gezegd, ik ben die nacht in de kamer van Ellen geweest. Dat is ook als een steunbewijs gebruikt. Het is dus niet zo, en dat is naar aanleiding van deze zaak een beetje de gedachte geworden die leeft. Dat er altijd een verklaring van iemand moet zijn die een bepaalde emotie heeft gezien. Maar steunbewijs kan bijvoorbeeld ook een blauwe plek zijn die bij een slachtoffer is waargenomen. Of een appje wat tussen een slachtoffer en een verdachte gestuurd is.
0: Ja, en nu is er ontzettend veel aandacht geweest voor deze zaak. Wat kan de uitspraak betekenen voor de positie van slachtoffers van zedenmisdrijven?
1: Ja, nou, dat eerlijk gezegd vind ik dat een hele belangrijke of een goede vraag. Want deze zaak gaat niet alleen over één rapper en 3.

0: Die vrouwen. Deze uitspraak leert slachtoffers dat plegers van zedenmisdrijven niet vrij uit hoeven te gaan. En daarbij is van belang dat wij in de rechtspraak slachtoffers serieus nemen. Dus dat slachtoffers daaruit ook leren dat zij in het strafrecht volledig erkend kunnen worden.
1: En is dat dan ook een belangrijke uitspraak voor de politie? Want je hoort ook wel vaak dat bij een aangifte wordt gezegd, ja, het wordt het ene woord tegen het ander, dus ik weet niet of je hiermee door zou moeten gaan.
0: Ja, nou, dat is precies inderdaad het probleem. Hè. De zedenpolitie is echt overbelast. En wij merken als zedenadvocaten of slachtofferadvocaten dat vrouwen vaak echt ontmoedigd worden om aangifte te doen. Mijn advies aan die vrouwen is, hè, je hebt recht op kosteloze bijstand van een advocaat. Raadpleeg een advocaat als je erover twijfelt, ga ik aangifte doen of niet. Wij adviseren mensen niet om aangifte te doen als dat op voorhand kansloos is. Maar dan kan iemand wel zijn eigen afweging daarin maken.
1: En nu is het zo dat voor recente zedenmisdrijven een nieuwe zedenwet geldt. Die gold nog niet voor deze zaak tegen Ali B. Maar wat is nou de belangrijkste wijziging in die wet?
0: De nieuwe zedenwet stelt meer feiten strafbaar. Hè, waar voorheen echt dwang bewezen verklaard moest worden. Iemand gedwongen was om seks te ondergaan, is in de nieuwe wetgeving ook de schuldverkrachting opgenomen. Dus de verkrachting van een slachtoffer dat bevriest. Een bevriezingsreactie is een hele normale reactie bij een slachtoffer. En dan
1: dat je uit angst eigenlijk niet gewoon versteent, ja, en niet reageert.
0: Ja. Ja, dan kan een slachtoffer niet reageren. Dat is een natuurlijke reactie, hè? Fight, flight, freeze. Vechten, vluchten of bevriezen. Die bevriesreactie, dan is er geen sprake van dwang. Hè? Want je moet echt nee zeggen, wil er sprake zijn van dwang. Je moet dat echt aantonen aan een pleger. Maar nu is dus ook strafbaar dat je, ook als je geen nee zegt, maar je bevriest en er is geen sprake van consent, kan het toch een schuldverkrachting zijn. Dus de wet is uitgebreid in die zin.
1: En die gold nog niet in deze zaak. Wat ook nog wel aan de orde is gekomen, is het feit dat Ellen ten Damme, uw cliënt, nog glimlachend aan een tv-programma meedeed, niks te merken was. He, dat werd benadrukt, dat wil niet zeggen dat iemand er geen last van heeft. Dat kan ook een strategie zijn om ergens mee om te gaan met iets wat lastig is. Heeft u het idee dat de kennis ook echt aan het toenemen is als het gaat om dit soort zaken van wat het in dit geval met vrouwen doet?
0: Dat idee heb ik wel. Wat ik wel hoop is dat ook in de rechtspraak nog veel verder doordringt. Hè. De verdediging heeft steeds aangevoerd van ja, er is geen disclosure getuige. Want zie inderdaad, Ellen heeft hier gelachen en zij heeft daar niet direct met iemand over gesproken. Nou, de rechters van dit hof hebben gezegd, ze heeft er weliswaar niet direct over gesproken, maar wel vrij snel. En daarbij is ook emotie getoond. Dus je ziet wel dat de rechtspraak daarin ook aan het schuiven is. Van ja, hoe lang na een strafbaar feit moet een slachtoffer zich uitspreken? Wil zo'n steunbewijs nog passend zijn, zeg maar?
1: Ja, en tot slot, de verdediging van Ali B. heeft aangekondigd in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Wat betekent dat nou voor uw cliënt?
0: Dat betekent dat er voorlopig nog geen definitieve einduitspraak is. Dus dat de Hoge Raad zich daar nog zich over de hele procedure nog een keer gaat buigen. Maar dat is een volledig schriftelijke ronde. Dus dan zijn er geen zittingen meer. Dan wordt het eigenlijk volledig schriftelijk gedaan.
1: Hoef je niet nog een keer je verhaal te doen?
0: Nee, eigenlijk kijkt de Hoge Raad ook niet feitelijk. Hè, is er voldoende bewijs? Maar de Hoge Raad kijkt meer. Hebben de rechters van het Hof het recht goed toegepast? Dus het is een hele andere toets dan de toets die de rechtbank en het Hof over een strafzaak leggen.
1: Goed, advocaat Rus Jager, hartelijk dank voor uw reactie.
0: Ja, graag gedaan.
1: En dan gaan we naar Groot-Brittannië, want vandaag zijn er lokale verkiezingen daar geweest en de verwachting is dat de Green Party hun beste verkiezingsresultaat ooit gaan behalen. Correspondent Arjen van der Horst, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: En dat is op peilingen gebaseerd, hè, want er is nog geen uitslag.
2: Nee, de stembussen zijn nog maar net, 27 minuten geleden gesloten. En de uitslagen zullen we pas de komende dag of dagen zelfs zien binnenrollen. Maar in een klein gedeelte van Engeland wordt vannacht al de stemmen geteld. En het overgrote deel wordt pas vanaf morgen overdag geteld. Dus we zullen pas vrij laat zien of die peilingen inderdaad gaan kloppen.
1: Want als je het hebt over een goed resultaat voor de Green Party, wat is dan goed, hè? Hoe staan ze ten opzichte van Labour bijvoorbeeld?
2: Nou, kijk eens naar de peilingen, landelijke peilingen. Daar stond Labour 2 jaar geleden, was de uitslag in de lagerhuisverkiezingen, dat Labour 34% van de stemmen haalde. Nou, die gaan nu volgens de landelijke peilingen naar 17%. Dat is een halvering. En de Groenen, die gaan van 7% naar 18%. Dus zouden ze dus Labour eigenlijk voorbij streven. Nou, dat is nog niet hetzelfde hoe zich dat precies vertaalt in zetelverdeling. Want ook op lokaal niveau hanteren de Britten een districtenstelsel. En dan zie je dat kleine verschillen in de uitslagen al tot grote swings kunnen leiden in de zetelverdeling. Dus het is wat moeilijker te voorspellen, ja, hoeveel zetels ze gaan winnen. Maar volgens de laatste prognoses, ja, zouden er staan, ja, vandaag 5000 raadzetels op het spel. 1000 daarvan zouden wel eens naar de Green Party kunnen gaan. En als je weet dat de Greens op dit moment 900 raadzetels hebben, dan zou dat meer dan een verdubbeling zijn. Dus ja, inderdaad, dat zou echt hun beste resultaat ooit zijn.
1: De naam doet natuurlijk vermoeden dat ze zich op natuur, milieu, klimaat richten. Waar staat de partij nog meer voor?
2: Ja, het was heel lang een klassieke groene partij. Klimaatverandering, duurzaamheid, de energietransitie, dat was heel lang, ja, de kern van hun politieke boodschap. In een periode, ja, dat ze echt in de marge van de Britse politiek verkeerden. Want in tegenstelling tot veel Europese landen, ja, hebben de Groenen, mede door dat districtenstelsel, nooit echt voet aan de grond gekregen. Maar vorig jaar kregen ze een nieuwe leider, Zach Polanski. Ja, en toen zijn ze echt een hele andere koers ingeslagen. Natuurlijk is groen beleid, klimaatverandering nog heel belangrijk voor de Green Party. Maar ze gingen zich ook steeds meer profileren als een alternatief voor Labour, als een echte linkse partij. En ze gingen dus ook de focus verleggen naar andere linkse thema's. Dus een ruimhartig vluchtelingenbeleid bijvoorbeeld. De superrijken gaan we extra belasten. We gaan de water- en energiebedrijven gaan we nationaliseren. Ze hebben een heel scherp pro-Palestijns standpunt. En daarmee zie je ook dat het wel een impact heeft gehad. Want je ziet vooral de linkervleugel van Labour, die ontevreden is met de koers van Labour, dat in die groep, ja, dat ze daar de meeste stemmen weghalen. Dus zeg maar de aanhang van de vorige Labour-leider Jeremy Corbyn, hè, die een ultralinkse koers voert met Labour, ja, die lopen nu massaal over naar de Groenen. En denk dan aan veel jonge progressieve kiezers, maar ook, je ziet bijvoorbeeld dat de moslimgemeenschap in Groot-Brittannië heel erg aangetrokken is door dat standpunt over Palestina, over Gaza. En ook daar trekken ze op dit moment heel veel stemmen.
1: En deze Zach Polanski, die dus het roer om heeft gegooid, wat is dat voor type?
2: Ja, een opmerkelijk figuur met een nogal kleurrijke carrière, kun je zeggen. Hij was ooit eens acteur, koorzanger is hij geweest. Hij is zelfs hypnotiseur geweest. En daar is ook zijn bekendste claim to fame van, met een verhaal uit 2013... waar de schandaalpers nog altijd pap van lust. Namelijk dat hij met hypnose vrouwelijke borsten kon vergroten. Dat claimde hij toen. Nou, daar wordt hij nog altijd door achtervolgd. Maar ja, in de jaren daarna ging hij zich steeds meer in de politiek begeven. Eerst als lid van de Liberaal-Democraten, een kleine oppositiepartij hier. En toen maakte hij de overstap naar de Groenen. En ja, vorig jaar werd hij de nieuwe partijleider van de Groenen. Hij is een van de weinige partijleiders, of de enige eigenlijk, die niet in het Lagerhuis zit. Hij is wel lid van de Londense gemeenteraad. En wel opvallend is, hè, er wordt vaak gekeken naar Reform UK, die opkomst op links en of op rechts, en de Groenen die opkomen op links. Dat zijn natuurlijk twee partijen die elkaar volkomen tegenpolen zijn. Maar er zijn ook heel veel interessante overeenkomsten. Vooral als je naar die twee leiders kijkt. Nigel Farage bij Reform UK en Zach Polanski. Beide zijn populisten. Beide zijn erg mediageniek. Beide zijn het meeste van het bespelen van de sociale media. Zach Polensky die steekt dat ook niet onder stoelen of banken, hè, dat hij een populist is. Hij noemt zichzelf een ecopopulist. Dus een heel ander type leider dan de Groenen de afgelopen jaren gewend waren.
1: En als hij Groot-Brittannië onder hypnose zou brengen, waar leidt hij het land dan naartoe?
2: Nou ja, precies die punten die ik al zei. Hè. Maar hij heeft echt grote ambities. Dus hij wil echt het alternatief worden voor Labour. Net zoals Reform UK zich opwerpt als het alternatief voor de conservatieven, willen zij op links, zeg maar, Labour gaan vervangen. En ja, met een veel scherper links beleid dan we nu uit de portefeuille van Keir Starmer natuurlijk zien. Dus zoals ik al zei, met hoge belastingen invoeren voor de hoogste inkomens. Het is een klimaatbeleid natuurlijk dat nog veel verder gaat dan het huidige net zero beleid. De sociale voorzieningen, daarmee extra voor geld uitgeven, de uitkeringen. En natuurlijk een heel een vluchtelingenbeleid dat bijna tegengesteld is wat de huidige regering wil, namelijk de deuren openzetten.
1: En mensen met zo'n uitgesproken profiel, en vooral politici, die hebben dan veel volgers, maar soms ook wel tegenstanders. Hoe is hij onomstreden nog als leider binnen de partij? Of zijn er ook wel mensen die denken, nou, het is dit
2: niet zozeer allemaal? Niet zozeer binnen de partij, maar hij roept wel controverse op. En het is ook een soms een ongemakkelijke coalitie waar die leiding aan geeft. Dus aan de ene kant een grote groep jonge progressieve kiezers en ook dus een grote groep moslimkiezers, Britse moslims die voor de Groenen gaan vanwege het pro-Palestijnse standpunt. Maar dat is ook een groep die op sociaal-cultureel niveau juist heel conservatief is. Nou, Jack Polensky is de enige Joodse partijleider van dit moment. Hij is de enige partijleider die openlijk homo is. En dat zijn waarden die met sommige van zijn achterban stroken. En je ziet ook
1: Niet stroken.
2: Je ziet ook dat hij hij heeft gezegd dat het een grote uitdaging voor hem was om die enorme aanwas van nieuwe leden en kandidaten om die te screenen. En dat heeft ook een aantal kandidaten moeten weren vanwege antisemitische uitspraken. Een week geleden nog werden zelfs twee kandidaten van de Green Party in Londen gearresteerd op beschuldiging van het aanzetten tot rassenhaat. Want een van die kandidaten had een bericht gepost op Instagram waarin ze zei, het rammen van een moskee is geen antisemitisme, maar dat is wraak. Nou, die is natuurlijk nu ook geschorst in de partij. En dit zijn toch wel de groeipijnen waar hij als leider op dit moment mee te maken krijgt.
1: Arjen van der Horst, dank je wel. En later dus de komende dagen de uitslag voor de Greens, maar ook voor de andere partijen in Groot-Brittannië bij die lokale verkiezingen.

0: Luca Bloem met In Between Days. In New York opent in het Center for Architecture een tentoonstelling over de huizen van Gerrit Rietveld. Want deze architect, bekend van zijn minimalisme en strakke lijnen, bouwde niet alleen 100 huizen in Nederland. Ook in het Amerikaanse Ohio blijkt een huis van hem te staan. Fotograaf Arjan Bronkhorst stelde de expositie samen. Nu in New York. Goedenavond.
1: Ja, middag, goedenavond.
0: Ja, hallo.
1: Ja, het is voor mij middag, maar goedenavond voor
0: precies.
1: Jullie.
0: Ja, even voor de luisteraars die Rietveld niet op het netvlies hebben staan. Hoe zou jij zijn bouwstijl omschrijven?
1: Vindingrijk, denk ik toch wel. Ja, ja, ik ben door Rietveld zijn gebouwen aangetrokken. Door de klare lijnen, het mooie lijnenspel en de ruimtes die hij heel goed kan scheppen. Maar hij kon ook ontzettend goed omgaan met beperkingen. En hij was ook heel erg vindingrijk eigenlijk vanuit zijn expertise als meubelmaker. Zoals hij is begonnen.
0: Ja, en er is dus ook een huis in Amerika gebouwd. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Hij heeft dat gebouwd voor een professor Parkhurst. Die was in 1956... op uitwisseling bij de Universiteit Utrecht. Hij had toen al een stuk land gekocht in Ohio. En hij heeft aan Rietveld gevraagd om daarvoor een ontwerp te maken. Hij was erg gecharmeerd van moderne architectuur. En Rietveld heeft daarvoor een ontwerp gemaakt. Het was een geaccidenteerd terrein. Ook nog tussen heuvelachtig met een eigen riviertje op het terrein. Heel mooi. En het eerste ontwerp dat Rietveld maakte was ook echt prachtig. Een vrij groot huis met ruim uitzicht naar beneden op het riviertje. En later is dat ontwerp wel aangepast. Het was te groot, dus het was waarschijnlijk ook te duur. Hij kon zich niet veroorloven. Ik denk ook dat het zo vaker gaat, hè, als je als een architect een ontwerp maakt voor een huis. Maar in ieder geval, het ontwerp is aangepast. En uiteindelijk heeft hij het derde ontwerp mee naar huis genomen. Heeft het aangepast aan, ja, sowieso is hij natuurlijk het metrieke stelsel omrekenen. Maar ook heeft hij een paar andere aanpassingen gemaakt.
0: Die professor?
1: Parkhurst. En heeft het huis met zijn familie en vrienden heeft hij het zelf gebouwd.
0: Oké. En wat vond Rietveld ervan als bewoners nog aanpassingen aan zijn ontwerp wilden of maakten?
1: Ja, hij vond dat eigenlijk wel prima. We hebben dus brieven gezien, ook de correspondentie tussen beiden. En hij was het daar eigenlijk wel mee eens. Maar kijk, het komt ook, hij had waarschijnlijk inmiddels een goede relatie met deze professor Parkhurst. En ook eigenlijk in mijn boek, in die 20 huizen die ik heb gefotografeerd voor Beelden van de Eenvoud. Daar staat ook wel met name die relatie tussen Rietveld en zijn opdrachtgevers centraal. Maar Parkhurst die maakte bijvoorbeeld aanpassingen. Hij wilde het dak niet helemaal plat hebben. Omdat in Ohio heb je veel sneeuw. Meer dan in Nederland. Dus dat wilde hij aangepast hebben. En ook paste hij de ramen aan. En op zich is dat natuurlijk jammer. Omdat Rietvelds ontwerpen, die zijn af. Die zijn goed.
0: Aan de andere kant, die man moet daarin wonen. Toch?
1: Die
0: met zijn familie.
1: Ja, en als je foto's bekijkt van begin jaren 60, dan was dat toch wel een heel bijzonder huis. Ja, inmiddels is het wat verder veranderd. Uh-huh. Ook al een beetje verwaarloosd. Maar toen zag het er toch wel heel aantrekkelijk uit. Ja.
0: Ik begreep dat Rietveld in 1955 ook een bouwopdracht kreeg voor in Washington, maar dat uiteindelijk niet is doorgegaan.
1: Nee, hij heeft het huis dus ook nooit gezien. Want Het kwam begin jaren 60, was het huis klaar, 61. En toen kwam Rietveld de Verenigde Staten niet meer in. Omdat ze verdachten hem van communistische sympathieën. Dus inderdaad, in 1955 maakte hij een ontwerp voor een carillon in Washington, D.C. Het was een geschenk van de Nederlandse bevolking. Als dank voor de Marshallhulp. Uh-huh. Maar er werd hem geen visum verstrekt. En de opdracht werd ingetrokken. Dus het ontwerp is er nog wel. Het bestaat en het is me ook bekend. Maar de opdracht ging niet door. En terwijl hij is wel nog in 1952... heeft hij de tentoonstelling in het MoMA, Museum of Modern Art, in New York, heeft hij ontworpen over de stijl. Dus toen mocht hij er nog wel in.
0: Ja. En zijn architectuur, hè? Want jij hebt daar nu die expositie samengesteld. Is die nou bekend in Amerika?
1: Nee, die is niet zo bekend. Ik heb deze tentoonstelling samengesteld samen met conservator Barry Bergdon van Columbia University. Hij is ook oud hoofdconservator van het MoMA, architectuur en design. En toen mijn boek klaar was, toen ging ik naar Amerika toe. Omdat over dit huis gewoon ontzettend weinig bekend is. Dus ik vroeg ook van ja, met wie moet ik dan eigenlijk spreken? Want ja, je komt hier aan in New York, grote stad, als Nederlander, naar wie moet ik toe? Toen zeiden ze dus, nou, dan moet je met meneer Bergdol gaan praten. Want die weet alles van architectuur. Nou, en hij wist dus inderdaad niet dat Amerika een Rietveldhuis heeft. Inderdaad, terug te komen op je vraag, sorry dat je in de reden valt. Maar in Amerika is Rietveld met name bekend van twee dingen. En dat is het Schreuderhuis uit 1924, wat in Utrecht staat. En de rood-blauwe stoel, van nog iets eerder, rond 1917... Ja.
0: Ja, en zijn architectuur in Nederland, hè, want in Amerika moesten ze hem niet meer vanwege zijn politieke opvattingen op een gegeven moment. Maar zijn architectuur in Nederland, die stuitte ook wel op weerstand, toch? Als het ging om zijn ontwerpen.
1: Ja, zeker, zeker. Kijk, het Schreuderhuis, dat is ontzettend invloedrijk geweest op architecten wereldwijd, met name in Europa, maar ook wereldwijd. Maar het is in 1924. Als je nu gaat kijken in Utrecht, dan zou je zeggen wat een hypermodern huis. Maar het is dus al meer dan 100 jaar oud. Maar toen het net klaar was in 1924, ja, het verhaal gaat dat voorbijgangers rotte tomaten gooiden naar het huis. Zo lelijk vonden ze het. En het was een totale breuk met wat ze kenden. Ja, daar was het ook voor bedoeld. Rietveld was op zoek naar een nieuwe vormentaal. En die wilde juist nieuwe dingen creëren. En het Schreuderhuis is ook wel echt een experiment dat hij samen met Truus Schreuder heeft ontworpen en uitgevoerd.
0: En wat was zijn filosofie nou als het om wonen ging?
1: Nou, hij was ontzettend goed in het scheppen van ruimte. Dus qua licht en ruimte, al had hij nog zo'n kleine terrein tot zijn beschikking of budget. Hij kon er toch ontzettend goede ruimtes mee ontwerpen. Maar hij heeft ook heel veel van zijn opdrachtgevers geleerd over ja, eigenlijk hoe je dan woont in zo'n huis. Hij was zelf heel bescheiden mens. Hij had weinig behoefte aan luxe. En van zijn opdrachtgevers, die kwamen natuurlijk aan met een soort wensenpakket. Een eisenpakket. En dan leerde hij gaandeweg ja, hoe je eigenlijk dan moest wonen in zo'n huis.
0: Ja, en dat noemde hij de wilde van eenvoud.
1: Ja, de wilde van de eenvoud, dat slaat eigenlijk inderdaad op ook een uitspraak die hij heeft gedaan. Hij noemde het zo dat we toch eens meer vooruitgang konden bereiken. En wanneer we iets meer oog hadden voor de wilde van de eenvoud. En ja, je ziet het wel terug in zijn ontwerpen dat hij bijvoorbeeld... Ja, hij wilde een plat dak. Dat liet hij dan naadloos het liefst aansluiten op de muur. Zonder daktrim of wat dan ook. De ramen, de kozijnen, die moesten vlak aansluiten op de muren. Zonder afdekking. Ja, en allemaal van dat soort ideeën voerde hij door in zijn huizen en in zijn interieurs.
0: Arjan, ik wens je een hele mooie tijd in New York met de expositie. En dank dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, dankjewel. De expositie is in Center for Architecture tot 3 september.
0: Oké, dankjewel. Arjan Bronkhorst.

0: Met De Vlam in de Pijp, de grote hit die voor de doorbraak zorgde van Henk Wijngaard, de vrachtwagenchauffeur, die daarna heel vaak ook in de hitlijsten stond. Hij zit 50 jaar in het vak en wordt binnenkort 80 jaar. Zaterdag is er een jubileumconcert. Goedenavond, Henk Wijngaard.
1: Goedenavond, hoi.
0: Kijkt u daar naar uit, naar zaterdag?
1: Als ik dan tegen je zeg dat de organisator, de grote man naast mij, Nico Silvius en ik, we hadden maar één wens, was het maar zondag.
0: Oh ja?
1: Sorry, nee hoor. Ja, ik moet er meer zo van, ja, de spanning die is om te snijden en wat er allemaal gaat gebeuren, wat er over me heen komt, dat is, ik ben daar heel ontroerd, behoorlijk door geroerd, ontroerend.
0: Want waar zit de grootste spanning op?
1: Ja, over het optreden. Ik ga live een show doen. Live met de band Kabaal ga ik een optreden doen van een uur. En we hopen gewoon dat we alle liedjes mooi voor de mensen neer kunnen zetten zoals ze willen horen. En dat ik tevreden na afloop kan zeggen van zo, wauw, dit was gigantisch mooi. Dit was leuk. Alleen, ik weet dat niet. Hè. Ik hoop dat het zo gaat worden.
0: Ja, want treedt u nog vaak op?
1: Ja, zo'n 2-3 keer per week gemiddeld.
0: Oh, dus u bent gewoon helemaal goed getraind daarvoor.
1: Jawel, ja, ik ben nog steeds goed bestemd. Dus,
0: dat is voor iemand die bijna 80 is.
1: Ja, dat heeft met de stem niks te maken. Ik denk al wel eens, ik heb het wel eens voor de grap gezegd. Sinatra was 82 toen hij in Las Vegas zijn grote hitsong in de kleedkamer ging zitten, zijn oogjes even dicht deed en niet meer wakker werd. Ja, dat trek
0: ik mee. Dat is toch niet het scenario, hoop ik, voor
1: maar ik ben wel trots op dat zo iemand zo heeft geleefd. Daar kan ik alleen maar mijn waardering voor uitspreken. Fantastisch. Dat een artiest zo doorgaat.
0: En dat u ook nog steeds doorgaat, hè? Wat is het geheim van u, wat dat betreft?
1: Een stukje hout hier voor mijn neus. Ik klop er weer even op dat ik 79 ben. In juni word ik 80 en dat ik nog steeds medicijnvrij ben. Dat is al een enorme voordeel. En de enthousiasme van mijn publiek, wat zich wisselwerking op mij teruggeeft. Ik denk even aan een optreden in Nieuwveen. Daar sta ik morgenavond weer. Het Blokfeest Festival in Nieuwveen. Daar stond ik verleden jaar met mijn geluidsman. En toen kwam een zanger. Die kwam uit zijn Maybach Mercedes stappen, Wolter Kroes. En die ging naar mijn geluidsman staan. En die zei van, wat gebeurt hier? Waarop mijn geluidsman Simon zegt van, ja, dat is overal. Henkie, die hele zaal. En dat waren allemaal jongens en meisjes van 16, 17, 18, 19 jaar. En Wolter Kroes die keek zijn ogen uit. Die zegt van, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat toont wel het succes van mijn liedjes.
0: Maar ja, want weet u wat dat is? Dat u jongeren van nu ook aanspreekt. En dat ze deze nummers van u, die sommigen zijn al hartstikke oud, met alle respect. Maar dat ze die meezingen.
1: Ja, het is een terugkeer van De Vlam in de Pijp na 50 jaar. Die opnieuw het publiek ingaat als een hit. Eigenlijk nooit geen hit is geweest. Het was altijd een hit. En die vlam brandt nog steeds, zo lieverd.
0: Ja, dat blijft gewoon. Ik hoor het ook. Ja,
1: het blijft zo. En dankzij een aantal, ik moet het eerlijk zeggen, ik kan er niet omheen. De piraten in Nederland hebben heel veel voor Henk Wijngaard betekend. In de loop der jaren hebben ze mij nooit laten vallen. Ze hebben altijd mijn liedjes gedraaid en daar ben ik enorm trots op. En nu hebben we stations als Radio NL en we hebben Tukker FM, maar ook Radio Continu. Stations die de liedjes toch allemaal zijn blijven draaien en daar word ik door ontroerd.
0: Want zijn er ook radiostations die daar op een gegeven moment mee op zijn gehouden?
1: Ja, die zijn er wel geweest, maar ik noem geen namen. Het gaat mij erom dat ik een enorme steun heb van deze mensen nog steeds. En die zijn nog steeds groot en die groeien nog steeds. Als wij een feesttent neerzetten, en dan heb ik het over een mega piratenfestival, of ik heb het over Tukker FM, dat daar 10, 12, 13.000 mensen op afkomen. Dat tekent wel voor de liedjes die daar gezongen worden door de artiesten.
0: En op TikTok gaan ze ook rond, volgens mij.
1: jaar. een jaar of wat geleden zei iemand tegen me: Henk, je gaat viraal op TikTok. En ik zei tegen die man, ik zei, wat is TikTok? Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, en toen moest ik naar de studio komen, Z34 in Emmen. En hij heet Gerben Vaatjes. En zei, Henk, moet je eens even kijken op TikTok. Dit is TikTok en dit gebeurt een beetje. Ik ben geschrokken van mijn succes op dat gebied.
0: Ja. Zeg, en nu zaterdag tot concert, dat is in Nieuw-Leusden in Overijssel. Ik heb begrepen dat ook uw oude truck daar komt. Dat die helemaal is opgeknapt. Waar is dat, wat betekent dat voor u?
1: Emotie. Heel veel emotie. En ik zit hier te bibberen op een stoel van wat gaat er gebeuren zaterdag. Want ik ga de vrachtwagen terugzien die ik 40, 45 jaar geleden heb afgeschaft vanwege de drukte. Ik kon het niet meer aan. Ik denk, ik wou en met de vrachtwagen optreden en ik ook in de zalen en ook met de truck. Ik kon het allemaal niet samenvoegen.
0: En waar is die al die tijd gebleven dan?
1: Die is van de ene koper naar de andere koper gegaan. Kermisexploitant heeft hem gehad. En hij is van her naar der gegaan.
0: Heeft u wel altijd gevolgd?
1: Ja, ik heb een jaar of 20, 25 jaar geleden met mijn jongste zoon hebben we hem teruggevonden in Surhuisterveen, in Friesland ergens. Ik weet de plaats, die dag Surhuisterveen. En daar stond hij op het terrein. En die man die zei, Henk, je mag hem terugkopen. Ik heb hem bekeken, maar hij was al dermate tomaatrijp. Een overrijpe tomaat, ja, als je weet wat ik bedoel.
0: Dus die hoeft u niet meer te hebben. Maar hij is nu opgeknapt, begreep ik.
1: Nou, ik... Ik heb geen idee hoe ze eruit ziet. Nou,
0: Gaat u erin rijden morgen? Is dat het plan? Of zaterdag?
1: Het mooie verhaal is dat iemand zei, Henk ziet een meisje van 22 jaar terug.
0: Oh.
1: Dat vind ik leuk.
0: Nou, dat is mooi, toch?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. En wat gaat er nog meer gebeuren zaterdag?
1: Eigenlijk te veel om op te noemen. Ik mag met die auto waar ik toen 40, 50 jaar geleden mee ging rijden, mag ik ermee naar Nieuw-Leusden. En naar een chauffeurscafé. En daar mag ik de mensen een presentje geven. Uit naam van Nico. En ze krijgen allemaal een vierkant. Ah ja, geintje hoor. Vierkante bal gehakt. Dus okay. Ze krijgen een balletje mayo. Een chauffeursbal. En ze kunnen met Henk op de foto voor de Scaria. Ja, en daarna gaan we met de vrachtwagen naar de tent. We rijden hem naar binnen. En de band begint te spelen en dan kom ik eruit. Ik kijk uit, hier ben ik.
0: Oh, en dan hoop ik dat er wel al getankt is. Want voor u, want 30 tonnen diesel hoorde ik u net over zingen. Het is niet meer zoals toen. Hè?
1: Nee.
0: Als
1: nee,
0: het gaat over lang, tanken.
1: Nee, we gaan naar elektrische auto's toe. Ja,
0: okay.
1: Ik weet het.
0: Ja, nou. Ik wens u ontzettend veel plezier zaterdag. En morgen dus ook weer een optreden. En de laatste nummer wat u heeft geschreven is wel al eventjes geleden. Komt er ook nog nieuwe muziek uit?
1: Het laatste nummer wat ik heb geschreven, heb gezongen, en dat is nu een enorme hit, is Dat is wat mijn opa zei.
0: Okay. Maar en komt er nog een nieuwe aan? Of zegt u het is wel even goed, mijn repertoire?
1: Ja, ik ga een liedje zingen over mijn treintje.
0: Ja, over elektrische truck kunt u mooi gaan schrijven.
1: Oh, kijk ook over gaan zingen.
0: Of de dieselprijzen.
1: De nieuwe single wordt toch mijn treintje. Boemeladiboem. Samen met treintje drink ik een wijntje.
0: Nou, en dat is uw vrouw toch, treintje? Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Henk Wijngaard over trucks en treinen en treintje. Ik wens u een mooi weekend toe. Dit was Het Oog. Donderdag 7 mei. En morgen dan zit hier Simone Wijnmans. Straks natuurlijk Nooit meer slapen. Goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Ulrike Meinhof veranderde in de jaren 60, jaren 70... van een protestante pacifiste in een radicaal linkse militante. Als lid van de Rote Armee-fractie was ze betrokken bij meerdere gewapende acties. Wat is haar verhaal? En wat blijft er 50 jaar na haar dood nog van haar? In Wat Blijft praat ik met historicus Jacco Pekelder over de komende week 50 jaar geleden overleden Ulrike Meinhof.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
8: Ik wil uit!
7: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
9: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
10: Hoi, ben ik maar.
7: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC, so you can.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
13: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.